0: liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak er een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten. Even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf volgende week maandag.
1: De 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac. En in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 3-8. Favorite.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en Zero's op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schavenzanden moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaars kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Ja, goedemorgen. Dinsdagochtend is het alweer. Op weg naar de 538 ochtendshow met Cher. Dit is Believe.

isn't ready bij 538 op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen! De eerste van september, even na 5 uur op een dag waarin zon en wolken elkaar gaan afwisselen. Het is grotendeels droog vandaag, 20 tot 21 graden wordt het. Je bent ook op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Merel Ek aan de telefoon. Of ja, als je wel eens naar het programma Vandaag Inside kijkt op tv. Merel EK is haar bijnaam daar. Politiek verslaggever van Hart van Nederland. Zij praten ons bij over alle ontwikkelingen rondom de begroting die de minderheidscoalitie aan het samenstellen is. Ja, het is inmiddels gelukt, maar ja, het is nog niet dat ze er heel makkelijk uitkomen met elkaar. Merel had een update gisteren en wat die update was hoor je over 6 minuten naar Shana Paul en Sia Cheap Thrills bij 538.

0: aan de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde. Ja, inmiddels is gisteren einde dag het nieuws naar buiten gekomen dat de minderheidscoalitie eruit is gekomen. Dat ze een akkoord hebben bereikt over de begroting. Maar ja, dat was gisterochtend nog allerminst zeker. En dus hing Merel Ek, of Merel EK, zoals je in Vandaag in Sight misschien wel eens hoort, hing even aan de telefoon om een update te geven.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja, fijn dat we je zo vroeg al even mogen stormmaken.
3: Ja, Merel heeft de kleine, ja, is al lang wakker. Ja.
2: Jij bent natuurlijk door de kleine gewekt vanochtend.
1: Nee, ja, nee, ik ben door Helene gewekt vanochtend. Door Helene. Ik lig naast Helene, ja.
3: Liggen jullie samen in bed?
4: Mag ik...
1: Liggen samen in bed.
4: Oké, hou dit vast. Ja. Ja.
3: Laat die begroting voor wat het is. Die vergeten we.
4: Daar komen we wel uit.
2: Wat zie jij op dit moment hier?
1: Dat wil je niet weten. Nou, dat wil je niet weten.
4: Beschrijf het even.
2: Maar ja, je bent met Helene Hendricks wakker geworden. Dat moet je denk ik even uitleggen.
1: Ja. Ja, nee, wij zaten gisteren in de uitzending van Oranje Zondag.
2: Ja, was leuk.
1: En we hebben straks heel vroeg opname van de podcast.
2: Ah.
1: Want ik moet weer naar Den Haag. Dus we dachten, we slapen heel even lekker tegen elkaar aan in het campertje van Helene.
3: Campertje?
1: Dus ja. Alleen maar slecht. Nee, we staan niet op de parkeerplaats van het Mediapark. Dat is al een keer fout gegaan. We staan ergens op een industriegebied. Ik weet ook niet precies waar ze me mee naartoe heeft genomen.
2: Maar dit is toch echt showbiz in Nederland? Wakker worden op een industrieterrein.
3: In een camper.
2: Maar jullie hebben daar met z'n tweeën hebben jullie daar lekker liggen pitten.
4: In een camper?
1: Ja, ja, dit gaat helemaal nergens meer over, jongens.
2: Nee.
3: Maar je gaat dat toch voor je zitten. Ja, maar slaapt Helene nog?
1: Ja, nee. Die ligt lekker hier te...
2: Ik heb haar gewerkt. Maar jullie gaan zometeen ook... Er worden de tuinstoeltjes voor de camper gezet. En dan gaan jullie even een kopje koffie drinken.
1: Helene heeft wel even broodjes verzorgd. Ik ben heel benieuwd. Ze had alleen nog maar pindakaas, zei ze.
3: Dit is gewoon een tv-format. Ja. Ik bedoel, ik weet het niet.
4: Ja, serieus.
3: Dit is gewoon... Dit kan zo
1: breng John nou niet op ideeën. Breng John niet op ideeën.
2: Nou, ik vind het helemaal geen gek plan,
3: dit
2: hoor.
3: Dit is fantastisch.
2: Dit is hartstikke leuk, denk ik.
1: Ja. Nou ja, goed.
2: Ja, we kunnen het nu heel serieus over die begroting gaan hebben, maar...
3: Daar moeten we het wel even over.
2: Ja, want dat is een dingetje. Hij moet vandaag moet hij ingeleverd worden, einde dag.
1: Ja, als ze het echt bond willen maken en ze willen het echt oprekken, dan is het morgenochtend voordat de Raad van State begint met werken.
2: Ja.
1: Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maar eigenlijk is de deadline wel 12 uur vanavond. Dus ja, het wordt echt aanpoot. Om 9 uur gaan ze verder praten op het ministerie van Financiën. Dan moet er ook nog een begrotingsraad. Dus dan komt het hele kabinet bij elkaar om er echt een klap op te geven. Die moet ook nog komen. Die zou vanochtend al zijn, maar die wordt waarschijnlijk vooruitgeschoven.
2: Ja.
1: En dan pas is duidelijk of ze eruit komen. Maar Jeannot, die zat tot vannacht, mijn collega, tot vannacht 2 uur op het ministerie. En die kreeg wel het idee dat er echt nog veel moet gebeuren. Dus dat ze er vandaag zomaar weer uit zijn.
3: Dat wil ik zeggen. Als je er 15 uur niet uitkomt en de hele week daarvoor ook niet.
2: Waarom, 18 uur ook niet,
3: waarom vandaag wel dan?
1: Ja, dat is wel een beetje klassieke politiek. Ja. Dat onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. Ze proberen elkaar toch nog een beetje uit te putten. En alles komt opeens weer naar boven in die laatste paar uren. Dat zie je in Nederland, zie je ook in Europa, dat soort topoverleggen. Dat zie je trouwens bijna elk jaar met dit soort begrotingsoverleggen. Dat dat ook wel op het laatste moment nog spannend kan worden. Maar dit is wel weer heel extreem. En je hoort ook wel dat mensen zich eraan irriteren. Ook de oppositie, die zegt van... wat is dit nou voor robbeltje en waarom moet het inderdaad weer zo laat allemaal?
2: Ja,
1: dus blij zijn ze er niet mee.
2: Wat is het grootste struikelblok? Is dat nog steeds de verdeling aan de ene kant dat D66 en CDA zeggen van ja, we moeten wat meer voor de sociale zekerheid doen. Mm-hmm. En aan de andere kant zegt de VVD van ja, we moeten mensen die aan het sparen zijn, dat box 3 moeten we oplossen.
1: Ja, dat is wel een beetje waar het om gaat. Dus dan gaat het eigenlijk om de vraag, gaan we vooral met jaar 21 en de SGP samenwerken? Of gaan we vooral met pro samenwerken? Je hebt ook Joost Eertmans en Jesse Klaver die allebei zeggen... ja, maak nou eens gewoon een keuze. Dus we zijn eigenlijk weer op het moment van die formatie terug... waarop ze zeiden, we gaan een minderheidskabinet doen... en we kijken wel met wie we samenwerken. Nou ja, dat moment is nu weer aangebroken. Maar ze durven nu, zoals het lijkt in ieder geval... nog steeds geen echte harde keuze te maken.
2: Maar hebben ze tijdens het maken van het regeerakkoord... wisten ze toch ook al dat dit een struikelblok zou worden?
3: Absoluut.
1: Nee, ja, zeker. Ze hoopte, denk ik, dat misschien de oppositiepartijen zich wat ruimer zouden opstellen. Maar ja, die deksel komt nu hard op de neus. Dus ja, ze moeten wel een keuze gaan maken. Maar goed, ze zijn nu aan het onderhandelen met elkaar over het openingsbod wat ze op tafel kunnen leggen. Ja. Dus het is echt nog geen definitieve begroting die we straks gaan zien. Die gaat echt nog wel een paar keer vertimmerd worden. Als ze er in ieder geval vandaag uitkomen.
2: Ja, en ik zag gisteren beelden van Dylan Jezilgers. Die liep door Den Haag en die was super opgewekt. Die had zoiets van, nou, we zijn er zo goed als uit.
1: Ja, dat is wel een beetje het beeld wat Ilko Heijnen, de minister van Financiën, ook van de VVD, ook al een beetje probeerde te schetsen afgelopen weken. Ik heb het wel een beetje af, het is wel een beetje klaar. Mm. En je hoort bij de andere partijen dat dat beeld toch echt geen recht doet aan hoe het binnen gaat, zeg maar. Dus nee, dat optimisme, dat wordt niet overal gevoeld. En dat blijkt maar weer, want anders hoef je geen 15 uur te onderhandelen.
2: Nee. En hoe is de sfeer aan die onderhandelingstafel, weet jij dat?
1: Nou, wat je dan af en toe meekrijgt, dat het wel kan knetteren. Dat zei Rob Jetten ook afgelopen vrijdag in zijn persconferentie. Dat ze af en toe flinke discussies hebben. Hij zei ook dat is niet meer dan normaal. Geluiden als met deuren slaan en dat mensen helemaal overstuur raken, zoals we toen tijdens Schoof en Pieter Omtzigt hebben gehoord. Die geluiden absoluut nog niet. Okay. Maar er is wel wat irritatie aan de onderhandeling.
3: Ik heb wel het idee dat Jetten dat altijd heel graag wil benadrukken. Oh, ja. Zo van, we doen niet meer zoals het was. We zijn een nieuwe weg ingeslagen.
2: Geopolitiek.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja, dat ze willen natuurlijk voorkomen. Zij wilden laten zien dat het ook heel anders kan dan kabinet Schoof. En dat je ook gewoon heel goed met elkaar kan samenwerken. Ja. Dus dat beeld proberen ze in ieder geval wel naar buiten nog steeds uit te dragen. Maar de eerste scheurtjes qua irritatie, die zijn zeker wel ontstaan.
2: Stel dat ze er niet uitkomen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan klapt het kabinet. En dan gaan we toch weer naar nieuwe verkiezingen. En dat zullen ze ook toch echt wel willen voorkomen. Zeker als ze kijken naar de peilingen. Als je op dit moment verkiezingen houdt, dan zit er bijna niks anders op dan ook weer met elkaar aan tafel. En dan heb je pro echt nodig. Dus ja, zij zien denk ik ook wel op dit moment dat je, of ze moeten een geniaal masterplan hebben, maar voorlopig denk ik dat ze het in ieder geval gaan proberen te rekken, een val.
2: Maar als ik jou zo hoor, is het voor het einde van de dag, komen ze er wel ergens een keer, komen ze eruit, onder druk, is het vloeibaar geworden dan?
1: Dat, ik gok van wel, inderdaad. Ik zou zelf in ieder geval verbaasd zijn als het vandaag zou klappen.
2: Oké. Okay. Merel,
3: waar staat het campertje? Ja, graag nog even, hè? Ja. Locatie delen.
4: Ja, We staan hier.
2: Nou ja, succes.
1: Dankjewel. Nee, ik zie dat Helene buiten is gaan zitten, dus ik ga ook lekker ombuiten.
2: Succes dan met wat jullie gaan doen. Jullie gaan iets opnemen,
3: zei je? De podcast.
1: De podcast.
3: Met Noah.
1: De eerste aflevering weer. Die komt volgende week online.
2: Oh, leuk. Nou, veel succes
1: aan de podcast. Ja, dankjewel.
2: Fijne gesprekken. Dag Merel. Groet aan de Helene.

0: SWV en Right Here bij 538. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ja, daar ben ik altijd even benieuwd naar. Je laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt op deze vroege ochtend? Hoe jouw goedemorgen klinkt, John?
1: Goedemorgen deze morgen. Even lekker onderweg naar Limburg. Fijne dag.
0: Fijne dag, John, Klaas.
2: Een goeiemorgen uit Friesland van Klaas.
0: Hey, goeiemorgen. Friesland Bobben moeten we dan zeggen volgens mij. Ook Hans kwam nog binnen.
3: Goedemorgen, hier weer die tentenbouwers. Even een tentje bouwen. Morgen.
0: Morgen. Lekker tenten bouwen en hopelijk ook ergens weer een keer de tent lekker afbreken. Ook wel eens fijn op zijn tijd. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow met Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all bij 538. Goedemorgen op deze dinsdagmorgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Beste Zangers is natuurlijk weer begonnen afgelopen weekend. En het was weer smullen natuurlijk. Maar over één nummer is toch wel behoorlijk nagepraat. En dat werd gezongen door Busy.
2: Ja, hij heeft volgens mij ook de aflevering gewonnen. Voor zover je van binnen kan spreken natuurlijk. Ja. Maar er wordt altijd door de artiest die wordt bezongen... wordt er dan één nummer uitgepikt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Gaat het deze avond...
3: Wie stond er centraal?
2: Het was Clouseau.
3: Oh, leuk.
2: Ja, ontzettend leuk. En dan heb je natuurlijk een gigantisch oeuvre waar je uit kan putten. En Busy, we hebben hem even aan de telefoon. Goedemorgen. Of Leo, maar dat had hem Busy.
4: Goedemorgen. Ja, nou, nog niet heel erg busy hoor. Ik sta net de douche aan.
2: Dit zijn niet de tijden waarop je het liefst gestoord wordt natuurlijk.
4: Nee, ja, jullie zijn ook nog eens een keer 5 minuten te vroeg. Dus ja, dit is helemaal...
2: Maar wij zijn altijd liever iets eerder. Maar even, hoeveel reacties heb je gehad op jouw optreden afgelopen zaterdag?
4: Ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vond ik wel bizar. Want ik ken de beste zangers wel. Ik had het natuurlijk wel eens gezien. Maar ik wist niet dat het zo groot was. Het was echt bizar. Het was net alsof ik... Ja, alsof ik mijn eerste hitje weer gescoord had of zo.
2: Nou moet ik zeggen dat het ook wel een leuke samenstelling is van de groep. Want het gaat alle kanten
3: op. Een goed jaar is
2: het. Ja, het is een goed jaar.
4: Ja, het is een bipolaire groep, zeg maar, qua types. Het is echt, we zaten ook met z'n allen in die bus naar de Hacienda. En ik had uiteraard energie te veel. Maar sommigen waren ook helemaal een soort van in een hoekje. En dan heb je nog een paar gekke Belgen ertussen zitten. En natuurlijk Yves, wat ook wel... heel grappig is, maar ook weer totaal ander type als bijvoorbeeld een Vee die dan uit de jazz scene komt.
3: Ja,
4: ik vind het wel, ik vond het een hele rare samenstelling, maar met een week verliepen dacht ik wel van, het is eigenlijk echt heel erg geniaal van de regisseur. Het is een heel leuke groep.
2: Want wanneer hoor jij wie jouw medekandidaten zijn voor zo'n seizoen?
4: Ja, nu moet ik natuurlijk een politiek correct antwoord geven, maar dat hoor je wel best snel. Want je bepaalt ook met wie je meedoet. Kijk, zit er een hele gekke tias, weet ik veel. Als Barbie in één keer terugkwam van oog en zo met een comeback, dan had ik niet akker ja gezegd.
2: Nee, precies.
3: Had je een jaartje overgeslagen. Even een seizoenetje.
4: Ja.
2: Maar jij hoort nu onder andere Clouseau is van de partij. En dan mag je een van die vele liedjes uit het gigantische oeuvre van Clouseau mag je gaan doen.
3: Dan mag je zelf kiezen of wordt er voor je gekozen?
4: Nee, je mag zelf kiezen. Het is eigenlijk, krijg je natuurlijk wel... iedereen kiest natuurlijk uiteindelijk, als je Clouseau ziet, kiest iedereen als eerste, daar gaat ze. Dus dat wordt een beetje vechten en dan kiest wel zo'n programma van, nou die gaat naar die.
2: Ja.
4: Maar uiteindelijk wil je ook creatief komen, toch? Dus je gaat ook gewoon wat dieper zoeken in in de catalogus van die gasten. Dan kies je dus wel zelf, maar dan iets beperkter. Uiteindelijk is het alleen maar goed, want dan kom je ook achter dingen die je vergeten was of zo. En Anne kende ik heel goed, alleen ik was helemaal vergeten dat het van hun was. Dus toen ik die in één keer hoorde, dacht ik van, hier kan ik wel wat mee.
2: Daar ga ik even een eigen versie van maken. Dat heb je ook gedaan. Laten we eerst heel eventjes snel naar... want Zoe Levi, die koos voor het liedje Passie van...

0: Ja, is een mooi liedje. Sowieso een mooi liedje. Ja. Dus, maar daar heeft ze niet heel veel aan veranderd. Yves Berends had ook een liedje. Dat is wel grappig. Het liedje Verlangen had hij al in het verleden vaak gezongen. Dat is oorspronkelijk van Clouseau.
1: Ja.
0: Hij doet dan geloof ik de versie van...

0: was echt deze aflevering één nummer dat sprong eruit. Dat was de versie die jij maakte van Anne. Want jij zei van tevoren al, ik weet niet of ze vinden het heel erg leuk, die gasten ook en zo.
1: Of ze het kut.
0: Of ze gaan het niet oké vinden.
2: Fantastisch.
0: Maar ze vonden het leuk.
3: Nee, ze vonden het leuk. Ja, ik vond het bizar. Want als je dan nu net Zoe Levi hoort en Eve. Ja, die blazen mij eigenlijk natuurlijk vocalistisch omver. Dus ik zat daar echt met knikkende knieën van, wat gaan deze gasten zo meteen denken?
0: Ja.
3: En zakte me steeds meer. Maar ja, uiteindelijk, iedereen ging staan, ze vonden het leuk. Dus ik, was super blij. Ja.
2: Gaan we er naar luisteren?
0: Ja, we gaan hem draaien. Het is een versie met de knipoog van het... Hij is eigenlijk naar 2026 is hij getild, Anne.
3: We hebben een beetje naar het nu getrokken, ja.
0: Precies. Hey, ontzettend veel succes te plaatsen. Uit denk ik ook, hè, nu.
3: Hij staat gewoon online, ja. Ja, want gisteren kreeg ik allemaal reactie. Mensen vroegen mij staat het online? Dus ik heb de productie gebeld, maar hij staat dus gewoon op Spotify.
0: Nou, je kan hem beluisteren, maar je kan hem ook hier op de radio even wat harder zetten. En dat zou ik zeker doen, want hier is hij.
3: Dat zou ik ook doen, ja.
0: Leo, lekker terug je bed in en we spreken jou later.
3: Hij slaat lekker, gasten.
0: Okay. De versie van

0: Precies, zoals
1: ik vind het dus echt fenomenaal leuk.
0: Ja, is leuk gedaan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, is zo goed.
0: Ja, is gewoon grappig, ja. En ook niet te lang, gewoon lekker...
1: Ja, gewoon zoals het hoort nu.
0: Ja. Anne, beste zangersversie van Busy, zoals hij hem dus afgelopen zaterdag dat deed... Busy. In het, de eerste uitzending van het seizoen waarin Clouseau dan centraal stond. Vond het wel jammer dat ze Domino niet gedaan hebben.
2: Hebben ze niet gedaan?
0: Nee, die hebben ze niet gedaan.
1: Maar ik weet, dat is even heel
0: favoriet. Ja, dat vind ik zo'n prachtig liedje. Ja, die pakt wel iemand.

0: Jokers en Coldplay, Something Just Like This bij 538. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend, de 1e van september, en je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze dinsdag in. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: En start van, zo zag ik gisteren op televisie bij zo'n mediaprogramma. De talkshow oorlog, zoals die wordt genoemd. Want die is eigenlijk gisteravond al een beetje van start gegaan. Toen startten de eerste talkshows.
2: Pauw en de Wit was dat.
1: Ja, en vanavond gaat op RTL 4 de nieuwe talkshow van start van Renze. En we hebben het gezicht van die talkshow meteen even aan de telefoon. Hoor eens even wat de blijdschap.
2: Is ook blij dat hun vader weer gaat werken.
1: Renze, goedemorgen.
3: Klopt, goedemorgen jongens.
1: Goedemorgen. Hallo. Wat een enthousiasme daar op de achtergrond. Zijn dat jouw kinderen?
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Zijn zij er mee bezig eigenlijk dat jij vanavond naar het is toch een nieuw avontuur waar je instapt.
3: Nou, ze zijn vorige week een paar pilots opgenomen, dus zijn ze wel een keer mee geweest. Ah, ja, toen ben ze kijken in de studio.
1: Ja.
3: Dus we hebben toch een beetje werk in de toekomst, hè? Ik heb ze aan de tafel gezet. Dat heel goed.
1: Maar snappen ze wat papa doet? Of is dat nog zijn ze daar nog te jong voor? Dat weet ik niet.
3: Oeh, ja, ze snappen het wel een beetje. Nee, ze zijn 7 en 11.
1: Ze snappen het. Nee, dat is goed. Hey, hoe ben jij wakker geworden vanochtend? Het is een spannende dag, denk ik.
3: Nee, dat is wel vooral een hele leuke dag. Ja, natuurlijk ook wel een beetje gezonde wedstrijdspanning. Maar ik heb gewoon heel veel zin om weer lekker een talkshow te maken. Ik heb natuurlijk een tijdje niet gedaan, dus ik kan niet wachten om weer te beginnen.
1: Ja, kan je zoiets verleren?
3: Wat zeg je?
1: Kan je dat verleren? Nee, toch?
3: Oh, nou, ik hoop het niet, maar dat gaat vanavond werken.
1: Nou, ik bedoel, bij een sporter die een tijdje niks doet, die moet erin komen. Ja. Werkt dat bij jou ook zo?
3: Ja. Nou ja, dat ik hoop van niet, maar misschien ook wel een beetje, ja. We hebben natuurlijk vorige week 2 pilots opgenomen, denk je, dat voelde meer als zeg maar gewoon de fiets die uit de schuurpark die je een tijdje niet hebt gebruikt. Denk je, wat leuk eigenlijk om te fietsen.
1: Ja.
3: Ik had heel veel plezier in meteen weer. En vanavond voor het Echi. Nou ja, kijk, het zal misschien vast een klein beetje roestig zijn of zo, maar ik denk dat dat ik er wel plezier in ga hebben.
1: Nou, dat is belangrijk.
3: Als de kijker het wel leuk vindt, dan moet je altijd maar afwachten.
1: Nou ja, als de presentator plezier uitstraalt, dan vind je het als kijker ook vaak prettig om naar te kijken. Wat ga jij nu anders doen dan dat het programma RTL Tonight was?
2: Ik hoorde al tafel. Tafel?
3: Ja, zeker. Ja. Er staat dus een tafel. En eigenlijk probeer ik gewoon weer door te gaan waar ik met mijn eigen programma gebleven was daarvoor. Dus wat is dat nu, een jaar en een maandje of 3 geleden?
1: Ja.
3: Het wordt meer van dat. En
2: dat werkt ook,
3: natuurlijk een hele andere formule.
1: Ja, en hoeveel mensen zet jij aan die tafel? Want dat is natuurlijk nog wel eens de kritiek die je vaak hoort. Van er zitten soms veel te veel mensen aan die talkshowtafels.
3: Ja, van wie hoor je dat? Dat hoor ik eigenlijk nooit.
1: Als je met 6-7 mannen op een gegeven moment over één onderwerp zit te kletsen, dan kan het wel eens te veel door elkaar worden.
3: Ja, dat klopt. Het is een beetje van mij. Dus daar moet je een beetje voor waken. Aan de andere kant vind ik het vaak ook wel leuk als verschillende disciplines zich met elkaar bemoeien. Omdat dat is natuurlijk ook probeert een beetje het gesprek van de koffieautomaat ook te zijn.
1: Ja, en hoeveel mensen zet jij aan die tafel? Want dat is natuurlijk nog wel eens de kritiek die je vaak hoort. Van er zitten soms veel te veel mensen aan die talkshowtafels.
3: Ja, van wie hoor je dat? Dat hoor ik eigenlijk nooit.
1: Als je met 6-7 mannen op een gegeven moment over één onderwerp zit te kletsen, dan kan het wel eens te veel door elkaar worden.
3: Ja, dat klopt. Het is een beetje van mij. Dus daar moet je

0: van alles roept. Aan de andere kant vind ik het soms ook hele leuke, verrassende momenten opleveren. Als iedereen, hè, zoals bijvoorbeeld gaat over AI of zo. Ja, iedereen heeft daar op zijn eigen manier wat mee te maken of heeft er ervaring mee. Ja. Dus dan vind ik het juist wel toevoegen als je met een volle tafel zit.
1: Ja. Heb je vaste onderdelen in het programma?
0: Nou ja, zo weinig mogelijk eigenlijk. Dus het idee is echt gewoon een tafel en de meest leuke, relevante gasten van de dag. We houden wel Jair, die natuurlijk in Den Haag rondloopt en overal. Maar voor de rest zo weinig mogelijk vaste onderdelen.
1: Oké, dus je laat het echt een beetje van het nieuws van de dag afhangen. Nou, het zal vandaag veel over, denk ik, zomaar die begroting gaan, want die moet af voor vanavond.
0: Dat is inderdaad een ding. Het is, ja, we moeten nog een paar dingetjes kiezen, hoor. Het is de oorlog VS-Iran is een half jaar bezig. We kijken nog even wat er allemaal gebeurt vandaag. En we hebben wel iets heel leuks met, kan ik misschien wel vast zeggen, met Fluitsma en Van Tijn.
2: Oh.
0: Want, ja, dat nummer dat bestaat dit jaar 30 jaar.
2: Ja.
0: Maar dat hebben ze dus nog nooit ergens in al die 30 jaar live geperformed, zeg maar, opgetreden.
1: Het liedje 15 miljoen mensen, hè? Even voor alle duidelijkheid.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, ja. Ik heb gevraagd, zou je dat misschien wel een keer willen doen? Ik weet niet, misschien is het een hele goede reden dat ze dat nooit hebben gedaan. We gaan wel achterkomen, maar misschien dat ik ze zover krijg dat ze het vanavond wel gaan doen.
1: Maar ze passen de tekst aan, neem ik aan.
0: Ja. Nou ja, nee, ja, waarom? Ja,
1: zijn er iets meer geworden natuurlijk in de loop der tijd. En misschien iets meer naar de actualiteit?
0: Nee, dat klopt. Ja, je had toen Davina, toen mijn beste zangers, volgens mij ook een nieuwe versie gemaakt. Ja, ik weet het niet, maar ik hoop in ieder geval erachter te komen waarom ze dat 30 jaar nooit live hebben gezongen.
1: Nou, grappig dat die er zijn. En wie is er? Heb je ook echt een klapper nog aan tafel zitten? Dat je zegt van, nou,
3: Fluitsma van Tijn.
0: Nu beledig je die mannen.
1: Nee, dat kunnen ze wel hebben.
0: Ja. Nee, jullie natuurlijk. Nee. Ik vind altijd de beste gast is zeg maar de meest relevante gast van die dag. Dus daar gaan we nog lekker op puzzelen vandaag.
1: Oké, ik wens jou ontzettend veel succes. Volgens mij om 10 uur, toch?
0: Nou, dat is wel fijn. Ja, het is, als het goed is, gewoon nu elke werkdag om 10 uur. Ja, dus dat is een lekker overzichtelijk tijdstip. Dat wisselt ook niet. Elke dag een lekker vaste tijd de televisie aan.
1: Nou, hartstikke goed.
4: Op zaterdag niet.
0: Op zaterdag niet, hoor ik hier mijn hoortje. Dat wil ik wel even bij zeggen, ja.
1: Ah, wat leuk.
0: Dan ben ik van hun. Ah.
1: Nou, ga snel weer terug naar de kids, Renze. Want je bent ook gewoon vader en die is hartstikke druk in de ochtend, dat weten we. En ongelooflijk veel succes vanavond.
0: Hey, dankjewel jongens.
1: Renze Klamer vanavond te zien dus op RTL 4 met zijn nieuwe talkshow. Renze iedere werkdag om 10 uur.
2: Aardig vent, hè?
1: Ja, en niet op zaterdag. Nee. Goeie toevoeging.

0: Alanis Morissette en Ironic bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend, waar je bent aangekomen bij een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Over een paar tellen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dinsdag in. En het leuke is, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538... en kom je dan in de uitzending zometeen als de eerste luisteraar. Open je de ochtendshow voor deze dinsdag. En ben je dus de eerste luisteraar vandaag, komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Kan dus heel makkelijk voor jou zijn door even te bellen. 0909-30538. Heb een mooie dinsdag en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. En ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten en even later overleed ze. En ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. De Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richten ze zich met name op reclame op social media op Nederlandse jongeren die op de sites onbegrensd kunnen gokken. Gaan we naar het weer. Op veel plekken schijnt de zon vandaag. Vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog wel een buitje vallen en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Ik weet niet of ze er al staan, Rick.
3: Ja, 2. We beginnen op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Gouwe, 9 minuten. Ander op de A50, Os, Eindhoven bij Veghel-Noord, 8 minuten.
0: Nou, dat zijn allemaal vroege vogels. Dat zijn misschien wel eerste luisteraars ook. Dat kan. Want via 0909-30538 wordt er weer een gezocht voor de dinsdag. Voor 1 september vandaag een eerste luisteraar om de show te openen. Voel je aangesproken en wil je vandaag het shirt pakken? Bel 0909-30538.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf volgende week maandag
8: de 90s en zeros op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits doe je op 538.nl.

0: uit de tijd dat ze werkelijk waar de ene hit naar de andere scoorde. Die reigde zeg maar goud op platen, die regen ze aan een. In dit geval hier in de ochtendshow om 6:07. Goedemorgen en welkom op de 1e van september.
1: Ja, is toch altijd een beetje momentje in het jaar, toch?
0: Dan is volgens mij de weermensen, de meteorologen, die spreken vanaf vandaag van de herfst.
1: Ja,
0: ja die zitten, zeker. Die zitten daarin.
1: En die valt ook vroeg, want als je kijkt, de kastanjes vallen natuurlijk alweer van de bomen.
2: Ja, het is niet normaal. Ik zag ze zelfs in het vuur vallen.
0: Heb je ze eruit gehaald voor iemand?
1: Nou, voor mij heeft de berkenboom vooral een probleem, toch?
0: Ja, de berk is...
1: Die wortelt niet diep.
0: Nee, die kan niet zo goed tegen droogte. Op een gegeven moment is het klaar. Dus er zijn nu al mensen die voorspellen dat de berk uiteindelijk, en de beuk ook met name, dat die uitsterven.
1: Aan de andere kant, voor mij hebben heel veel mensen last van een berkenboom. Als jij last van pollen hebt of zo, of hoe heet dat?
0: Een berk geeft werk, zeggen ze wel eens. Ja. Van een berk heb je alleen maar ellende.
1: Dus laten we daar niet dan heel... Kijk, het is natuurlijk een slecht teken.
0: Ja, maar ik dacht met name de beuken dat die problematisch is nu.
1: Ook? Nou, dan roeien we die...
0: Nou, er staan nogal wat beukenhaagjes ook in Nederland.
1: Ja.
0: Die hebben het ook zwaar.
1: Die houden de blad vast, hè?
2: Ja. Zeker. En, wat is het een gezapenprogramma aan het worden, jongens?
1: Heerlijk dan.
2: We over beuken gaan hebben.
0: Nou,
2: een beetje...
0: Waar wil jij zegt de beuk erin. Waar wil jij het over hebben, Rick?
2: Het moet scherp zijn, hè?
0: Waar heb je het over? Waar wil je het over hebben?
2: Nee, maar
1: snijd wat aan, jongen.
2: Ja. Nee. Nou, de politiek kan natuurlijk altijd...
0: Oh, de politiek. Nou, dat is goed nieuws, want het kabinet Jetten heeft een akkoord bereikt over de begroting voor 2027. Was natuurlijk al een beetje voorspeld. Coalitiepartijen D66, VVD en het CDA zijn het eens over de financiële plannen. Maar om die plannen ook werkelijkheid te laten worden, is er de oppositie nodig. De inhoud wordt pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Premier Rob Jetten reageert op het akkoord.
3: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
0: Ja, want dus Rob Jetten eigenlijk weten we nog helemaal niks, daar komt het op neer.
1: Kijk, Frits Wester is de miljoenennota-jager van Nederland. En eigenlijk, kijk, voor mij een paar jaar lang was het niet zo interessant allemaal, weet je wel. Links en rechts alles al uit en alles was bekend. Maar dit jaar wordt natuurlijk, het wordt eindelijk weer tijd dat er iemand gaat jagen op dat ding. Dat die blijft natuurlijk ergens onder een kopieermachine liggen. Of die ligt dan vast in een printertje.
0: Had hij hem vorig jaar uiteindelijk
1: ook... Frits heeft hem altijd.
0: Nou, ik dacht dat hij hem vorig jaar niet te pak had gekregen.
1: Ja, er zit een code op dat tegenwoordig was het, of zo. Ja. Waardoor als hij uitlekt dat dan het zichtbaar waar, wordt...
0: Dan weten ze waar het vandaan komt.
1: Ja.
0: Dus dat is ingewikkeld. We gaan even naar Myrna. Die komt uit Heerenveen. Goedemorgen, Myrna.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, het noorden van Nederland.
4: Zeker. Ja.
2: Ben jij nou bezig met die miljoenennota meer nou? Of denk je bij jezelf, nou, het zou mijn tijd...
4: Nee, het kan allemaal een race wezen, joh. Het interesseert
0: me
4: allemaal niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Maar heb je er ook geen vertrouwen in? Want zo klink je een beetje.
4: Nee, klopt. Daarom. Dus ik zonder me er maar wat vanaf en ik hou me er niet zo mee bezig.
0: Nee, je hebt gelijk ook. Dat scheelt een hoop ergernis. Maar waar hou je je wel mee bezig dan, Myrna?
1: Met de beukenboom.
2: De berg.
4: Met de beukenboom, inderdaad. Ja,
1: zie je?
4: Ja, nee. En met mijn werk, ja.
0: En wat doe je?
4: Ik ben politieagent.
0: Nee, maar dan heb je wel wat anders aan je hoofd.
1: Maar zit jij echt op de...
4: Zeker.
2: Zit je op de wagen?
4: Nee, nog niet. Ik ben onderweg. Ja, ik heb nou de auto even aan de kant.
0: Ja.
4: Ik bel hem natuurlijk niet achter het stuur, hè.
0: Hé, wie gaat jou een bekeuring geven, Myrna?
4: Ja.
2: Maar ben je rechercheur of ben je echt politieagent of wat...
4: Nee, nou, ik zit nog in de opleiding.
0: Oh.
4: Dus zoals het nu lijkt ben ik dan, zoals we dat noemen, aspirant. Maar dat is gewoon een duur woord voor student.
0: Ja.
4: En straks dan ben ik, in januari ben ik klaar en ben ik agent.
0: Wauw.
4: Zo ga ik steeds een stapje verder.
2: Maar rij je al een beetje surveillances, of niet?
4: Ja.
2: Mag ik even een vraag stellen? Hoe kom je onder... Stel, je wordt aangehouden.
4: Ja.
2: Hoe kan ik het beste onder een bekeuring uitkomen? Is dat gewoon sorry, of...
4: Nou ja, kijk, weet je, in principe kijken we natuurlijk gewoon naar de feiten en omstandigheden. Dus wat is er gebeurd, wat heb je gedaan? Ja, dan kan je een heel zielig verhaal geven. Maar ja, de ene denkt misschien, nou ja, dan maar geen bekeuring. En de ander zal denken, ja, goh.
2: Maar schelden, schelden heeft dat enige zin?
4: Nee. Als je gaat schelden, maak je het alleen maar erger. Oh. Dus blijf gewoon rustig, blijf gewoon netjes.
0: Ja, maar moet het eigenlijk toch ook gewoon een beetje treffen met de agent? Ik bedoel, jij hebt ook je hebt dagen dat je beter erin zit dan andere dagen, toch?
4: Precies, precies, zeker. En je kan altijd in bezwaar gaan, hè? Misschien dat je wat opleveren.
0: Oh ja, dat heeft zo weinig zin.
1: Toch
0: nou,
1: denk ik, als ik het over zou mogen doen en nu een nieuw beroep zou mogen kiezen.
2: Ik
1: met name
2: procent.
1: Ook een beetje door die Ewout Genemans programma's, weet je wel. Dat je toch zou denken van, ik zou best bij de politie willen werken.
4: Okay. Ja. Dat snap ik.
0: Volgens mij kan het nog steeds, toch?
1: Ja, maar joh.
2: Nieuws komt nu door de keuring heen, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je daar nog op zal verkijken.
2: Nou, gaan we
1: dat denk ik zeker wel.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Maar je moet bijvoorbeeld als politieagent de 5 kilometer binnen 20 minuten lopen of zo?
1: Nee hoor.
4: Ja, we hebben de 1200 meter is wat dan. Zo. Binnen een bepaalde aantal minuten.
1: De politie...
4: Dat je man en vrouw bent in qua leeftijd.
1: Na 1200 meter denkt de politie, laat maar lopen. Ja. Ze proberen de 1200 meter. En daarna denken ze, nou weet je.
2: Laat maar gaan.
1: Hey, die komen we morgen wel weer tegen.
0: Ja. Maar heb jij altijd politieagent willen worden, Mirna?
4: Ja. Ik ben nog jong, maar sinds kleins af aan, ja.
0: Wel grappig. Wel fijn hè, dat je dat al weet. Dat je als meisje van 12, 13 al weet van nou, ik word later politieagenten.
5: Stoer ook.
0: Ja, heel stoer. En we hebben ze hard nodig. Mirna, van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
0: Hij komt je kant op. Het eerste luisteraar shirt.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier ermee. Hoe lang moet je nog voordat je echt helemaal officieel politieagent bent?
4: Een paar maanden. Als het goed is ben ik in januari klaar.
0: Leuk. Heel veel succes nog eventjes. En hou het land veilig.

0: tonight.
1: Hey, Soul Sister. Al dus Train in de 538-ochtendshow, die vanochtend het land weer intrekt. We zijn deze week ook weer volop koffie aan het uitdelen. Want we dachten, we moeten toch iets leuks doen voor die mensen die een heerlijke vakantie achter de rug hebben. En nu weer een beetje, nou ja, wellicht wat opstartprobleempjes hebben zo na de vakantie. Dus wij trakteren op koffie. Gratis bakje vandaag af te halen bij Shell Harijn. Dat is langs de A2 bij Breukelen. En dan is het in zuidelijke richting. Dat is Amsterdam in de richting Utrecht.
2: Naar Utrecht. Ah ja. Ja.
1: Dat is die grote pomp, jongen.
2: Dat is niet normaal. Ik denk dat er 25 of 30 pompen zijn of zo.
1: Zeker. Het is echt een gigantisch tankstation. Dus het is even zoeken naar Frank en Iron. Want die staan daar vandaag met onze koffiecar.
2: Ja, maar daar kan je niet omheen.
1: Nee, dat is ook zo natuurlijk. Die hoor je van ver.
2: Ja, Frank is, ik denk 2 meter of
3: 2 meter 10.
2: Jelte weet het wel.
1: 2 meter 10?
2: Wat is Frank?
3: Frank is 2 meter.
1: 2 meter 4. 2 meter 4.
2: Ja, dat is echt...
1: Je gaat een serieus stukje de lucht in.
3: En Iron niet.
1: Nee, Arjen niet.
3: Dus maar hij ken je heel makkelijk.
1: Maar die hoor je vaak wel van afstandje. Die is over het algemeen wat luidruchtiger. Maar Shell Harijn, ik zou zeggen, ga even langs. Vinden ze gezellig onze vrienden daar te vinden bij dat tankstation. En de koffie is gratis. En met een beetje geluk, als je op tijd bent, ook de thermomok. Hebben we laten maken namens de ochtendshow in een prachtige paarse kleur.
0: Gaaf ding.
1: Ja, is een leuk ding om te hebben. En hij doet het goed, kan ik uit ervaring melden. Dus wil je die bemachtigen, eventjes na 7 uur... daar aankloppen bij Frank en Iron langs de A2. Verder hebben wij vanochtend uiteraard weer Win It in a Minute. Gaat we ook weer doen vandaag.
2: Ook daar zitten we in de koffiehoek.
1: Ja.
2: We zitten echt... het lijkt me koffietijd. Moeten we het programma geen koffietijd noemen?
1: Koffietijd!
2: Ik hoor net al, het is gezapig.
3: Het is gezapig,
2: De beuk moet erin, maar met deze prijzen en acties...
3: Worden niet heel veel koffietijd. Pak de jingle even bij, koffietijd.
1: Bestaat het nog eigenlijk, koffietijd? Nee,
3: zeker niet.
1: Jammer. Nou, we gaan zo dadelijk een Nespresso-apparaat weggeven.
3: Oh.
1: En dan denk je, ja, maar die heb je van een paar tientjes al. Maar dit zijn de serieuze exemplaren.
2: De chique.
1: Dit is zo'n chic apparaat. Die kun je winnen als je straks tijdens Win It in a Minute... binnen die minuut op de radio te horen bent. Je naam en je woonplaats noemt, dan is die van jou. Dan sturen we hem binnen een paar dagen op. En drink jij lekker thuis een heerlijk bakkie koffie. Maar vanochtend dus voor gratis koffie langs de A2.

0: Live it all! Last Frequencies van 538 om 6:55. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met zometeen hier onder andere Lekker naar de Wekker. Je maakt kans op een badjas, hoe leuk is dat? In groen of paars mag je helemaal zelf weten net welke kleur je het beste staat. Of je het mooist vindt, dat kan natuurlijk ook. En Florentini heeft het laatste nieuws.
1: Ja, wat kost een hond? Nou, meer dan je denkt, vertel ik zo.
0: Dat en meer in het vervolg van de ochtendshow.
2: Deze week in de bonus, Optimal, 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches sounda lookin' like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With OG's.
14: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie en zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Hey, goedemorgen, dit is 538 en het weer voor vandaag. Vanmorgen af en toe een bui, vanmiddag droog. Een mix van zon en stapelwolken en het wordt zo'n 21 graden vandaag. Jongens, even kijken waar de files staan, Rick.
23: Het zijn er 12, begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 22 minuten vertraging. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Harningsveld, Giessendam, 9. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Gouwen, 23. A58, Berg op Zoom, Breda bij Breda-West, dat is de laatste. De vertraging 26 minuten.
0: 6:58, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten. En daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. En hoeveel gewonden het precies gaat, dat is nog onduidelijk. En over de daders is ook nog niks bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphoplegende Tupac. Dat was 30 jaar geleden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen en dat kan levenslang worden. En drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. En dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen. En ook de droogte speelt steeds vaker een rol. Ja, veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. En een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken gewoon minder plezierritjes. Ja, mensen kopen vaker aanbiedingen, meer huismerken, minder bezorgmaaltijden, minder kleding. Mensen blijven wel vaak trouw aan hun eigen supermarkt.
0: Oh, dat wel.
24: Maar 1/4 heeft zelfs spanningen aan de keukentafel, ruzies over geld. En er zijn zelfs mensen die maaltijden overslaan, zodat er genoeg te eten is voor de kinderen.
0: Wat heftig, joh. Maar ik moet ook wel zeggen, het verschil tussen huismerken en aanmerken,
1: dat is enorm.
0: Dat past steeds groter.
1: Dit weekend stond er een van de artikelen van mij in het AD, dat je voor een potje appel moest geloven.
23: 69 cent of zoiets.
1: Van een huismerk, inderdaad. Nee. En voor een potje hak, 3 euro nog wat.
23: 3,29. Ja.
0: En het komt uit dezelfde fabriek, hè?
23: Ja. Maar ik wist niet dat het... Ik dacht altijd,
0: maar het verschil was ook nooit zo groot.
23: Nee, maar het is nu echt...
0: Het is nu gigantisch.
23: Ja.
24: Ja, wie nu overweegt om een hond te nemen, moet rekening houden met, wat denk je, levenslange kosten? 20.000 euro. En toch onderschat 3/4 van de Nederlanders dat bedrag.
0: Wacht even, een hond kost 20.000 euro?
23: Ja, niet per jaar.
24: Ik schrik er ook nog
1: van. 12 jaar. Een hond wordt gemiddeld 12 of zo, 10, 12 jaar.
24: Ligt eraan welk ras natuurlijk.
1: Dat is 2.000 euro per jaar. Maar
0: ik vind dat een hoop geld.
1: Inclusief eten, denk ik.
24: Ja, zeker. Dat is dus gewoon levenslange kosten. Ja, wat het ook vaak duur maakt, zijn medische kosten. Operaties. Een operatie kan zo 5.000 euro kosten voor een hond. En de aanschaf, sommige mensen denken dat een hond totaal 5.000 euro kost, maar daar kan je amper nog...
1: Wat heb jij voor die tackle betaald?
24: Nou, het is een toypoedel en ik heb er 2.000 euro voor betaald.
1: Nou, hier, dus je hebt nog 18.000 over. Heb je nog een bench gekocht? Wat kost een bench?
24: Ja,
1: 600 piek?
24: Nee, dat is minder dan 100 euro. Die van ons. Maar voor de trimmer, dat kost ook
0: geld. Je moet aan al die kleine dingen moet je ook mee.
24: En opvang, bijvoorbeeld opvang? Als je op vakantie gaat. Ja. Dat kost ongeveer tussen de 15 en 35 euro per dag.
1: Ik heb, laten we zeggen, de hond van onze buren. Die wordt elke dag gehaald door zo'n...
23: Uitlaatservice.
1: Zo'n service. Ja, dat kost je ook een vermogen, denk ik.
24: Ja, dat kost allemaal geld.
23: Ik dacht dat het 15 euro per dag is. Zo'n
0: abonnementje, denk ik, toch, dat je dan hebt.
23: Ja.
0: Wel een mooie service.
1: Ik vond het wel gek dat ze ook laatst die kinderen meenamen. Toen dacht ik, zo'n slecht idee.
23: Voor 15 euro,
1: is helemaal niet zo'n slecht
0: idee. Nou, mijn schoonmoeder, die hebben ze helaas dan af moeten laten maken onlangs. Maar die hadden een hond... Ja, nou, niet schoonmoeder, maar een hond. Maar die had een bot had die gegeten. En die is overdwars min of meer in zijn slokdarmpje terechtgekomen.
2: Oh, ach nee.
0: Die kwam er niet meer uit. Maar daar zijn ze een hele dag zijn ze daarmee aan het stoeien geweest. Om hem eruit te krijgen. Is uiteindelijk niet gelukt. Ik geloof. Hij is uiteindelijk is hij losgekomen.
24: Toch dood en dan toch.
0: De hond is mee naar huis gegaan. Die hebben ze vervolgens nog een. Ik denk een avond hebben ze het aangekeken. Ja. En een conclusie getrokken. Nou, dit wordt helemaal niks meer. Hondje is toch nog afgemaakt. Ja. €3.000.
24: Oh, nee.
0: €3.000 kwam de rekening eventjes. Dus heb je en het verdriet van de hond en het verdriet van de rekening.
3: Ja, maar ik heb het idee dat een dierenarts duurder is dan een gewone arts.
0: Nou ja, maar even €3.000 voor. En het is niet zo dat hij daar de hele dag alleen maar met die hond bezig is geweest.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Die heeft daar waarschijnlijk in een bench gelegen. Ja. En dan om de zoveel tijd wordt er gekeken van hoe ontwikkelt het zich.
3: Zou er een dierenarts luisteren naar dit programma?
0: Ik denk het wel.
2: Ja, er was toch onlangs, een paar maanden geleden, dat de dierenartsen zich ook moeten gaan conformeren aan transparantie en
0: ik denk dat wel goed is.
2: Er zijn een aantal partijen voor mij die nu al die dierenartsen opkopen.
0: Ja.
2: Waardoor er is geen concurrentie meer.
0: Het zijn van die Amerikaanse clubs, die zijn ook alleen maar van die folders zijn ze huis aan huis aan het verspreiden. Dan heeft u een hond. Ja, en dan moet je eigenlijk ook aan deze voeding denken en deze medicijnen zou je moeten slaan.
2: Supplementen.
24: Ja, je van alles wijs maken. Ja.
0: En je bent een slecht baasje op het moment dat je hond dit niet geeft.
24: Ja.
0: Ze gaan heel erg op je gevoel zitten.
24: Ja. Vreselijk. Lionel Messi dan, die stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek gisteren bekendgemaakt na de verloren WK-finale. Dacht hij er eigenlijk al over om te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand, die gaf eigenlijk de doorslag. Nou ja, dat was best groot nieuws gisteren.
2: Argentinië is in rouw, hoor.
0: Ja, dat was breaking news daar.
3: Ja, maar hij is zo groot. Johan Cruijff-achtige proportie, misschien wel groter.
0: Ik hoorde gisteren Ronald de Boer zeggen, het is de beste voetballer die we ooit gehad hebben. Hij is groter dan Pelé, groter dan Cruijff, groter dan Maradona.
24: Echt waar?
0: Ja, dat vond Ronald de Boer vond dat.
24: Zo, ja, hij is natuurlijk mega.
0: En die zegt dat hij er verstand van heeft. Dus. dat was hem even. Dankjewel Florentien voor dit moment. Zometeen gaan wij eens kijken wie wij een badjas kunnen cadeau doen. Want wij gaan naar lekker naar de wekker. Hoor je naar de Bauza, Magnetic.

0: Magnetic. En dat om 7:50. Je bent bij de ochtendshow van 538 voor dinsdag 1 september. En ook vandaag weer de vraag...
1: Lekker na de wekker.
0: Wat is er lekker na de wekker? Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Wij kunnen vandaag een liedje draaien van de zangeres die 69 is geworden. En bekend werd met de Miami Sound Machine. Later solo. Ik

naar dit stuk muziek luisteren, dan moet je even een 1 sturen en dan gaat je stem naar Gloria Estefan. Maar ze heeft geduchte tegenstand vandaag, want het was op deze dag in het jaar 1990 dat het liedje You Can't Touch This van MC Hammer, de nummer 1.

0: Stop.
1: Hammer time. Wat is de leukste? Laat even weten via de app van 538.
2: Ik vind hem ook moeilijk.
1: Ja, ze zijn allebei hartstikke leuk. Ja. Allebei redelijk dansbaar. Maar wat is de leukste plaat? Is dat Gloria Estefan, Dr. Beat? Een één deze kant op sturen en je stem is voor haar. Vind je MC Hammer eigenlijk stiekem leuker? You can't touch this. Dan stuur je een 2 naar de studio en dan is je stem voor MC Hammer. Je maakt kans op de baljas, hè, door de stemmen. Ik zou het gewoon even doen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it om 12 minuten voor 7. Het is de ochtendshow van 538 voor de dinsdagochtend. En wij hebben zojuist een interessant vraagstuk bij je opgeworpen. Want wat is er nou leuker? Ja. Is dat Gloria Estefan of is dat MC Hammer?
1: Ik vind dat lastig.
0: Ja, nou, dat vonden onze luisteraars ook, want dat zat dicht bij elkaar vanochtend. Maar... Okay.

0: met peren vergelijken natuurlijk. Maar ja, dat is heel lekker naar het werk hier iedere dag. Arnold hebben we aan de lijn. Arnold Brons uit Schagen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Schagen daar.
1: Hey. Ja, zeker weten.
0: Ja, vaak luisteraars uit Schagen valt me op.
2: Ja.
1: Ja, puur toeval, denk ik.
0: Maar hebben jullie een afspraak? Of staat er wel eens een stukje in het suffertje van Schagen?
3: Van Henk en Veronica.
1: Ja, we hebben zo'n groep, daar zit 10.000 man in.
0: Hé, hey, wat ga je doen vandaag, Arnold?
1: Ik ga lekker te werk vandaag.
0: En wat doe je?
1: Ik doe uitduiken zonder spuiten. Dus ik ga vandaag haagschade repareren.
3: Uitduiken zonder spuiten?
2: Uitduiken zonder spuiten?
3: Ja. Je ziet wel eens op... Pas op,
0: anders moet je nog meer uitdeuken.
3: Je ziet wel eens op TikTok of Instagram van die filmpjes... dan verwarmen ze het even met een föhn en dan trekken ze het recht. Of ze duwen er wat kleurschuim in en dan schuren ze het op. En dan is het...
0: Ja, met zo'n grootsteenontstopper zie ik ze dan in de weer.
3: Ja, van alles.
0: Denk ik, nou, dat moet ik volgende keer ook eens proberen.
1: Ja, ik ken op zoveel manieren.
0: Maar werkt dat?
1: Nee, dat werkt allemaal niet.
0: Oh.
3: Maar hoe deuken... Nee. Ik zou echt niet weten hoe je een auto uitdeukt.
2: Ik denk dat met een computer...
1: Hoe je een auto...
3: Hè?
1: Nee. Wij hoeven niet bang te zijn voor AI. Dus we blijven gewoon lekker met onze handen werken. We drukken de deuken eigenlijk van binnenuit, drukken ze terug.
0: Aha.
3: En dan ben je 6.000 euro verder.
1: Ja, plus minus.
0: Maar wat zorgt er, want jij zegt uitdeuken zonder spuiten, maar er is dus ook een methode waarbij je wel nog moet spuiten. Dan maak je meer schade of zo.
1: Ja, als je grotere schade hebt. Wij repareren dan vooral de parkeerdeukjes. Als je een auto geparkeerd hebt, en dan komt een andere auto naast staan, die gooit de deur er tegenaan. Dat kunnen wij repareren zonder dat gespoten hoeft te worden.
0: Ja, top.
1: Nu zijn we bijvoorbeeld heel druk met de hagelschades die bij jullie in heel veel gevallen zijn.
0: Ja, we hebben daar hier heel veel gehad, iets verderop.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Maar al die auto's zijn die komen bij jou terecht?
1: Nou, niet allemaal gelukkig, want dan zou ik mijn leven lang druk zijn.
3: Maar je hebt ook tegenwoordig een gemiddeld bumpertje. Is natuurlijk een halve computer tegenwoordig.
2: Ja.
1: Ja joh, al die sensoren en zo. Maar dat is niet mijn werk. Ik doe alleen de staal en aluminium.
0: Maar je hoeft het niet los te schroeven allemaal. Dat scheelt.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat wordt gelukkig voor ons gedaan.
0: Okay.
1: De hemels worden bij die haalschades laten de hemels zakken. Ze halen de motorkappen eraf en dat soort dingen allemaal. Dus dat wordt allemaal goed geregeld.
0: Hey, en even voor mijn beeld. Als je een beetje hagelschade, over hoeveel van die deukjes heb je dan op een auto?
1: Ja, dat gaat over honderden deukjes.
3: Zo, dan ben je wel offertjes bakken.
1: Ja. Ja, daar ben je wel even mee bezig.
0: Nou, dat geloof ik. Nee. Dan gaan we je niet lang ophalen. Nee.
1: En één voor één, hè?
0: Ja. Hey, wat mogen we voor je draaien? Wat ik Laurie Estefan. Dr. Beat is vandaag de eerste optie, omdat ze jarig is. En MC Hammer, die hadden we er tegenover gezet met You Can't Touch This.
1: Ik vond MC Hammer toch wel even iets gezelliger.
0: Ja, leuker?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: De winnaar is hij, en jij ook, want jij krijgt een badjas. Wil je hem groen of paars?
1: Doe maar een paarse. We hangen thuis alle groene, dus dat is helemaal top.
0: Oké. Nou, een verzamelaar hebben we aan de lijn. We gaan zorgen dat hij jouw kant op komt. Maak er een mooie dag voor vandaag, Arnold.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Werk ze. Can't touch this.

0: MC Hammer. Blijf me zorgen van de housebroek volgens mij in die tijd, ja. Toch? Hij liep er altijd in.
1: Dat noemen ze dat een drollenvanger?
0: Ja, dat
2: kon echt niet.
0: Die ging heel laag.
2: Zou je nog in die housebroek lopen?
0: Dus ik kan me herinneren dat ze wel heel lekker zaten.
2: Ja, nee, het zijn van die...
3: Heb jij daarin gelopen, Tim?
0: Ik had denk ik... ik heb wel zo'n housebroek
2: gehad. Op zondagochtend op de bank mag ik
0: ja,
2: lopen.
0: Ja, heerlijk.
2: Ging net niet mee naar de appie.
0: Nou, ik denk dat wij op school, ik denk dat wij daar...
2: Ja, was dat in Wormer wel een
0: dat wij liepen, in 1990, ik was 12. Ja, wij liepen
1: en
0: wel
1: in de housebroek. En jij liep een dollevanger?
0: Ik denk dat ik er een handje heb.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Aparte man.
3: Ah, ja. Was je een kakkertje of juist?
1: Nee, joh man, Tim is toch geen kakkertje?
0: Nee, ik was geen kakkertje, niet per se. Nee.
2: Ik denk ook niet dat dat de hoek van het land is waar heel veel...
0: Je had bij ons weinig kakkertjes.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Nee, die had je niet echt.
2: Ik denk dat dat meer in Bergen en zo zit. Ja. In die hoek
1: wel kakkertjes.
0: Nou, ik heb in Haarlem op school
3: gezeten. Er waren wel kakkertjes, hoor.
0: Ja?
2: Ja, maar goed.
3: Jij had dijkers en kakkers.
2: Over een hele andere regio natuurlijk.
0: En een andere tijd ook.
3: Andere tijd. Wel andere tijd zeker.
0: Bij jullie had je ook nog soulkickers, denk ik, in die periode. Soulkickers had je toch in de jaren 70?
3: Is het jaren 70, Tim? Jezus.
0: Geintje, Flo. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. We gaan koffie uitdelen langs de A2. Daar staat Frank samen met Iron. Tenminste, ik geloof, Iron is er al, Frank is onderweg.
2: Oh.
0: Ja. Maar dat komt allemaal goed. Er wordt koffie uitgedeeld. En met een beetje geluk ook de officiële 538 ochtendshow Thermomok. Want die kun je verdienen als je een beetje op tijd bent. Want ze gaan iedere ochtend erg hard. Maar haal even een bakje daar. Dat is dat hele grote tankstation langs de A2 bij Breukelen, weet je wel. De Harijn heet het.
2: Ja.
0: Daar kun je vanochtend namens de ochtendshow lekker aan de koffie. En wij hebben zometeen bij ons in het radioprogramma ook het 538 kokerspel, waarbij er voor jou als luisteraar 10.000 euro te verdienen valt.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
5: En op de camping in Frankrijk.
4: Uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers.

0: zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 18 plus. Speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 15.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: sale voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Zeker 4 doden en 12 gewonden bij een grote Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die werd vannacht weer bestookt met raketten en drones. Kiev werd de afgelopen tijd vaker aangevallen door Rusland. Bij een aanval op een wapendepot in een voorstad vielen afgelopen weekend nog 38 doden. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en er zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Die was midden op de weg. En veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. En ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. En verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Gaan we naar het weer. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog wel een bui vallen en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Flo, dan de files. Rick heeft het over zich.
10: Begin op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein. 1 uur en 7 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos 28. En de laatste is de A58 Bergopzoom. Breda bij Breda-West 37 minuten.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
18: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
17: Met vanaf volgende week maandag.
18: De 90s en zeros op 538.
17: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Robin Thicke en Pharrell Williams, Blurred Lines in de ochtendshow.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
2: Weet je, deze plaat draai ik altijd als ik een bedrijfsfeestje moet openen. Er is altijd een moment dat een avond een beetje moet beginnen.
0: Ja.
2: Zet je deze op, gaan er alle mensen dansen.
0: Echt waar?
2: Ja.
3: Maar dat doe je niet in het begin, toch? Dat doe je
2: Een uurtje, anderhalf uur, hebben ze een beetje geborreld. De eerste borrelnootjes zijn er binnen, de pindaatjes en een drankje en een wijntje.
4: Maar dit is scherpe randjes eraf.
2: Scherpe randjes.
0: Maar dit is niet het nummer waarop je helemaal los gaat qua dansen.
2: Dit is echt vrouwendans.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
3: Ja, dit vinden vrouwen leuk.
0: Ja.
3: Maar doe je dan elke keer hetzelfde programma?
2: Ja,
3: je zegt,
2: misschien wel.
4: Dat is natuurlijk als je naar de Weeknd gaat, naar een concert. Die doet ook elke avond zijnzelfde showtje. Chesto doet dat ook.
0: Is er een geheim nummer waarvan je zegt van, nou, als ik die opzet, dat is echt een beetje Rick Romeijn.
2: Denk even over na, kom ik zo op terug. Ja.
0: Ik ben wel even benieuwd. Of drive in of steak.
2: Welke het ook al doet op het reisfeest, dat is ook Valerie.
3: Ja. Yes.
2: Oh ja, 100%. Ja.
0: Amy Winehouse.
2: Ja, ja. Volle vloer.
0: Mensen, goed nieuws, want het kabinet Jette heeft een akkoord bereikt over de begroting voor 2027. Er is overigens nog geen steun van de oppositie, maar toch hebben premier Rob Jette en minister van Financiën Elko Heijnen er vertrouwen in dat ze uiteindelijk die steun gaan vinden.
5: Er ligt hier een hele goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
6: Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
0: Ja, al dus.
3: Op een of andere manier komt het niet meer over alsof je het allemaal gelooft, toch?
0: Nee, omdat ze van tevoren
3: hadden
0: beloofd.
3: Alle vertrouwen in. Niemand heeft er nog vertrouwen
0: in. Zij hadden gezegd, wij gaan het anders doen. Je zult zien, als wij zo meteen in Den Haag zitten, het is gedaan met dat geruzie, dat gekonkel.
3: Ja.
0: Wij gaan gewoon een gedegen 4 jaar gaan regeren.
4: Grappig was, Jusielkes had op LinkedIn een postje gedaan over dat ze eruit waren. Ze bedankte dan vooral de minister van Financiën. Dat is natuurlijk uit haar koker. En daaronder stond natuurlijk ook alleen maar weer van, joh, waarom trek je het weer naar jezelf? Ja, dat het jullie is... met elkaar zouden doen. Zij wilde focus weer van, kijk eens, wij als VVD.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat ze met z'n allen wel voelen van, ja, gaan we de rit uitzitten?
4: Nee, tuurlijk niet.
0: Misschien wel niet. Ja, dan komen de verkiezingen aan. Dan moeten we wel weer aan onze eigen PR moeten werken.
4: Dit is het eerste en het beste voorbeeld dat het niet gaat werken in Den Haag.
3: En heel Nederland denkt, laatste maar lekker in die kleuterklas.
4: Maar aan de andere kant, gisteren spraken we... Wie spraken we gisteren?
0: Merel.
4: Die zei ook van, ja, we kunnen wel opnieuw verkiezingen gaan doen, maar dan komen we in hetzelfde schuitje uit.
0: Ja. Dus waarschijnlijk met deze partijen kom je weer, die dus, kunnen elkaar vinden.
4: Precies.
0: Gisteravond was de eerste uitzending van de nieuwe talkshow van Renze Klamer op RTL 4. Zo klonk de opening.
7: Olcay.
8: Renze.
7: Wat gezellig dat ik met jou mag beginnen.
8: Ja, ik vind het ook leuk. En wat een fantastische studio heb jij.
7: Ja, vind je het mooi?
8: Ja, ik vind het echt mooi. Het is heel Hollands en ook een beetje futuristisch. Ik voelde me meteen op mijn gemak hier.
0: Kijk, nou, dat is fijn dat Olcay zegt. Olcay Girls.
2: Dat was voor mij gelijk de reden om weg te zeggen. Nee, ik echt.
0: Maar had hij je gisteren al voor gewaarschuwd, hè? Dat zij er zou zitten.
4: Dat vertelde hij al. Uiteindelijk was het natuurlijk een hele laffe line-up die hij had.
2: Ja.
4: Dat was,
2: je moet toch een klapper hebben, man.
4: Donnie Rolfink zat er. Ja, Donnie of Dave. Ik ben even kwijt.
2: Nee,
4: Donnie. Dat was de hoofdgast.
0: Oh.
4: Maar gisteren was alles was natuurlijk politiek gisteren.
0: Ja. En Floor Bremer zat er dan.
4: Nou ja, dat is de tweede om af te halen.
0: En Fluitsma en Fontijn.
4: Ja, dat is dat de derde om af te halen. Werkelijk waar geen urgentie om naar te kijken.
2: Nul urgentie. Nee.
0: Wij gaan even naar de A2. Langs die A2 bij Breukelen staat Iron op dit moment. Ja, dat is niet omdat ze autopech heeft, maar dat is omdat wij gevraagd hebben of zij samen met Frank daar koffie uit wil delen. Iron, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen, leuke man en leuke vrouw. Ja, het is hier heel gezellig, moet ik zeggen.
0: Waar is Frank?
4: Ja.
9: Onderweg.
4: Onderweg?
2: Onderweg.
9: Ja, onderweg. Of hij staat inmiddels ergens achteraan in de rij, want er begint een klein rijtje zich te vormen.
0: Oh, wat goed. Maar fijn
9: hij komt eraan, jongens. Geen zorgen.
0: Ja, jij staat dichterbij. Hè?
4: Nee,
0: laten we
4: daarop
0: houden.
4: Ja.
0: Maar fijn dat je daar bent, Arjen. En jij gaat vanochtend daar eventjes koffie uitserveren namens de 538 Ochtendshow. En de thermomokken deel je uit. Wat zijn ze mooi, hè?
9: Ja. Nou, er is al een complete run-up. En mensen doen er echt heel veel moeite voor. Zo ook Peter, die naast mij staat. Want Peter, wat heb jij nou gedaan om deze mok te kunnen bemachtigen?
10: Nou, ik heb hier overnacht bij het tankstation.
2: Nee, ja, dag.
9: Geen grap, want jij dacht gisteren, dacht je ook, misschien kan ik even langskomen. Wat gebeurde toen?
10: Nee, ik was van de week al bij de lucht geweest inderdaad. En daar, daar was ik gewoon te laat. Nou ja, en van de week al een keer geprobeerd. En toen lukte het ook niet, waar de mok op. Dus nu gewoon blijven staan. Ik denk, dan ben ik even de eerste.
9: Zie je, zo kan het dus ook, Herman. Hè? Die is gewoon echt hier blijven slapen. Hij zei, mijn vrachtwagen staat hier achter. En die staat vol met auto's.
10: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben nu nog onderweg in Nederland. En van de week ga ik voor de 9 miles ga ik laden met Ferraris. En dan gaan we richting Oostenrijk. Ja, dan gaan die mensen daar in de rondte rijden. En dan mogen ze in Kroatië weer ophalen.
9: Maar jij mag die auto's dus op die opleggen, zoals ik het voor me zie, waar dan allemaal Ferrari's zijn. Die mag je allemaal zelf erin rijden?
10: Ja, we reizen zelf de vrachtwagen op en af. En dan ja, daar een stukje bij het hotel, zeg maar. En dan komen de eigenaren van de auto's, die komen ze bij ons weer ophalen.
9: Wat is nou de duurste auto waar je in hebt gezeten?
10: Nou, ik denk wel ja, Ferrari en Lamborghini Raffaelto.
9: Waar hebben we het dan over? Hoe duur is dat?
10: Tussen de 6-8 ton zo'n beetje.
9: Nee, en ik zou alles in de prak rijden, je weet hoe ik ben. Maar wat een gaaf beroep heb jij. Maar je hebt me al uitgenodigd, hè? Dus wij gaan zo even auto's kieken, of niet?
10: Ja hoor, ik kan gerust.
9: Gewoon kijken, hè, mannen. Gewoon, we gaan gewoon kijken. Nee, ik wil het even rechtzetten meteen. Frank is ook nog steeds om in de gaten te houden. Ik blijf hier nog even staan. En jij hebt je mok, ben je blij?
10: Ja, ik heb hem eindelijk gescoord. Dus dan gaat hij mee ook van de week op reis. En dan blijft hij natuurlijk standaard in de vrachtwagen. Kijk. Even onderweg.
9: Zo, leuk. Dankjewel, Peter. Ja, jongens, ik blijf je nog even. Misschien dat we elkaar nog even spreken straks.
0: Dat denk ik wel, Ayren. Nou, fijn.
9: Kom vooral langs, hè. Dat wou ik zeggen. Station langs de A2 bij Breukelen. Het is hier leuk.
0: Daar staat Ayren met koffie en nu nog koffiemokken. En het is redelijk druk, maar je kan achteraan sluiten in de rij voor een lekkere verse bak koffie die je niet hoeft te betalen, want dat doen wij voor je. Dus gaan we even langs de A2. Harijn, het grote ster.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Om 7:50 is de ochtendshow voor dinsdag 1 september vandaag.
1: Ik zat dit weekend even te scrollen op de Insta.
2: Weet je wel, je bent een scroller, hè?
1: Je hebt wel zo'n kwartiertje even niks te doen. Ja, dan pak je toch die telefoon
2: weer. Je bent een kijkertje.
1: En toen kwam ik uiteindelijk uit bij de Instagram van Erbe Wennemars. Los van dat hij zijn hele huis heeft verbouwd. Die man kan alles, hè?
0: Maar dat doet hij zelf, hè?
1: Ja, dat is briljant. Dat heeft hij echt knap gedaan. Hij zat volgens mij de troostfinale van de mannenhockey te kijken.
0: Oh, ja.
1: En die verloren ze natuurlijk. En hij had een screenshotje of een filmpje van de televisie waarop commentaar werd gegeven. Er werd een soort analyse na afloop gegeven.
0: Ja.
1: En daar was een van de gozer, ik weet niet wie dat was, maar die had een hele opvallende uitdruk waarvan ik dacht van, nou, dat heb ik nog nooit. Ik ken dat totaal niet, die uitdrukking.
2: Ja. Wat voor uitdrukking was dat?
1: Misschien kunnen we het even laten horen. Je kan het wel verstaan, hoor, maar je moet even goed luisteren. Maar
0: Erben filmt dit terwijl hij ook de televisie filmt.
1: Ja, ook. Ja.
3: Ze speelde eigenlijk een beetje met poep in de broek. Vooral poep in de broek.
2: Hij zegt het echt. Poep in de broek.
0: Ze stonden daar een beetje met poep in de broek.
1: Poep in de broek.
2: Nou ja, dat denk ik dat je een beetje...
4: Ongemakkelijk.
1: Ja, maar je hebt nog nooit gehoord dat... daar gaat Messi.
2: Poep in de broek.
1: Messi speelde duidelijk met poep in de broek.
2: Nee, ik heb die uitdrukking.
1: Vind, een vieze uitdrukking.
2: Ik vind een gore uitdrukking.
0: Ja, smerig. Ja. Maar je weet wel meteen wat hij bedoelt. Tenminste, ik denk dat ze een beetje angstig waren, toch?
1: Angstig?
0: Ja, dat denk ik.
2: En men zegt altijd dun...
1: Het was dun door de broek.
0: Dat kan.
1: Maar het was duidelijk dat het dun door de broek... Maar ik heb nog nooit gehoord van met poep in de broek.
0: Maar dan sta je misschien meer ongemakkelijk... als je ergens staat met poep in de broek. Dat je een beetje staat...
1: Ja, het kan. Ik heb geen idee. Ik vond het zo, maar er zijn natuurlijk honderden van dat soort uitdrukkingen. Zeker ook misschien regionaal of lokaal. Zeker. Dat je denkt
4: of zelf verzonnen.
1: Zou dit zelf verzonnen zijn?
4: Kan.
1: Poep in de broek.
4: Ja, waarom niet?
0: Ja, misschien is het inderdaad een dialectdingetje of zo. Ik weet, uit het wielrennen komen ook heel veel van dit soort uitdrukkingen.
2: Zeker.
1: Ja. Maar dat is niet best als je dan met poep in de broek fietst. Dat is niet, dat is niet prettig.
2: Hey.
0: Nee, maar wel met snot in de benen bijvoorbeeld.
2: Ja. Of iemand op de kant zetten.
0: Ja. Dat zijn allemaal van die dingen dat... Maar zo heb je heel veel van dat soort uitdrukkingen. Ik vind dat wel altijd mooi.
1: Het is sowieso wat ik zei. Ik denk zeker regionaal dat je ook de mensen van die uitdrukking... dat je denkt, mijn gevoel zegt bijvoorbeeld in de Achterhoek of zo. Ja, weet je, of in het noorden. Ja. Ik vind het echt zo'n ding dat je denkt... en misschien is dat ook heel erg rans dat gedacht, hoor. Maar dat ze daarvan echt van die dingetjes hebben... dat je denkt, waar komt dit nou vandaan?
0: Ik zit even te denken over van dat soort...
1: Is het niet echt een Nijkerkse...
0: Nijkerkse
2: uitdrukking? Wat ook wel bekend is, daar kom ik van weg.
4: Ja,
2: dan weet je, dan komen ze
0: dat is meer in het oosten van het land.
2: Ja, dan komen
0: dan kom je niet ergens vandaan, maar dan kom je ergens van weg. Dan kom je weg.
2: Ja.
1: Met poep in de broek.
0: Ja.
1: Gekke uitdruk.
4: Ja, maar die kruif, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Is ook maar bedacht, hè?
2: Ja, is ook maar.
4: Moet het bedenken.
0: In principe is alles een keer bedacht.
4: Ja, daarom.
0: Ja.
4: Misschien is dit wel een nieuwe. Poep in de broek.
0: Bij ons was ik kom uit de Zaanstreek van oorsprong. En daar was alles knijter.
2: Knijter?
0: Knijter. Dat was knijterhard, knijterkoud, knijterduur. Volgens mij is dat echt Zaans. Knijter.
1: Knijter.
0: Knijter.
1: Wel een alleszeggende... Hè?
0: Kneppel. Werd ook
1: kneppel.
0: Kneppelduur. Kneppelhard.
2: Kneppelhard.
1: Daar hebben we nog nooit van gehoord.
4: Ja, in Brabant zeggen ze altijd keileuk, kei dit,
0: ja.
4: Kei dat.
0: Ja, nou ja, dat is toch? Ook zo'n ding.
4: Ja.
0: Nou, ik weet, er zijn heel veel van dit soort uitdrukkingen. Laat anders even weten via 0909-3058. Of stuur even een appje, dat kan natuurlijk ook. Of jij zo'n uitdrukking hebt die jij wel eens gebruikt... dat anderen je aan zitten te kijken van... waar heb je het over? Ja. Heb ik nog nooit gehoord. Dat is, je hebt ook zo'n... Als mijn tante ballen had gehad, dan had ik oom moeten zeggen. Dat is er ook zo in.
1: Serieus?
0: Als je dan... Als mijn tante ballen had gehad, had ik oom moeten zeggen.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n... 0909-3058. Dus 0909-3058. Of even via de app. Eens even in den landen te raden gaan of er meer van dit soort poep in de broek-achtige uitdrukkingen zijn. Hij is wel bij poep in de broek, hij is wel een beetje bijzonder. Ja. 0909-3058, laat me even weten. Ronan Keating is dit bij 50 jaar. Life is a rollercoaster.

0: Keating, Life is a Rollercoaster. En dat om 7:58. Even naar aanleiding van een Instagram-post van Erwin Wennemars, die de uitdrukking ze staan daar met poep in de broek nogal bijzonder vond.
1: Ja, maar dat hoor je bij de analyse van de Champions League nooit iemand zeggen.
2: Nee.
1: Als Kenneth Perez langs de lijn staat, dan hoor je niet van...
2: Nee.
0: Maar dat vind ik nou juist iemand die dat wel nog zou kunnen zeggen, omdat hij het dan weer uit de Deens heeft gehaald.
1: Ja,
2: pup in de broek.
0: Maar ken jij ook van dat soort gekke uitdrukkingen? Melanie die belde. Goedemorgen, Melanie.
3: Goedemorgen.
0: Waar moest jij onmiddellijk aan denken?
3: Aan een vriendin van mij die altijd het woord lodderig gebruikt.
0: Oh ja, lodderig.
3: Lodderig. En collega's die noemen voor goedemorgen, zeggen ze mooi.
0: Mooi?
1: Oh ja.
0: Mooi? In plaats van goedemorgen?
3: Ja. Dus ja, daar moet ik ook heel erg aan wennen. Dat is blijkbaar Gronings.
0: Ja.
3: Wist ik ook niet. En als je op de gangen loopt, dan hoor je mooi, mooi.
0: En jij denkt, ik krijg de hele tijd complimentjes.
3: Ja, ja.
1: Ik klaag je aan.
3: Ja.
0: Maar nee, het is gewoon... Maar dat mooi. Is vanmorgen en dat wordt dan mooi.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oh, grappig. Leuk. Morgen en hoi door elkaar heen. Ja. Mooi.
3: Mooi. Ja, het is heel grappig de eerste keer dat je dat hoort. Nooit geweten.
0: Geloof ik meteen. Melanie, dankjewel. Een fijne ochtend. Hoi, hoi. Mooi.
3: Hoi.
2: Hoi, mooi.
0: Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heb jij ook zo'n bijzondere uitdrukking?
4: Ja, in de omgeving van Rotterdam, als je iets afrekent bij een kassa... en dat bedrag valt een stuk hoger uit, dan zeg je standaard... zo, kun je bek niet verder open?
1: Wat goed.
0: Die is wel leuk.
1: Wat goed.
2: Kun je bek niet verder open?
0: Die is wel heel leuk. Ja. Lekker. Met dat Rotterdamse accent.
1: Ja.
0: Heel leuk, Dennis, dankjewel.
1: Ja.
0: We gaan nog even naar Tijmen. Tijmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ook zo'n typische uitdrukking?
5: Ja, in racen zeggen we altijd... alles doet me zeer, behalve mijn geweer.
2: En dan bedoel je natuurlijk met het geweer.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Tijmen, dankjewel. Leuk. Ja, er zijn er ook via de app zijn er heel veel... Ja, we kunnen hier rustig nog een rondje bij. Zullen we straks nog even een
1: paar... Ja, man. Ach, man.
0: Gaan we nu langzaam...
1: Alles
0: zeker...
1: doet me zeer, behalve mijn geweer.
0: Wat zit er in het nieuws zo meteen, Florentine?
6: Nou, de stormnamen zijn bekendgemaakt.
0: Oh,
6: en er
0: jee.
6: Zit een heel bijzondere naam tussen.
0: Ik ben benieuwd.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Schat?
12: Hm?
11: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Mama! Mama! Mama!
16: Bij Transavia weten we... aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Mama!
18: Kijk nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
3: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
3: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF.
9: tegen kanker voor het leven.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
23: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
26: De energietransitie is onmogelijk.
27: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
28: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
29: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
31: Voor wie zijn we ook alweer?
30: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
32: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
33: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
34: Tululu.
35: Gek.
33: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
32: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Ja, goedemorgen, 538, de ochtendshow en het weer voor deze dinsdag. Vanmorgen af en toe een bui, maar later vandaag droog met een mix van zon en stapelwolken. 21 graden wordt het maximaal. En de files die weten weg te staan.
1: Het zijn er 44, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 23 minuten vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein, 1:11. En de laatste is de A58 Berg op Zoom Breda bij Breda West. 43 minuten.
0: 7:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
36: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. En na de overstromingen afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist. Eerst waren dat er nog 15. Meer dan 80 mensen werden gered uit de kloof. En de hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes. Of ze beknibbelen bijvoorbeeld op de boodschappen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Ja, het stormseizoen gaat weer beginnen. En dus heeft de KNMI de nieuwe stormnamen bekendgemaakt.
0: Oh ja.
36: Een van de stormen die de komende maanden over Nederland zal razen zal de naam dragen van de overleden Jade Kops. Nou, we kennen haar maar al te goed. Er zijn 549 Nederlanders die haar naam als eerbetoon hebben willen insturen.
0: Wauw.
36: Dus dat is een mooi iets, toch?
0: Prachtig, ja. Dus ze krijgt een storm naar zich vernoemd.
36: Ja, er zijn nog veel meer stormen. Ik noem even een paar voorbeelden. Chloe, Finn, Gwendolyn, Heather. Ook natuurlijk buitenlandse namen.
0: Ja.
36: Maar Nederland mocht natuurlijk ook wat namen insturen.
0: Jade, mooi. Mooi eerbetoon.
36: Leuk nieuws. Floortje Dessing keert terug dit najaar op televisie. Oh. In het programma Floortje over de Oceaan. Ja, in het programma reist ze door de koraaldriehoek tussen Indonesië, de Filipijnen en Papua-Nieuw-Guinea. Vanaf 3 november kunnen we haar weer bewonderen in het programma. En ze gaat daar mensen interviewen die zich inzetten om de oceaan te verbeteren.
0: Oké. Okay.
36: Ja, en een hand vasthouden als je bang of verdrietig of gespannen bent. Voor veel mensen voelt het bijna best wel prettig. Maar de hand van je partner vasthouden zou mogelijk nog een ander effect kunnen hebben. Nieuw onderzoek suggereert namelijk dat het kan helpen om pijnlijke herinneringen later als minder heftig te ervaren.
0: Mm.
36: Dus stel je voor, je haalt een dikke ruzie met je partner even in je gedachten naar boven. En terwijl je daaraan denkt, hou je de hand van je partner vast. En dan wordt die herinnering op een later moment minder pijnlijk.
0: Wauw.
36: Dus.
0: Nou, als het allemaal zo makkelijk
36: is. Het helpt in ieder geval meer dan een willekeurige vriendin of een stressknijpbal. Nou ja, het is toch weer een onderzoek.
0: Nee, zo wordt het onderzocht, hè, op jouw basis. We gaan heel eventjes naar Paul, want wij hadden het net even over die vreemde uitdrukkingen. En er komen er zoveel binnen dat we dachten misschien toch goed om er nog een paar te behandelen. Paul, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Jij hoorde ook al die rare uitdrukkingen langskomen en je dacht, daar wil ik er een aan toevoegen.
4: Ja, dat klopt. vroeger, een definitie van vroeger.
0: Ja.
4: Dan zeggen wij, vroeger toen de Vibo's nog op diesel liepen.
36: Oh ja.
0: Jongen. Ja, die is wel leuk, Paul. Oké, dankjewel. Dirk, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Jij stuurde er ook een in.
5: Ja, we gaan weer lekker Rotterdams. Heb je je nest gezeken?
36: Dat zie je er niet uit, je haar of zo.
5: Nee, dat betekent dat je vroeg wakker bent.
0: Oh, heb je? Oh, die is ook wel leuk. Oké. Paul, dankjewel. Nou, er zijn er echt heel veel binnengekomen, maar even een kleine round-up van wat hier allemaal langskwam. Maar we moeten door met de show. En er staan hier in de studio 3 kokers. En die willen we graag gaan openen. Tenminste, Florentien gaat dat zo meteen doen. Het is de hoogste tijd geworden voor het 538 kokerspel. Ja, ik wil je niet zenuwachtig maken, maar er valt 10.000 euro te verdienen. Hey, 10.000 euro. Kan je bek niet verder open?

0: Excuses van Topic en Becky G. Sorry, papi. 7:45 in deze radioshow. En de hoogste tijd geworden voor...
1: Het 538 Kokerspel.
2: Maar Tim, even, hoeveel eurotjes gingen er gisteren uit? Waar begonnen we mee?
0: Nou, we begonnen met 100 euro. Dat zat in de eerste koker. Toen werd de tweede koker geopend. Gingen we naar 700 euro.
2: Sprong van 600 piek.
0: Dat is al best wel... dan komt er behoorlijk wat bij.
2: Ja.
0: En toen ging de laatste koker open. En we waren ook verbaasd. Daar zat 3000 euro in.
2: Nou, en wat ik knap vond was de dame in kwestie... dat ze toch het risico nam om door te spelen.
0: Ja,
2: en uiteindelijk gisteren de hele dag... heeft kunnen voelen hoe het is om vroeg in de ochtend 3000 euro te winnen.
3: Drie ruggen, hé.
0: Ja, dat is wel een lekker begin van de werkweek dan. En of het vandaag weer zo mooi gaat verlopen, daar gaan we achterkomen. Vincent Koops, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Uit Roosmalen.
4: Roosmalen,
0: sorry. Jij bent de kandidaat die het gaat proberen. Ik zie, jij bent adviseur vrijwillige inzet.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is wat doe je dan? Is jouw inzet vrijwillig of adviseer je erin?
4: Nee, ik adviseer. Ik help maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers. Met het werven van vrijwilligers, maar poepen houtjes en nou. Een stukje vrijwilligersbeleid, echt heel belangrijk dat je het als organisatie goed geregeld hebt. Ja, dus dat eigenlijk.
0: Vrijwillig is niet vrijblijvend, heb ik altijd gehoord.
4: Dat klopt, En heel nodig, want anders wordt het leven onbetaalbaar.
0: Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer in Nederland, weet je dat?
4: Ik weet dat 52% van de mensen vrijwilligerswerk doet.
0: Zo, echt veel.
4: Ja, dat is de helft. Ja.
0: Ja. Nou, wij ook iedere ochtend in principe.
4: Ja.
3: Meer kinderarbeid.
0: Beste Vincent, jij bent de kandidaat in het spel Het Kokerspel. Drie kokers hier in de studio, daar zitten dus geldbedragen in. Wij weten ook niet hoeveel erin zit en waar we uiteindelijk gaan eindigen. Dat is een beetje aan hoe het spel verloopt, of tenminste hoe jij het speelt. Als jij iedere keer doorspeelt, komen we er ook achter wat er in de laatste koker zit. Maar je mag na iedere vraag stoppen.
2: Ja, een goede vraag.
0: Je moet weten dat als jij een fout antwoord geeft... dat het geldbedrag dat je bij elkaar speelde, dat het in één keer weg is.
2: Maar je gaat niet met lege handen naar huis, toch, Tim?
0: Nee, je krijgt wel een staatslot.
2: Kijk, en dan kan je alsnog kans maken op...
3: 100.000 miljoen.
0: Maar we gaan nu in eerste instantie gewoon voor het geld, toch?
4: Precies.
0: Vincent, ben jij er klaar voor?
4: Zeker, ja.
0: Mooi, dan wens ik je veel succes.
1: Koker 1.
0: Wij gaan de eerste koker spelen. Florentien, hoeveel zit daarin?
5: Daar zit 300 euro in. Flink bedrag.
2: Zeker.
5: En hier komt de vraag. Welk bekend Nederlands duo scoorde hun grote doorbraak met de hit Als het avond is?
0: Dat lijkt me niet zo moeilijk, toch? Toch? Vincent?
4: Agda en Munnik.
0: Agda en Munnik is natuurlijk... niet goed.
2: Serieus?
0: Nee.
5: Wat?
4: Sorry.
5: Het antwoord is Susanna Vreng.
0: Ja.
2: Ja, dat weet toch iedereen?
4: Oh, ja.
5: Oh, wat jammer.
0: Ja,
5: wat
0: zonde.
4: Sorry.
0: Ja.
2: Ja.
4: Oh, ja, ik weet het wel niet. Ja, sorry.
0: Nee, ja. Dat is...
3: Oh, een klotenspel.
0: Ja, dat kan gebeuren, toch?
3: Ja, nee, tuurlijk.
0: Maar
4: wordt weer vrijwillig werken vandaag.
2: Kunnen we wel even de laatste koker openmaken?
0: Ja, we kunnen wel eventjes kijken of je de
2: twee... Wat had je... Nou, de derde.
5: Gaan we meteen naar de laatste? Gelijk, hoor. De derde koker, je had 1000 euro.
0: Oké.
3: Wat was de vraag?
5: Wil je de vraag weten?
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
5: Welk Nederlands waddeneiland is qua landoppervlakte het grootste?
0: Oeh, zo.
3: Is toch de Schelling?
0: Nee.
4: Texel.
0: Ja.
5: Goed zo, die had je goed gehad.
0: Ja. Oh ja, maar ja, wat heb je eraan?
4: Ja, dat had je niet als eerst kunnen stellen dan.
0: Nee. Ja. Helaas. Wat jammer nou dat we dit niet opnemen, dan hadden we het andersom kunnen doen. Vincent, voor jou is er, omdat je meespeelde, en dat vinden we toch leuk, een staatslot van Staatsloterij.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Veel succes daar dan mee en een mooie dag vandaag. En blijf je inzetten voor het vrijwilligerswerk.
4: Dankjewel. Fijne dag verder.
0: Vincent, kandidaat in het kokerspel. En morgen spelen wij een nieuwe ronde. Ja, gisteren ging het zo goed met die 3000 euro. Maar het ook gaan natuurlijk.
3: All in the game.
0: Dat is zeker wat het is, 10:08, de ochtendshow met muziek van Crowded House. Weather with you.

0: bij het grootste tankstation van Nederland zijn gaan staan met de koffiecar. Iren, goedemorgen wederom.
1: Ja, hele goede morgen. Ja, het is hier. We hebben een heel klein dipje te pakken. Dus als iemand denkt, ik heb zin in gratis koffie, dan moet ze echt meteen komen rennen. Want het gaat echt in golfbewegingen.

0: Wok halen, ik kom even lekker koffie halen. Bevalt het?
1: Ja, bevalt zeker. Omdat je nou, file staat en dan lekker een bak koffie met jullie meenemen, is heerlijk.
0: Ja. Ja. Je denkt, Axel komt voor mij, maar Axel kwam helemaal niet voor mij. Die is natuurlijk gekomen omdat hij een soort van lange zendmast zag. Hij is er hoor.
2: Is hij nu, ja?
3: Hallo?
2: Hey, vrienden.
3: Goedemorgen.
2: Hey,
1: er is hier gratis koffie, wisten jullie dat?
2: Dat had ik gehoord, ja.
1: Ja, geweldig. Ik ben net aangekomen.
3: Had je een beetje file?
1: Nee, er was mij gevraagd, kom hier om 8:00. Ik hoorde dat, ik dacht, nou, nu snel de telefoon ophangen en hier om 8:00 zijn. Nou, het is geweldig. Ja, het ruikt hier naar benzine, koffie en verse deodorant.
3: Het zijn wel twee goede geuren altijd, hè? Benzine en koffie.
1: Ja. Denk ik helemaal met je eens.
3: Ja.
1: Met warme motorolie erbij. Ik heb het hier prima naar mijn zin.
3: Goed zo.
1: Ik ben hier pas een minuut.
3: Nou, Frank en Arjen die delen daar koffie uit. Dus langs de A2. Dat is dat gigantische tankstation bij Breukelen. Ga even de snelweg af. Neem een kop koffie. En met een beetje geluk nog zo'n thermomok mee. Er zijn er nog een paar volgens mij. Ga even op de foto met Frank en Arjen. Dat is ook gezellig. Onze vrienden van de middagshow. Succes daar mensen. En we komen zo meteen nog even.
2: Komt goed.
3: Okay. Dus langs de A2. Daar kom je ze tegen. Bij ons in de show. Zo meteen. En dat vind ik ontzettend leuk dat hij hier is. Douwe Bob. Die was gisteren natuurlijk bij Eva Jinek.
4: Ja.
3: Geweldig. Daar speelde hij zijn nieuwe single Note Self. En de grap is een beetje, hij is ontdekt in Amerika.
4: Ja, we zijn hem kwijt.
3: Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor.
4: Het is klaar.
3: De Verenigde Staten liggen aan zijn voeten.
4: Oh.
3: Dat is, hij is min of meer echt ontdekt daar. Of we hem kwijt gaan raken, dat horen we zo meteen van hem. Hij is bij ons en hij speelt hier live in de ochtendshow.
5: Welkom thuis.
6: Bij Radio 538.
5: Thuis.
6: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
6: Thuis.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
9: Hup, hup, dames!
8: Waaraan alles wordt getwijfeld.
10: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
8: Behalve aan de liefde.
9: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk! Oh,
8: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en

0: Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
16: 538 Nieuws. 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. En ook zijn 2 agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, dat is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. En er zijn meerdere verdachten opgepakt. Politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie ook veel toeristen. En ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 is tot nu toe ruim €1,6 miljoen binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. En de inflatie is verder opgelopen. Volgens het CBS werd het leven vorige maand 3,3% duurder. In juli was het al 3,2%. Dat de inflatie stijgt, heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olie- en gasprijzen flink zijn gestegen. Wel zijn de boodschappen in een jaar tijd wat goedkoper geworden. Gaan we naar het weer. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
18: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files en Rick weet waar ze staan.
19: Ja, goedemorgen en leuk dat je luistert. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 21 minuten vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen bij Velsen 32. En de laatste team is de A58 Bergen op Zoom Breda bij Breda West. De vertraging 35 minuten.
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
1: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
0: Met vanaf volgende week maandag.
1: De 90's en Zero's op 538.
0: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

Ja, dat zijn flerken van kerels natuurlijk. Dat is niet het soort leuk wat ik leuk vind. Ik vind dat wel rare, onbeschofte, een beetje vieze mannen. En ja, Jackie Baas. Dus, ja.

0: Simple Minds bij 538 en Don't You Forget About Me.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Om 9 over 8 op dinsdag 1 september.
3: Wat een show.
0: Nou, niet normaal. Nou, het kabinet Jetten heeft eindelijk een akkoord bereikt over de begroting voor 2027. CDA-leider Henry Bontebal, die zat gisteravond bij Pauw en de Wit, legde uit wat er nu in Den Haag gaat gebeuren in aanloop naar Prinsjesdag.
4: Komende week komen er weer gesprekken en zal het kabinet met die partijen laten zien wat ze ongeveer in de miljoenennota zullen zetten. En dan het gesprek aangaan of dat voldoende basis is om door te praten.
0: Ja, dus dat weet ze allemaal niet.
3: Nou ja, dat Pauw en de Wit in ieder geval een politiek kopstuk had.
0: Ja, die wel, ja. Ja.
3: Renze, zo hotshot was Donnie Rolvink. En Olse Gulsen.
5: Ja, daar zit je toch bij in het betere C-garnituur, hè?
0: Dan zie je wel een klein beetje het verschil. Ja, de woedt een oorlog in Nederland. Je hebt het misschien niet zo in de gaten. Maar we hebben de talkshow-oorlog die is van start gegaan. Afgelopen zondag startte Pauw en de Wit al bij de NPO. En gisteravond bij RTL 4, Renze. En vandaag in Sight hebben we natuurlijk nog op SBS 6. Maar wie is nou na zo'n avond waarop ze allemaal tegenover elkaar stonden, de grote winnaar? Dat kunnen we wel even vragen aan de koningin van de kijkcijfers, Tina Nijkamp. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. We zijn net binnen hoor. Heel spannend.
3: Waar wordt de taart gegeten?
6: Nou, bij Vandaag in Sight, want dat is de nummer 1 talkshow. Kijk. Met 887.000 kijkers.
0: Heel lekker.
6: Ja. Dan Eva is de nummer 2 talkshow met 840.000 kijkers. En dan Pauw en de Wit met 545.000. En dan Renze met 465.000. Ja, en dan Lubach, die hadden we natuurlijk ook nog. Die startte voor het eerst om 11 uur in plaats van 10 uur. Die had dan nog 369.000 kijkers. Dus dat zijn de cijfers. Het was een hele drukke maandag, hè. Dus het was wel echt heel druk met allerlei programma's. Maar dit zijn de resultaten.
0: Nou, denk ik dat jij gisteravond, ik bedoel, dit is wat jij doet. Dat is programma's kijken ook. Jij hebt zitten smullen, kan ik me zo maar voorstellen.
6: Ja, ik vond het heel druk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had echt allerlei schermen openstaan, zodat ik alles tegelijk kon zien. En ik kon ook helemaal niet slapen ervan. Ik sliep pas om 2:30 van alle indrukken die ik had. Ja, maar goed, het is. Ik moet eerlijk zeggen, ik had Renze wel wat hoger verwacht. En Pauw en Wit misschien ook ietsjes hoger. Ja. Maar vandaag is Sight weer op nummer 1. Dus ik denk wel dat dit de verhoudingen zijn. Ik denk wel dat Renze misschien nog wel iets kan stijgen. Die had natuurlijk geen politici bijvoorbeeld aan tafel. Dat was wel jammer dat hij geen gasten van de dag had, denk ik. Ik denk wel, als hij dat gaat doen, dan kan het natuurlijk nog wel wat omhoog, hoor, zeker.
0: Maar wat vond je überhaupt van het programma van Renze?
6: Nou, ik vond het veel en veel beter dan RTL Tonight, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Kijk.
6: Dus dat vind ik echt. Dit gaat echt wel beter scoren. Dit wordt niet zo'n grote flop, dat had ik meteen al door. Alleen ik denk dat zo'n tafel met en OJ en Doenie en
0: vooral
6: die Fluitsma. Ja, Fluisma van Tijn had ik nooit gedaan. Nee. Zo'n muziek in de eerste uitzending. Muziek in zo'n televisieuitzending. Ja, had ik dan op vrijdag gedaan of zo.
0: Ja.
6: Dus ja, daar kan er gewoon inhoudelijk, denk ik, qua gasten, misschien wat meer gasten van de dag. Maar ik vond het decor er in ieder geval veel beter uitzien. Er stond een tafel, wel met rare strepen.
3: Oh, dat was irritant.
6: Maar, ja, vond je dat ook?
3: Zaten van die ledstrepen zitten er midden op die tafel. Dat je denkt, waarom?
6: Ja, dat is dan weer zo bedacht. Ik zie daar helemaal weer zo'n vergadering voor me dat de decorontwerper zegt, ja, we hebben streepjes als centraal thema en dat voeren we overal door, weet je wel.
3: Afleidend.
6: Heel afleidend, ja. Dus nee, maar ik denk uiteindelijk, ja, ik denk dat hij veel beter had gehoopt. Maar uiteindelijk was het natuurlijk ook zo dat geen enkel programma boven de miljoen zat. En dat komt ook omdat het een hele drukke maandag is. De maandag is echt heel druk. Je had ook nog om 9:30 radar, je had strijders, je had de Hanslus, je had van alles. Dus het was een drukke mega Monday, noem ik het altijd.
0: Mega Monday. Ja, waar moet je naar kijken als kijker? Je wordt op een gegeven moment ook. Maar jij zegt, Renze wordt wel een groter succes dan RTL Tonight. Dat durf jij nu al te
6: zeggen. Zeker weten.
3: Nou, ja, maar nog heel kort, gaat Lubach hier blij mee zijn? Hij zit natuurlijk ook op Videoland, hè? Maar gaat hij
6: hier? Ja, nee. Nee, ik had echt met hem te doen.
5: Hij is een beetje aan het mislukken, vind ik.
6: Ja, het is echt wel. Ik had er ook al een column in de Telegraaf over geschreven. Hij lijkt wel echt de grootste verliezer van het televisieseizoen nu al. Ja, omdat op Videoland, en ik heb op Videoland zitten kijken, je kon niet vooruit spoelen. Het was heel ingewikkeld. En dan om 11:00 369.000 kijkers. Ja, dat wil je als de grote Lubach, hè, mediaman van het jaar geweest zelfs. En dan zo, het voelt toch een beetje weggepropt.
0: Ja, oké. Fijn dat we je eventjes mochten spreken over de kijkcijfers van gisteravond. Zit jij dan vanavond weer met al die schermen open? Of
3: nee, je zit bij VI, denk ik, of niet?
6: Ja, jawel, vanavond wel. Maar ga wel wat vroeger naar bed, in ieder geval. Maar ga nu mijn kijkcijfers posten op Instagram. Dat
0: leuk! Dan gaan we snel naar je Instagram-pagina.
6: Ja, is goed.
0: Ja. Tina, dankjewel. Mooie dag, hè?
6: Ja. Jullie ook.
0: Hoi, Tina Nijkamp over de talkshow-oorlog. Ja, vol eeuwigheid losgemaakt. 14 over 8. En wat gezellig dat je erbij bent.

0: Fireball.
1: Daar heeft hij wel iets van weg, toch? Ja, daar lijkt hij wel een beetje op, maar goed gedaan.
2: Het is wel leuk, hoor.
1: Ja, heel leuk. Ze zeiden het zelf al. Ja, met name Russo schijnt nogal gek te zijn van Pitbull. Dus ja, dat de overeenkomst daar een klein beetje is. Dat is helemaal niet erg goed gedaan. Deze boom smulschijf deze hele week. En Samuel en Russo waren erg blij met het nieuws dat zij die smulschijf waren.
2: Absoluut.
1: Hey, wij moeten even iemand feliciteren, want het is feest vandaag in Huize Gullit. Vol icoon is vandaag een jaartje ouder geworden. 64 kaarsjes staan er inmiddels op de taart.
2: Ja,
1: 64. Tenminste,
2: mogelijk.
1: Dat staat hier.
3: Voor je gevoel blijft de persoon, in dit geval Ruud, toch altijd een soort 40er of zo.
1: Ja, zo komt hij wel over.
2: Maar dat komt misschien door het Vita Pro wat hij altijd zegt.
1: Ruud, goedemorgen.
4: Goedemorgen. En je hebt gelijk, hoor. Je hebt gelijk, jongen. Ja, jongen. Klik ons eigenlijk blazen.
1: Gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel, jongen.
1: Ja, 64.
4: Dankjewel. Het is... Ja. Het, jongen, het gaat zo verschrikkelijk snel. Ja. Ik word er helemaal gek van. Ja. Ja, het gaat snel. Ja, vooral als je het naar je zin hebt.
3: Kijk.
4: Ik heb een geweldige partner ook. Dus daar ben ik heel erg blij om. En dus dat helpt allemaal. Kleinkinderen, alles. Maar het gaat te snel.
1: Ik vind jou helemaal geen opa.
4: Nee, ik ben... maar dat ben ik wel.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Maar je hebt, zeg maar... Als je aan een opa denkt, denk je niet direct aan jou.
3: Nee.
4: En dankjewel.
1: En dat bedoel ik als compliment, hoor. Compliment.
4: Ja, dat is een mooi compliment. Ga zo door.
1: Hey, maar ga je het groot vieren dan ook met de familie en alle kleinkinderen?
4: Nee, heb ik nooit gedaan.
1: Oh.
4: Nee, nooit gedaan. Nee, omdat je in september normaal, als je voetbalde, was je altijd in trainingskamp. Je was er nooit.
1: Ja.
4: Dus ik ben het ook niet gewend om het te vieren. Ik heb mijn 50ste heb ik wel gevierd.
1: Ja.
4: En, maar ik nu, ik krijg nu korting op de tram en dat soort dingen allemaal. En dat wil ik allemaal niet weten.
1: Maar gewoon nooit een verjaardag in Huize Gullit.
4: Nee. Ik ga niet in een kringetje zitten. Nee, thuis. Nee, nooit gedaan. Af en toe wel uit eten.
1: Ja.
4: Maar dit is eigenlijk een beetje een gewone dag voor mij. En, ik krijg zo meteen een schilder thuis. Moet ik weer thuis blijven om die schilder binnen te laten. Ik ken het allemaal wel. Het zijn gewone dagen. Zijn
1: ja,
4: het,
1: precies. Hij gaat voorbij als alle andere dagen.
4: Ja, dus maar morgen is de sparren. Morgen, hè, Marco?
3: Ja.
4: Marco, dat vind ik leuk.
1: Dat moet je even uitleggen, denk ik. Maar Marco,
4: Marco heeft een film over zijn leven gemaakt.
1: Ja.
4: En dat gaan we bekijken. Dat vind ik wel spannend.
3: Heb je al dingen gezien, Ruud?
4: Nee, helemaal. Ik ben benieuwd hoe ik eruit zie.
5: Ja.
3: Ja.
1: Want jij zit daar natuurlijk ook prominent in.
4: Ja, en Rijka zit er natuurlijk in. Ja. Dus, maar het is natuurlijk wel... ik heb natuurlijk een... behoorlijk deel van Marco's leven meegemaakt. Dus, maar ik ben wel benieuwd wat dat gedeelte daarvoor was. Dus dat, ik ben benieuwd morgen.
3: Maar zijn jullie bijvoorbeeld benaderd door de producent om dingen te vertellen, te delen? Of hebben zij het puur
4: Nee. Dit gaat alleen maar over Marco en hoe Marco het zag.
3: Ja.
4: En ik ben benieuwd. Een leuke dag morgen, dus
1: Want het is, hij heeft echt wel meegewerkt aan die film ook die over hem gemaakt is.
4: Ja, dat ga ik wel vanuit. Ja,
1: maar hij wordt door iemand anders gespeeld.
3: Ja.
4: Hij wordt door iemand anders gespeeld,
3: Chris Peters speelt hem.
4: Ja, ik dacht eens dat het Holleder junior was.
3: Ja,
5: hij lijkt erop.
3: Heel grappig dat je dat zegt.
4: Ik denk, dat is het. Maar Marco, dus... maar het is natuurlijk toch een toch wel heel apart dat je een film over... Ja, vind ik wel heel bijzonder. Ik vind het leuk om dat mee te maken. Ja.
1: Weet je
4: kijk naar uit.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden. Maar weet jij dat het vandaag, naast dat het jouw verjaardag is... maar dat 1 september voor jou ook nog een andere belangrijke datum is? Maar dat weet je ongetwijfeld.
4: Een van mijn scheidingen.
1: Dat zijn er zoveel.
3: Dat zijn zomaar ook wel op deze dag.
4: Ik weet het niet.
1: Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat jij debuteerde in het Nederlands elftal.
4: Oh, dat klopt. Dat was in Bern, volgens mij, in Zwitserland. Ja, maar dat was ook nog grappig. Want in die tijd had je geen... naam op je rug.
1: Nee.
4: En Frank Rijkaard speelde de eerste helft. Nee. Die kwam de tweede helft in. Oh, dat heeft niemand gemerkt.
3: Nee.
4: Heeft niemand
3: gemerkt. Nee! Wat een goeie.
4: Niemand gemerkt.
2: Want jullie hebben gewoon een shirtje geruild of zo.
4: Ja, ja. Ik denk, nou, die Rijkaard speelt ook de tweede helft. Ik dacht dus. Dus dat heeft niemand gemerkt. Ja, dat was mijn debuutje. Dat was de eerste keer bij Nederland zelf dan.
1: Op je verjaardag.
4: Was wel, heel trots. Was wel trots dat ik dat mee mocht maken.
1: Dat
4: was Nederland zelf al. En wat daarna allemaal gebeurt is natuurlijk allemaal geweldig. En we hopen natuurlijk ook dat het in de toekomst toch wel een keertje gaat gebeuren met het Nederlands. Want toch, dat hopen we wel.
3: We horen veel het Nederlands voetbal, dat doet niet meer mee, Mickey Mouse competitie. Hoe staat het Nederlands voetbal ervoor, volgens jou?
4: Nou, ik maak me wel een beetje zorgen. Want omdat in Europa doen we niet zoveel.
3: Nee.
4: Heel veel spelers op jonge leeftijd gaan al heel snel weg.
1: Ja.
4: Komen dan in een omgeving waar ze niet veel spelen. Kijk, in de Eredivisie spelen is het toch gewoon geweldig dat je je debuut kan maken. Dat je daar gewoon je jaartjes kan maken tot je 24ste en dan weggaat.
1: Ja.
4: Maar sommigen gaan al weg met 17, 16 jaar. En dat is heel problematisch, denk ik, voor het Nederlandse voetbal. Maar ondanks dat hebben we toch heel veel spelers spelen bij hele grote clubs in het buitenland.
1: Ja.
4: En, dus dat is dan wel zo. Maar ja, voor ons, voor het nationale voetbal is het niet echt geweldig op dit moment.
1: Nee. En Xavi als bondscoach? Heb je dat nog
4: gezien? Het is natuurlijk een geweldige catch. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
4: Dat hadden we dus niet verwacht. En ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Dat zou geweldig zijn. Hij heeft natuurlijk nog niet heel veel gedaan als trainer zijnde. Als speler zijnde heeft hij natuurlijk een geweldige reputatie. Heeft natuurlijk een geweldige elftal gespeeld. Het voetbal dat hij gaat spelen, kunnen we dat. Want Van Gaal zei dat we het ook niet konden.
1: Hm.
4: Koeman dachten we ook niet dat we het konden. We gingen heel verdedigend spelen. Maar als Xavi het voetbal gaat spelen wat we altijd bekend zijn, ik hoop dat we het kunnen.
3: Ja.
4: Meen ik het?
3: Moeten we daarvoor afscheid nemen ook van een aantal spelers? Wordt het tijd?
4: Dat weet ik niet. Dat ligt aan hun. Dat ligt aan hunzelf, hè? Aan de motivatie die je hebt.
1: Ja.
4: Om door te gaan.
3: Ja.
4: En dat ligt bij de coach en de speler zelf. Ja. En we zullen het zien, jongens.
1: Nou, maar een mooie afsluit. We gaan het zeker zien.
4: We zijn afgedwaald, hè? Want het ging over mij.
1: Ja,
4: toch?
1: Het ging over je.
4: Ja, je bent jarig vandaag, jongen.
1: Ruud, ik zou zeggen, maak er een geweldige dag van. En we spreken je snel weer.
4: Is goed, jongens. Heel veel succes.

0: geweest, maar heb het gevoel dat je er al geweest bent. Hoe dat komt, hoor je zo.
1: En meer in de ochtendshow.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
3: Smint.
2: Boost yourself.
6: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV... die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals.
18: Keukeloods.nl.
17: Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
17: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
22: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
23: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
24: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen.
0: maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Ja, goedemorgen. Vandaag af en toe nog een buitje, met name in de ochtend. Maar vanmiddag wordt het eigenlijk helemaal droog. Een mix van zon en wolken en een temperatuur van 21 graden. En dan de ochtendspits. Het is best druk, Erik.
18: Begin op de, ja, zeker 68 files. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 24 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 20 minuten. En de laatste, Tim, is de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. De vertraging 21 minuten.
14: 6:56. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Valentin, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Een dode en twee gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat, dat is niet duidelijk. En ook niet wat de aanleiding voor het schieten was. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstromingen in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten. Ja, je komt ergens op een vakantiebestemming voor het eerst, maar hebt het gevoel dat je er al geweest bent.
14: Oh ja.
25: Hoe dat komt door TikTok en Instagram. Zij zorgen er namelijk voor dat een onbekende vakantiebestemming, ja, heel bekend aanvoelt. Bijna 70% van de mensen herkent dit.
14: Ja.
25: En mensen bereiden eigenlijk hun vakantie veel te erg voor. In die zin dat ze het zo gaan opzoeken op Instagram en hoe het eruit ziet en hoe het hotel eruit ziet en wat je gaat bezoeken.
14: Ja.
25: Dat het verrassingseffect gaat een beetje weg. En als je eenmaal aankomt, denk je, ja, ik heb het eigenlijk al gezien.
14: Dat is ook wel handig, toch? Dat je een beetje weet hoe je moet rijden en dat je al weet hoe het hotel ligt, bijvoorbeeld. Omdat je het op Street View hebt.
25: Ik zie jou er wel voor aan om dat vaak uit te zoeken.
14: Ik kijk vaak ook even hoe het ligt ten opzichte van of er niet een hele drukke weg langs loopt en zo.
25: Dat wel. Maar ja, de vakantievoorpret speelt zich dus voornamelijk af op een scherm. En het verrassingseffect gaat wel een beetje naar beneden. En het gebeurt ook in restaurants bijvoorbeeld. Dat je van tevoren heel die kaart gaat uitpluizen. Gaat bekijken hoe het er van binnen uitziet. Ja, we worden minder verrast in ieder geval.
14: Maar wat jij zegt, hè, van dat je op een plek komt waarvan je het gevoel hebt, ik ben hier al wel eens geweest. Dat heb ik. Dat heb
25: totaal
14: ik,
25: niet.
14: Heb ik, ja, dat heb ik wel eens. Ja. Maar ook al ver voor dat Instagram en internet. En,
25: toen kon je misschien nog niet zo van dichtbij zien hoe het er echt levend uitzag.
14: Ja, ja.
25: Keek je misschien in een folder of plaatjes. Maar toch?
14: Ja.
25: Het is toch anders. De transfer van Cody Gakpo van Liverpool naar Manchester City is vlak voor de deadline ineens afgeketst, ondanks het akkoord over de financiële voorwaarden.
14: Hoe kan dat nou?
25: Zowel Manchester City als Tottenham Hotspur was bereid te voldoen aan het pakket van 100 miljoen. Maar ja, het gaat niet door, want Manchester City was bang onvoldoende backup te hebben en ziet in City een rechtstreekse concurrent. Ja.
26: Nou ja, die Gakpo die gaat natuurlijk gewoon het komende seizoen, joh, dat is de bank en daar mag je plaatsnemen.
14: Ja, het was zonde. Want,
26: en een keer invallen bij een blessuretje of weet ik veel wat. Maar het is natuurlijk gewoon klaar.
14: Ja.
25: Ja. Ja, ze hebben zich gisteren nog wel versterkt met een andere speler, Bradley Barcola.
26: Ja, 140
25: miljoen.
26: En dat
25: is ook een linksbuiten, 144 miljoen.
26: Hoppatee.
25: Ja. De weerexperts verwachten dat deze herfst zachter en natter wordt dan normaal. En valt in september waarschijnlijk nog wel mee. Maar in oktober en november is de kans heel groot dat de regen regelmatig echt met bakken uit de hemel komt vallen.
14: Dat weten ze
25: weet
14: nu al.
25: Weet je dat alvast?
26: Omdat die zeetemperatuur zo warm is.
14: Oh ja, daar is voor gewaarschuwd. Ja.
26: Daar heeft het mee te maken.
14: Een kruidvat noemden ze dat, de Middellandse Zee.
25: Ja, er verdampt dus meer warmte uit die zee en dat zorgt voor neerslag. Vooral aan de kustgebieden.
26: Ja.
14: Nou, dan weten we dat ook weer. Als je zit te wachten op een hele mooie, droge herfst.
26: Ja, het gras wordt weer groen. Dat weten we wel.
14: Ja, dus, dat gaat goed komen.

0: Bam bam, Jamaican van Hoegel hier in de ochtendshow. Om,
1: wat een plaat, hè?
0: Ja, dat is een vrolijke hit. Ja, dat is. Is dit nou een van jouw geheimen tijdens een drive-in-show? Dit,
1: ja, zeker.
0: Ja, deze kan opgezet.
1: Gaan de hartjes de lucht in, dat zeg ik ook, hè? Okay. Dames en heren, hartjes de lucht in.
0: Hey, ja, ik had al gezegd, hij is vanochtend bij ons en dat vinden we ontzettend leuk. Want ja, we kunnen nu nog even van hem genieten. Douwe Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dankjewel dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, nee, fijn dat je wilde komen.
1: Ik heb zoveel respect voor Douwe. Die moest afgelopen zaterdag stond hij ook op dat. Festival bij dat water.
2: Strand. Strandfestival, ja.
1: En het regende tijdens jouw set, regende het zo hard.
2: Ja, man. Ja.
1: Hey, maar jij ging gewoon.
2: Maar ik vond het wel heel speciaal dat jij daar midden in het publiek stond, trouwens. Met ontbloot bovenlichaam.
1: Ja, dat sowieso. Maar jij ging op een gegeven moment gewoon echt het publiek in.
2: Ja, tuurlijk. Ja, maar je moet wel een beetje, toch? Ja. Ik bedoel, we hebben wel peperdure instrumenten natuurlijk. Ja. Dus dan, die moet je dan een beetje veiligstellen.
1: Ja.
2: Maar we zijn niet van suiker, hè?
1: Nee, dat is waar.
2: Ja, toch?
0: Ja, heel goed, heel goed. Hé, hey, maar ik zeg, we kunnen nu nog even van je genieten. Want ja, Amerika ligt aan je voeten daar, hoor.
2: Nou, nog niet, hoor. Nog niet, maar het gaat wel goed.
0: Ja?
2: Ja, nee, het gaat gewoon super gaaf. En we hebben een paar mooie gesprekken met grote labels en dat soort dingen. Dus dat is wel tof. Maar ik ben een trotse Nederlander, hoor.
0: Ja, nee, maar dat is heel goed. Maar
2: ik ga hier niet weg.
0: Het feit dat ze jou nu ook daar een beetje ontdekken, vind ik meer dan terecht. Maar
2: dankjewel.
0: Het was voor de zomerstop dat jij bij Eva Jinek zat en een liedje akoestisch speelde daar.
2: Ja.
0: En dat is in de Verenigde Staten is dat opgemerkt door Zac Brown.
2: Ja, ja, dat kwam bij best wel veel mensen in hun feed. Ja. Die hebben gewoon een algoritme, weet je wel. En daar komt dan muziek langs en dit kwam. En ja, die gasten die doomscrollen ook gewoon, net als wij. En dus Zac die was waarschijnlijk ergens in zijn tourbus aan het scrollen. En die dacht, hey, dit is best vet. Dus die stuurde mij een DM'tje. En ik geloofde eerst niet dat hij het was ook.
0: Want even, Zac Brown is echt een hele grote meneer in Amerika. Die,
2: ja, hij is hier niet zo heel school. Erg groot. Maar hij is, nou ja, ik denk dat de meeste mensen hem misschien wel kennen. Maar hij is daar echt in de top 5 grootste artiesten van de Verenigde Staten. Hij verkoopt 1 miljoen tickets per maand. Dus het is, ja. Ja, dus dat is, ja, dat is waanzinnig, weet je wel. Dus dat is tijdens een tour. Dus hij deed me en hij zei, ja, ik vind het gaaf wat je maakt. Ik hou van je stemmen, van je songs. Toen zei hij, als ik een tour doe, kom je langs, kom je spelen. Dus nu heb ik een paar shows in uitverkochte stadions.
0: Wow.
2: Heb ik mee mogen doen. En dit nummer gespeeld wat ik voor jullie ga doen zo.
0: Wat goed zeg. Maar Amerikaanse muziekbeluisteraars, zeker country liefhebbers, die zijn best kritisch, toch?
2: In Amerika niet.
0: Nee?
2: Nee. Ja, dat idee dat hebben mensen. Maar het is daar geen niche. En ze vinden het al heel vet juist dat het een Nederlander is die het doet, weet je wel. Het is niet mijn eerste taal natuurlijk.
0: Nee.
2: En dat vinden ze alleen maar heel erg mooi. En ja, dat vinden ze super gaaf juist. Dat zo'n Nederlandse jongen dat komt zingen. En dat ik het ook vinden ze best wel goed doe. Dus vrij accentloos. Dus dat vinden ze ook wel tof.
0: Te gek, man.
2: Ja.
0: Maar dat is toch gewoon als je daar staat, moet je toch een paar keer in je arm knijpen van gebeurt dit echt allemaal?
2: Ja, ja, maar ja, iedereen is de hele tijd vet verbaasd.
0: Nee, ik ben niet verbaasd. Ik vind het gewoon onwijs leuk voor
2: dat dit mij overkomt.
0: Vind ik dat het veel eerder had mogen gebeuren.
2: Ja.
0: Het was trots. Maar ik vind het gewoon onwijs leuk dat een Nederlander zoveel succes daar heeft.
2: Ja, nee, ja. Nee, ja, we zijn een klein landje, maar we hebben een hoop talent. Ik weet niet of ik dat zelf soort van over mezelf. Maar ik bedoel, er komen echt wel hele toffe dingen uit Nederland, weet je wel. En het zit in ons in onze aard om onszelf soort van helemaal down te, weet je wel.
0: Ja.
2: Wij zijn niks en we hebben niks. We hebben een lelijk land. En dat is gewoon niet zo. We zijn gaaf. We zijn cool.
0: Ja.
2: En al heel lang ook.
0: Nou, ik duw Bob voor president, ik hoor. Ja. Hey, het ging om dit liedje wat je nu gaat spelen. Dat is nu ook uit als single. No to Self heet hij. Live in de ochtendshow. Douwe Bob.

0: Albert. Wow.
1: Ja, dankjewel.
2: Wat een applaus.
3: Thanks. Ja, hij ging ook wel erg goed.
1: Maar dat is lekker, toch?
3: Ja, ja, soms gaan de songs goed en soms wat minder. Vandaag ging je goed.
1: Ja, nee, het klonk ook prachtig.
3: En we hebben ook een hele goede. We hebben André Sommer bij ons op pedalsteel. Dat is natuurlijk het.
1: Dat zal ik me net af te vragen. Hoe heet zo'n ding? Maar dat is een pedalsteel, noem je dat dus.
3: Pedalsteel,
1: dat
3: ja.
1: Is een liggende gitaar.
3: En dat klinkt een beetje zo.
1: Ja, doe eens.
2: Oh ja.
3: Oh ja.
1: Maar ze meteen country, toch, als je dat hoort?
4: Ik vroeg me wel af, hoe spreek je jouw voornaam uit? Hoe noemen ze jou daar in Amerika?
3: Dewey.
4: Dewey.
3: Dewey, ah. Ja. En ik ben gestopt met het verbeteren ook.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Dit is gewoon wat het is. Dewey.
1: B.O.B. Yeah.
3: Ja.
1: Ja. Nou, klinkt eigenlijk best cool. Ja.
3: Ik vind het ook al vet.
1: Douwe, beloof dat je terugkomt. Hè? Je gaat niet daar nu helemaal al je ding doen. Want je hebt een talentvisum, heb je, zag ik.
3: Ik heb een visum, ja, dat klopt.
1: Dat is
3: hoe weet jij dat?
1: Ja, je hoort wel eens wat.
3: Ah ja, cool. Ja.
1: Maar dan kan je in- en uitreizen zonder moeilijkheden en ook
3: nou, dat natuurlijk nooit, want het is Amerika.
4: Hoe spreek je jouw voornaam uit? Hoe noemen ze jou daar in Amerika?
3: Dewey.
4: Dewey.
3: Dewey, ja. En ik ben gestopt met het verbeteren ook.
4: Ja. Ja.
3: Dit is gewoon wat het is. Dewey.
1: B.O.B. Yeah.
3: Ja.
1: Ja. Nou, klinkt eigenlijk best cool. Ja.
3: Ik vind het ook al vet.
1: Douwe, beloof dat je terugkomt. Hè? Je gaat niet daar nu helemaal al je ding doen. Want je hebt een talentvisum, heb je, zag ik.
3: Ik heb een

0: Dat is toch dat ze alles nakijken?
1: Ja, dat ze helemaal al je, dat je broek uit moet doen en zo. Dat, dat gebeurt, hè? Ze doen het!
0: Ja, ze doen het, maar niet bij jou.
1: Nee, bij mij niet meer. Nee.
0: Nogmaals dank voor je komst. Heel veel succes en we spreken je zeer snel weer.
2: De 538 ochtendservice.
0: Maar we moeten nog even naar de A2. Daar staan Frank en Arjen. Ja, we hebben een drukke show vandaag. Frank, Arjen, goedemorgen wederom.
3: Yes, goedemorgen vanuit Breukelen hier. We staan bij het tankstation waar een euroloodvrije 2,60 euro kost en een kop koffie 4, 5 euro. Maar hier is het gratis.
0: Kijk.
3: En het is druk, jongens. En heel veel fans van de ochtendshow. Jullie zijn populair.
0: Echt waar?
3: Ja, nou, ik heb Chris hier naast mij staan. Hoe laat gaat die radio aan, 's ochtends, Chris?
4: Nou ja, voor mij is het 7:15 op de zaak zijn. Dus eigenlijk al om 7:15.
3: Zo. En begreep ik het nou goed dat iedereen wat liever tegen Florentien moet doen?
4: Nou, gewoon lekker blijven stoken.
3: Blijven stoken?
4: Ja, ja, natuurlijk. Dat is juist de humor.
3: Hey, en Rick, even goed luisteren. Want Chris die zit namelijk in de rollators. Wat doe jij? Wat doe jij, Chris?
4: Nou, dit is mijn bijbaan. En hierbij een paar dagen in de week dat ik zorgproducten wegbreng eigenlijk. Of ophaal. Dus mensen die benen hebben gebroken. Of als Rick een beetje moeilijk strompelt. Dan kunnen we wat Rick voor hem regelen. Ja.
5: Heel graag.
3: Hey, jij reed op de weg en jij dacht, ik kom even langs Breukelen. Ik kom even hier een bakje halen.
4: Ja, mijn eerste orders die waren inderdaad in Utrecht. Dus nou ja, ik reed er langs. Dus ja, een mooie kans natuurlijk. Dat ga ik niet missen.
3: Hoe is de koffie? Hoe smaakt die?
4: Kook het heet, maar is wel lekker.
3: Kijk jongens, we zijn hier nog een paar minuutjes. Dus kom op die A2 langs Breukelen voor lekkere gratis koffie. En morgen, willen jullie al weten waar we morgen staan?
0: Ja, waar staan we morgen, Frank? Weet jij dat?
3: A12, we staan bij Harmelen. Dat tankstation heet Hellevliet. En dat is morgen.
0: Oké, ja. Hartstikke leuk. Dat is eigenlijk om de hoek daar. Tenminste, dat is niet zo gek ver daar vandaan.
3: Dat klopt, ja.
0: Ja.
3: Dat
0: klopt. A12, Harmelen, Hellevliet. Langs de A12 kun je ons morgen dus vinden. Voor de koffiemokken en een gratis bakje koffie. Frank en Arjen, mag ik jullie heel hartelijk danken dat jullie de moeite hebben genomen om zo vroeg daar al onze luisteraars te voorzien van koffie.
3: Het was een grote eer en dank aan al die luisteraars die langs zijn gekomen. Want het was ook echt heel leuk om met iedereen even een kletspraatje te maken.
0: Hartstikke goed. Frank en Arjen zijn er vanmiddag weer met de 538 middagshow. En zometeen in het laatste deel van deze ochtendshow maak je kans op sowieso 538 euro in het begin de dag met een mooie dag. En we spelen Win It in a Minute.
3: Lekker.
0: We gaan koffiemachines weggeven.
6: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
6: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
7: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hey, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers

0: geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding. En,
15: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sport coach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: 538 Nieuws. 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En intussen zijn in de rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. Ja, de Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Gaan we naar het weer. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts, daar kan nog wel een buitje vallen. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Ja, Flo, dankjewel. Dan de ochtendspits voor deze dinsdag. Hoe is het op de weg? Het zijn er nog 42. Begin op de A15. Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam 18 minuten. A59, Zonzeel, Os bij Nieuwkuik 26. En de laatste, Tim, is de A59, Os, Zonzeel bij Drudenwest. De vertraging 28 minuten.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
25: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF.
0: tegen kanker voor het leven.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
27: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
26: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
29: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf volgende week maandag.
29: De 90's en Zero's op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: ga hier wel echt van over mijn nek, ja. Ik vind het heel ingewikkeld. En ja, ik weet ook, eigenlijk, je weet ook niet zo goed hoe je er nou mee om moet gaan. Moet je hier nou tegenin gaan? Of, en wat is dit? Waar komt dit vandaan?
1: De 5-3. Ochtendshow.
2: Ochtendshow.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You in de ochtendshow tussen 13 minuten over 9 op deze dinsdag, de 1e van september. Misschien wel de dag waarop jij zometeen €538 wint.
2: Dat zou lekker zijn, gisteren 100 piekies.
1: Ja, is ook goed, hè? Een voorzichtige start van de week.
2: Maakt niet uit.
1: Maar vandaag gaan we voor een hoger bedrag.
0: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Heb je al een bedrag in gedachten?
0: Ja, 538.
1: Nou, kijk aan.
2: Weet je wat ik trouwens zag voorbij komen? Is Florentien moet dit weekend even een festival presenteren.
0: Ja.
2: En even, ik zag iets jullie hebben Bergen Live.
0: Bergen Live. En daar treden dan heel veel steengoeie bandjes op.
3: Noem eens wat. Noem eens een paar steengoeie bandjes.
1: Ja, wat wie komen er allemaal?
2: Dat zijn de klappers.
0: Amsterdam Funk Orchestra.
2: Zo.
0: Ja, ze komen
2: dat
0: ze uit Amsterdam.
2: Dat hebben weten.
1: Oh, dat zou je niet verwachten.
2: Dat de boeking ook, gelukt is.
3: Ja.
0: En ze nemen ook een speciale gast mee, namelijk Jared Grant.
2: Oh ja.
0: En verder bijvoorbeeld Funky.
1: Funky.
0: Dat is... Ja, doe niet zo flauw.
1: Nee.
2: Ja, maar luister, ik denk dat dat gewoon lekkere disco is.
3: Niemand kent Funky.
0: Het is een beetje een mix van funk en jazz. Ja. Funky.
2: Oh, jazz.
0: Funky.
2: Oh, ja.
3: Ik heb nooit van Funky gehoord.
0: Nee, nou, zoek het eens
2: op. Maar ik zag op de... Ik ben namelijk even naar de Instagram-pagina gegaan... en daar stond een grootse opening met Florentien van der Meulen. Ja. En toen dacht ik, wat wordt de grootse opening?
0: Ja, nou ja, dat weet ik ook niet precies. Ik ben gebeld in de vakantie. Ze zei, wil jij dat gaan openen, iemand uit de organisatie?
2: Ja. Oh.
0: Vorig jaar hadden we Joep van het Hek.
2: Zo.
0: Of jij het nu wilde doen.
1: Zo. Jij een stukje cabaret wil verzorgen.
3: Ja. Hoe kreet van heb ik met jou daar?
0: Ja, dus de druk is heel hoog.
2: Ja, maar moet je dan een lintje knippen, een knop induwen? Moet je iets zingen? Want jij hebt natuurlijk met Django dit jaar gezongen.
0: Zeker.
2: Hadden ze daar op basis daarvan dachten ze iets muzikaals?
0: Ja. Nee, ik moet gewoon gaan vertellen van... Leuk dat jullie er allemaal zijn. En de hoofdact van dit weekend, het is een heel weekend.
2: Oh,
0: dat is dan die Amsterdam Funk Orchestra. Ja. En dan moet ik even iets over mezelf gaan vertellen. Dat moet ik nog even bedenken. Wat dat gaat worden.
2: Hallo, ik ben Florentien van der Meulen.
0: Ja, zoiets. En luister vooral naar de 538.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ga dus een reclame maken.
2: Want waar is het festival?
0: Het is in Bergen, gewoon in het centrum.
2: Hartjes centrum, bij die ruïne.
3: Ja.
0: Ook, ja, ja daar is het
2: fantastisch.
0: Ook. En het is ook voor de restaurantjes, Lady Papa,
3: Wonders. Lady Papa.
2: Leuk.
0: Op het plein.
1: Ja. Weet je, het leuke is, zie ik hier nu, de entree is gratis.
0: Ja, zeker, iedereen is welkom.
1: Dat is niet vaak meer, dat je gratis overal van kan gaan.
0: Ja.
2: En dan toch nog de Amsterdam Funk Orchestra kunnen boeken.
1: Ja, en dan toch nog gratis.
0: Ja, en dan moet ik de eerste band aankondigen. En dat is dan Funky.
2: Funky.
0: Ja.
2: Hoe laat begint het? Vrijdag of zaterdag?
0: Ik ben natuurlijk ook jarig vrijdag. Dus ik ben lekker aan het eten dan. En dan word ik opgehaald om 7:50.
2: Knijtelman.
1: Jij gaat jezelf moed indrinken. Nou, ik weet dat nu al.
0: Ik vind het
1: en
0: dus
1: dat
0: spannend.
1: Dat gaat verkeerd vallen.
0: Dat gaat verkeerd vallen.
3: Maar jij bent dus
0: al dat ik over het podium op een of andere snoer struikel. Dus,
2: maar om 8:00 open jij het dan?
0: Ja, om 8:00.
2: Okay. Op het hoofdpodium.
0: Op het hoofdpodium.
2: Dat is daar bij Loetje?
0: Ja, inderdaad.
2: In die bocht daar.
0: Ja, helemaal daar.
2: Oh.
0: Dus,
1: hoe oud word je eigenlijk?
0: Ja, 55.
2: Nou ja, een jonge vrouw.
0: Nee, dat is niet jong.
2: Tuurlijk
0: vind
2: wel.
0: Jij ook niet, Niels.
1: Ben je nog 55? Moeten we nog wat voor je regelen?
2: Ik moet een beetje in mijn eigen straatje gaan lullen, want ik ben 51.
0: Ja,
2: dus
0: ook al,
2: ik moet nu gaan zeggen dat het vrij jong is, 55.
0: Ja, het klinkt ook heel bejaard.
2: Maar vrijdag dus, Bergen open, grootse opening.
1: Ja.
0: Ja.
2: Leuk, man.
0: Ja, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Bergen Live, 2 dagen is het ook, hè?
0: Het is 2 dagen. Ja. Ik doe het dus vrijdag.
1: Nou, wil je er zien, dan moet je eventjes naar Bergen. Dan kan niet missen, dan op het grote podium.
0: Ja. Ik hoop niet dat het regent, hoor.
2: Voor mij wordt
0: het
2: oké weer.
1: Ja, wordt prima weer vrijdag.
2: Ja,
1: wordt echt wel aardig weer. Hey, deze stem, want we gaan spelen begin de dag met een mooi bedrag.
4: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
1: Wie is dat? Ja, hij is moeilijk. Moeilijk fragment dit.
3: Verstaan, man.
4: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
1: Het staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
2: Zit er iets buitenlands in, of niet, in het accentje?
4: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
1: Ja, volgens sommige mensen is het buitenland, maar nee, in principe niet.
2: Nou, het heeft een beetje... Het is niet Tatjana, toch?
1: Nee.
2: Het heeft wel namelijk een beetje dat accentje in persoonlijkheid.
1: Oh ja. Via 0909-3000-538, dus 0909-3000-538... kun je meespelen met begin de dag met een mooi bedrag. En dan is deze stem...
4: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
1: Misschien...

0: Supermilla Radio, Enrique Iglesias. In de ochtendshow van 538. 7 minuten voor 21:30 inmiddels.
1: En ja, alweer. Je gaat snel vandaag.
0: Ja, het gaat heel snel. Maar dat is altijd, als je het naar je zin hebt, dan vliegt de tijd.
1: Zeker.
0: Ja. Deze stem.
2: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
0: Dat is de stem waar wij vandaag om spelen in Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Er zijn via de app al sowieso een hoop antwoorden hier binnengekomen. Maar het blijkt wel, hij is moeilijk, zo zie ik.
3: Zij is moeilijk.
0: Ja, nou ja, hij als in de stem, maar ja, inderdaad zij als in de persoon waar...

0: Laten we meteen even beginnen met een vrolijke naam. Annelieke, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Vind ik een vrolijke naam, Annelieke.
2: Ja.
0: Ja, hoor je.
1: Nou, dat is lief om te horen.
0: Ja. Hé, wie zoeken wij vanochtend?
1: Ik denk Doutze Kroes.
0: Doutze Kroes. Even luisteren.
3: Dat staat het verst af van mijn persoonlijkheid.
0: Ja. Als het zo was geweest, had ik het onmiddellijk gelijk. Maar het is, ik kan het niet goed rekenen, Annelieke.
1: Dat is jammer.
0: Helaas. Maar toch een mooie dinsdag vandaag. Jurgen, goedemorgen.
4: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
5: Morgen.
0: Goedemorgen. Jij weet wie het is.
5: Ik hoop het. Nicolette Kluivert.
0: Nicolette Kluivert.
3: Dat staat het verst af van mijn persoonlijkheid.
0: Is ook niet goed.
5: Niet goed, oké. Okay.
0: Nee, ja, spijtig.
5: Hoi,
0: hoi. Dank Laura, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hallo.
6: Hallo.
0: Laura, wie is vandaag de persoon die wij op de band hebben gezet?
6: Ik dacht aan Sterrin Smalbrugge.
0: Wie?
6: Sterrin Smalbrugge. Ze is een dierdeskundige.
0: Ah, ja. Ja. Sterrin Smalbrugge. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet direct...
2: Nee, nu je het zegt, denk ik wel, van het zou best kunnen.
0: Ja.
3: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
0: Ze is het niet.
6: Nee, helaas.
0: Ja, zonde. Nou, Danny dan.
7: Jawel.
0: Goedemorgen, Danny.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, al die namen voorbij horen komen, jij dacht dat is het niet, want ik weet het wel.
7: Ja, ik denk, je roept een buitenlandse, dus dan denk ik in dit geval aan Ilse de Lange.
0: Omdat ze uit Oosterweg komt.
7: Ja, precies.
0: Ja, Ilse de Lange.
3: Dat staat het verste af van mijn persoonlijkheid.
0: Is helemaal goed, joh. Ja!
8: Yeah. Lekker, lekker, lekker.
0: Er is een enorme slinger aangegeven voor de Florentine.
9: Extra hard.
0: Ja. Helpt dat, denk je?
7: Ja, ik ben heel benieuwd.
8: Dat gaan we gaan de goede kant op, dat ga je...
9: Oh, dat heeft niet geholpen. Nee. 75
0: euro. Zo, het is...
8: Het is
9: helaas. Maar toch 75.
0: Ah ja, jongen.
7: Ja, doe.
0: Jij kan zeggen
7: dat
0: je vandaag de stem hebt geraden en dat je geld hebt gewonnen.
2: Zo is het.
7: Ja, precies dat.
0: Is er maar één hoor die dit kan zeggen vandaag?
7: Gelukkig wel.
0: Danny, we gaan het aan je overmaken. Maak er een mooie dag van.
7: Top, dankjewel.
0: Hoi.

0: Save the Night, Jennifer Lopez en David Guetta. Straks om 9:45. En ja, dat ben je inmiddels al een beetje van ons gewend. Want we zijn al zo'n anderhalve week onderweg met Win It in a Minute. Vandaag is ook weer een dag waarop prachtige prijzen te verdienen zijn. Jij hoeft alleen maar te bellen naar de studio op 0909-30538. En als je op de radio komt, je naam en je woonplaats te noemen. Doe je dat, dan ga je er vandoor met vandaag een Nespresso koffiezetapparaat. En ja, we hebben het al eerder benoemd. Je hebt natuurlijk van Nespresso heb je van die vrij simpele instapmodelletjes. Maar dit is een apparaat uit de toplijn, zeg maar. Dus echt een serieus ding dat je op het aanrecht kan zetten. En waar fantastisch lekkere koffie uitkomt. Wil je zometeen kans maken op zo'n machine? Even bellen, 9:45, Win It in a Minute. Je naam noemen in je woonplaats en hij is van jou.
1: Je hoort ze in de karaokebar. Feel the rain on your skin. En langs de lijn van het voetbalveld. De 90s en Zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar, voordeelmarkt. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes! Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
8: Yes!
9: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
10: Wie was hier aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Plus. Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Ja, morgen. Vandaag af en toe nog een buitje in de ochtend, maar vanmiddag wordt het droog. Een mix van zon en wolken en het wordt 21 graden maximaal. De ochtendspits voor deze dinsdag, Rick.
9: Ja, 3 files en de langste staat op de A59. Zonzeel-Os bij Heusden. De vertraging 14 minuten.
8: 10:06. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden 4500 mensen vermist. Onder wie ook 3 Nederlanders. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland. Maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan het ook echt in te leveren, meldt RTL Nieuws. Vanaf 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. En de Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij. En overrasseld vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond.
8: Ja, en er wordt op dit moment gesproken van opnieuw schoten die daar worden gelost. Harm Gratis van de Gelderlander, die staat ter plaatse in Overasselt. Harm, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
8: Wat is daar precies aan de hand?
11: Daar cirkelt hier nog steeds een politiehelikopter boven Overasselt en Nederhasselt. En ze zijn inderdaad nog op zoek naar meerdere verdachten. Die zouden zich mogelijk in een maisveld hebben verschanst. Mogelijk zwaar bewapend zijn. En het gaat hier nog steeds door. Er zijn net inderdaad ook nog schoten gelost. We weten niet of dat de politie is geweest of dat de verdachten zijn geweest. Maar het is een beetje Wild West in Overasselt.
8: Ja, wat is de aanleiding van de schietpartij? Is dat wel bekend?
11: Ja, kennelijk is er vannacht een inbraak of inbraakmelding geweest. En is daarna is er dus een confrontatie geweest. Het is 2 politieagenten in een auto die dus op die melding afkwamen. En daar is in ieder geval dus bij geschoten. Buurtbewoners zeggen 30 schoten gehoord te hebben. Automatische wapens zouden zijn gebruikt. En daarbij is dus inderdaad 1 dode gevallen. 2 agenten zijn gewond geraakt. Die zijn naar het ziekenhuis gegaan. En toen is ze enorm opgeschaald. Een groot deel van Overasselt afgezet. En allerlei speciale eenheden ter plaatse. Ja. Het is eigenlijk nog steeds gaande.
8: En heb jij al buurtbewoners bijvoorbeeld gesproken die iets meer weten over het pand waar het om gaat?
11: Ja, ik heb inderdaad buurtbewoners gesproken. Dat pand dat is dus vorig jaar juli al een keer beschoten met een automatisch wapen. Toen zijn die mensen die er woonden zijn een tijdje weg geweest. Die moesten veilig heen komen zoeken. En een maand of 9 of zo zijn ze weer terug. En ja, kennelijk is dat datzelfde huis of de mensen die daarbij horen zijn vanavond weer, vannacht weer doelwit geweest. Daar lijkt het althans op. Ja. Het is allemaal nog best wel een onoverzichtelijke situatie, eerlijk gezegd. Er wordt op allerlei plekken wordt er gezorgd door de politie. Dus het is best wel chaotisch.
9: En die doden, is dat van de politie of juist van de criminelen?
11: Nee, die doden is in ieder geval geen politieagent. Dat heeft de politie zelf ook bevestigd. Hmm. Of het zeg maar iemand is die tot de groep van de verdachten, de daders hoort. Of dat het gaat om een onschuldig slachtoffer. Dat is nog niet bekend. Maar dat laatste zou zeker ook nog kunnen.
8: Ja, en weten ze naar hoeveel mensen ze op zoek zijn nu?
11: Nee, ik denk niet dat ze het precies weten. Hè. Er gaan geluiden dat er al 6-7 mensen zouden zijn aangehouden. En dat er nog een aantal mensen op de vlucht zijn. Maar er wordt echt op verschillende plekken in Nijmegen zelfs. Maar ook hier in de buurt van Overasselt en Nederasselt wordt onafgebroken gezocht. En de politie, er komen nog steeds meer politieauto's aanrijden met agenten, kogelweren, de vesten. De helikopter hoor je misschien niet op de achtergrond.
8: Ja, ja zeker ja.
11: Het is echt een vrij bizarre situatie. En ook die buurtbewoners die staan raar te kijken.
8: Ja, vrij surrealistisch kan ik me voorstellen. Harm Graat van de Gelderlander, dankjewel eventjes voor jouw verslag op dit moment. Daar ter plaatse in Overasselt, waar dit zich allemaal afspeelt. Het is 10:10, de ochtendshow met Teddy Swims.

0: Classic My Religion van R.E.M. Het is, het is 9:45 geweest, jongens.
1: Ja, jongens, de lijnen lopen vol. We moeten het niet aftrappen.
0: Het is tijd geworden voor Win It in a Minute. En vandaag, zo hebben wij reeds aangekondigd, te verdienen een Nespresso koffieapparaat.
1: Ja, echt een mooie, hè?
0: Ja, dat is... Want hier zit ook zo'n stoompijpje op.
1: Fantastisch.
0: En het hele circus dat je nodig hebt om...
1: Dit is gewoon, dit ontwaakt de barista in jou.
2: Is de Rolls Royce onder de koffiemachines.
0: Nou. Zou je er een op je aanrecht willen hebben?
2: Ik heb wel.
0: Pronkstuk daar om lekker bakje koffie mee te zetten. Dit is het moment om even de telefoon te pakken. 0909-3000-538 is ons telefoonnummer. We gaan zo meteen weer officieel aftellen. Florentien die neemt dat op zich. En ja. Op het moment dat wij de lijnen opengooien... proberen we zoveel mogelijk luisteraars op de radio hun naam en woonplaats te laten noemen.
2: Ja.
0: Iedereen die dat doet, die ontvangt zo'n koffieapparaat thuis.
2: Niet te geloven.
0: Ja, het is echt een gekkigheid is het. Maar we doen het gewoon.
2: Gewoon een show, hè?
0: Ja.
2: Dit hoor je dus echt op de Nederlandse radio... Nergens!
0: Nee, dat gebeurt alleen hier. En dat is maar goed ook.
2: Ja, bij andere stations kan je een oliebol winnen. Ja,
1: nu al? Wel lekker.
2: Ja, ja. Nou, ja, nee, het is nog van het afgelopen jaar.
0: Oh. Dan gaan we bellen. Ja. Florentien, wil jij de taak op je nemen om weer even officieel af te tellen?
3: Ja. 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen, met wie?
2: Hallo? Oh,
0: noem je naam, hè?
4: Hallo? Mark.
0: Ja, Mark, je bent de koffiezetapparaat. Hey, gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
4: Hey, goedemorgen, met Henk.
0: Hij is voor jou, Henk. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
4: Johan, Dordrecht.
0: Johan, gefeliciteerd. De koffiezetapparaat voor jou. 538, goedemorgen, met wie?
5: Goedemorgen, met Tom Stam uit Dordrecht.
0: Ja, Tom, je wint de koffiemachine. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie spreken we?
5: Valentijn, dag.
0: Valentijn, voor jou een koffieapparaat. 538, goedemorgen, met wie?
6: Alex
0: Tilburg. Hey Alex, gefeliciteerd man. 538, goedemorgen. Met wie?
7: Astrid,
0: 40 graden. Hey Astrid, gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
8: Met Lydia. Hey, Lydia, uit Den Haag.
0: Ja, oké, okay, je wint een koffiezetapparaat. Ja, gefeliciteerd. Ja. 538, goedemorgen. Met wie?
8: Ja,
5: hoi.
0: Hoogkarspel. Hoogkarspel, wie zei je?
5: Ruud.
0: Ruud, hij is voor jou. 538, goedemorgen. Met wie?
5: Dankjewel.
9: Met Jarno.
0: Jarno. Dankjewel. Waar vandaan zei je?
2: Leidschendam.
0: Leidschendam, oké. Okay. Je bent de laatste.
9: Oké, okay, wat leuk.
0: Ja, dat is leuk toch? Ja en nog veel belangrijker, je wint een koffiezetapparaat.
1: Oh, wat een lekker rijtje is dit, hè?
2: Wat een rij is dit, hè?
0: Hadden we er veel, ja?
1: Ja, Mark, Henk, Johan uit Dordt, Tom uit Dordt, Valentijn, Alex, Astrid, Lydia, Ruud en Jarno.
0: Nou, jeetje, Mina zeg. Dat is even strooien met prijzen.
1: Zo.
0: Hoe voelt dat om winnaar te zijn van een koffiezetapparaat?
1: Ja. Nou ja, koffiezetapparaat.
0: Ah ja, een machine.
2: Nou, machine.
0: Je bent er stil van, begrijp ik.
6: Oh ja, nou, sorry. Met mij sprak. Nee, ja, zeker. Ik ben er blij mee.
0: Ja? Ja, ik kan vragen wat ga je ermee doen, maar ik heb zo'n vermoeden.
2: Ja. Op marktplaats zetten.
6: Ja, een geintje
2: natuurlijk.
0: Hey, we sturen hem jouw kant op. Veel plezier ermee.
6: Ja, super, dankjewel.
0: Oké, dan. Hoi, hoi. Ja, zijn we al benieuwd wat we morgen weg gaan geven?
2: Ja, meer dan. Zeer benieuwd.
0: Morgen gaan we... Ja, ik weet niet of het klopt wat hier staat, maar we gaan dus morgen een minuut lang gaan we smart TV's weggeven.
3: Wauw.
2: Ik neem vrij. Ga ik zelf bellen.
1: Smart TV's?
0: Ja, van die echt weer zo'n 55 inch ding.
2: Maar die zijn mega groot, man.
0: Ja, hallo. Nou, een smart TV kan ook klein zijn, maar in dit geval gaat het echt om een
1: flinke jongen.
0: Om, ja, een met serieuze afmetingen.
2: Ja, geloof je.
0: Dus morgenochtend in deze minuut op hetzelfde tijdstip op dezelfde radiozender.
2: Ja,
0: hetzelfde
2: telefoonnummer. Geef het door.
0: En probeer hem te winnen. Morgen een smart TV hier te verdienen in de 538.

0: Jugel, I adore you in de ochtendshow. Die in principe, ja, volgens mij zijn we redelijk rond. We hebben alles behandeld wat we wilden behandelen.
1: Alles weggegeven.
0: Ja, ik bedoel, ik hoop toch niet dat we iets hebben vergeten. Want we hebben al zo verschrikkelijk veel dingen weggegeven. Maar volgens mij hebben we echt alles gedaan wat we moesten doen.
2: De 538 ochtendshow. Service desk.
0: Ja, dan is hier iemand die wil weten. Die was een beetje teleurgesteld. Die hoorde vanochtend op de radio dat we opeens langs de A2 stonden. En die had heel graag naar Aalsmeer gewild.
3: Ja.
0: Dat klopt, dat was in eerste instantie ook echt het idee hoor. We hadden Aalsmeer uitgekozen als locatie. Maar dat ging niet, omdat ze bang waren dat het daar te druk zou worden.
1: Dat de bloemen niet het land in konden.
0: Ja,
1: dus dat de toegangswegen geblokkeerd zouden worden.
0: Toen zijn we uitgeweken naar een wat grotere locatie. En dat is uiteindelijk het grootste tankstation van Nederland geweest. Daar hebben we vandaag gestaan. En morgen gaan we.
1: Om het hoekje, hè? Staan we dan?
0: Het staan we Hellevliet, dat is langs de A12. Harmelis, dat is in de richting Den Haag, hè? Volgens mij. Tenminste, dat denk ik.
1: Volgens mij wel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Dus dat morgen Utrecht richting Woerden. Daar kun je ons vinden.
1: Vanaf 7 uur.
0: Ja, 7 uur 's ochtends. Kom eventjes op tijd, dan heb je wellicht nog zo'n mooie thermomok die je in ontvangst kan nemen. En Martijn Lagouw die staat daar morgenochtend, dus dat wordt hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk We Win It in a Minute. En Arie komt langs morgen. Dat betreft de
1: moeder.
0: Ik zou zeggen, maak er een mooie dinsdag van. En tot morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Welkom
2: thuis.
4: Bij Radio 538.
2: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
4: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
0: En Arie komt langs morgen. Dat betreft de
1: moeder.
0: Ik zou zeggen, maak er een mooie dinsdag van. En tot morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Welkom
2: thuis.
4: Bij Radio 538.
2: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet...

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Monutan. En heb je een

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopen.

0: naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
2: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Vanwege de veiligheid mag niemand overrasseld meer in. Dat melden Gelderse media. Politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. En ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Er zouden nog verdachten in een maïsveld zitten. Maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. En je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. En de benzineprijs is weer aan het stijgen en nadert het record van eerder dit jaar. Volgens United Consumers is de adviesprijs voor een liter euro 95 nu 2,64 euro. En dat is een halve cent minder dan het record in mei. En het heeft allemaal te maken met de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten en de afgesloten straat van Hormuz. Dan nog het weer. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts, daar kan nog een buitje vallen en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, dankjewel Florentine. Nee, vuurwerk gewoon in de kelder houden natuurlijk en niet in je leven, toch? Wat zou jij doen dan, Flo? Oh, lekker afsteken.
4: Ik hou eigenlijk niet van vuurwerk.
5: Oh nee, moet je het ook gewoon afsteken, ben je vanaf. Situatie op het wegdek A50, Apeldoorn Arnhem. Bij Loenen ben je wat langer onderweg, daar is een ongeluk gebeurd, 6 minuten. Oma Gent, hij staat te flitsen. Ja, echt, op de A1 Amersfoort Eemnes bij Amersfoort, bij 40.1. Op de A4 Den Haag, Delft bij Den Hoorn, 53.1. En de A6 Lelystad Emmeloord. Bij Lelystad een flitsen bij 3.

0: en bluff.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf volgende week maandag
6: de 90s en Zero's op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
0: Ja, goedemorgen.
7: Dennis Rijen.
0: Krijg dit de foto van de man en vrouw van Multifly. Die staan weer de hele nacht te bakken voor de vijf van het bedrijf. Eerst is hier nu Taylor Swift.
7: Radio 538.
6: De vijf van het bedrijf.
5: Geef ook de favorieten van jou en je collega's door. Via 538.nl/bedrijf.

0: Blauwruis. Ik moest denken als het netwerk wegvalt in Smurfenstad. Sorry, heb je Blauwruis? Nou goed, dat. Oh, is het zo'n melige dag, ja? Dit is echt waar. 12 over 10. Warm welkom in de Vijverde Bedrijf met Ponsema Verpakkingen vandaag de gast. In de vorm van Hans van der Toren. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 3 vestigingen in totaal van Ponsema, hè?
1: Klopt, ja. Ja, het hele noorden bestrijken we.
0: Ja, en jij zit in het prachtige Leeuwarden.
1: Leeuwarden, inderdaad.
0: Ja. En wat doe jij bij Ponsema, Hans?
1: Ik ben vestigingleider van de vestiging Leeuwarden.
0: Ja, want jullie doen echt alles op het gebied van verpakking, hè? Folie, tapes, dozen, de kerstpakketten.
1: Ja. Klopt, ja. Kerstpakketten vooral beginnen we in maart al mee.
0: In maart al, dat is lekker als je dan net voor de lente zit.
1: Ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen, zeggen ze.
0: Nee, zo is het. Heb je dan zelf nog wel zin in de kerst eigenlijk? Als je al een paar maanden...
1: Ja, zeker. Ja. Het is altijd een belevenis, hè, het openen van een kerstpakket.
0: Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk. Dat lint eraf, zeg maar. Dan kijken, lekker ragout en heerlijk worstje.
1: Heerlijk.
0: Nu al zin in eigenlijk, hè?
1: Nou, zeker. We kunnen niet wachten.
0: Nee, precies. Nou, het is toch nog, wat is het, 114 dagen, 15 uur, 47 minuten, 9 seconden volgens mij. En dan zijn
1: we
0: weer.
1: Maar wie telt er, hè?
0: Ja, de kerstman toch?
1: En ik.
0: Jij telt mee. Ja. Hey Hans, met hoeveel mensen zit je daar op kantoor?
1: Hier in Leeuwarden met 7. En totaal zijn we over de vestiging met 35.
0: Oké. Okay. Dus dan weten we even qua chef taart voor hoeveel mensen wij taart moeten insturen.
1: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Voor 7 dan.
0: Nou Hans, hartstikke goed. Wij sturen voor iedereen slagroomtaart in. En deze prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Multifly.
1: Nou, dankjewel Multifly.
0: Nou, dat is bij deze dan goed geregeld, hè?
1: En hartstikke goed.
0: Nou, lekker man. Ga ervan genieten Hans. Fijne kerst vast.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Groetjes hè, hoi.
1: Yo,
0: hoi. Groetjes, hoi. Ponsema Verpakkingen, vandaag bij ons te gast in de Vijf en het Bedrijf met

0: Jong, vijf van de bedrijven en Messi. Moeten toch denken dat Lionel Messi gewoon stopt voor het Argentijnse elftal, hè?
1: 538. De vijf van het
0: bedrijf. Ik ging ook die reacties daaronder even lezen op dat nieuws natuurlijk. Ja, mensen zeggen toch, ja, Cruijff was toch groter, hè? Ook als mens, zeg maar. Messi kon ook wel eens zagrijnig zijn, maar wel briljant voetballer natuurlijk. Messi, Lola Jong, Rihanna van de replay, Bonsema. De koningen van de verpakkingen die zijn gezellig bij ons vandaag. De gasten in de vijf van het bedrijf. Denk je, hé, Ruijer, dat lijkt me hartstikke leuk. Een lekkere gratis slagroomtaart in onze liedjes op de radio. Ja, heel simpel. De 538-app. Gewoon 5 liedjes sturen. Naam van het bedrijf erbij. Bellen wij terug. Regelen wij de rest. Dus meld je aan met de 538-app voor de vijf van het bedrijf. Aanmelden kan ook via 538.nl/bedrijf trouwens. 538.nl/bedrijf. Meld je gezellig aan met de collega's. Even een rondje wie wat wil horen. En dan komt het helemaal goed. Regelen wij de taart. Die natuurlijk professioneel wordt gebakken voor jou. Natuurlijk als klant van ons dan in dat geval.

0: zeggen. Als een armbanden die altijd door heeft. Met die grote hit van hem, I Want You, in de 5 van Bonsema Verpakkingen. Dat was de koffiegong inderdaad. Een bakkie doen inderdaad lekker. Er is wel tijd voor. Ja, op de middelbare school zingt hij Italiaans en ook Duitse opera-aria's. En nu staat hij op de mainstage van de grootste festivals en bovenaan de belangrijke hitlijsten in de wereld. Wie het is, hoor je zelf bij 58. Ook Wham! Do Project, Bruno Mars, stuiteren uit speakers zometeen.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
16: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.
4: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen... is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538-werkdag.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
25: Welkom thuis bij Radio 538 met Dennis Geijer. Ja, voeten

0: Of als je naar de kermis in West-Friesland bent geweest, I just might. Bruno Mars op Radio 58. Je 58 werkdag. Ooit, en dat is wel een goed verhaal, wilde Bruno Mars, en ik denk ook veel herkenbaar voor veel mensen, zijn wiskundejuf ten huwelijk vragen. Met een ring die hij had gejat van zijn moeder. De reactie van de juf was heel schattig en had alles met haar beroep te maken. Ze zei, reken er maar niet op. Je hoorde I Just Might van deze legende Bruno Mars op 58. Ja, en de volgende 58-hitheld is inmiddels populairder dan de uitvinding van draadloos internet. Hij is 6 lentes wanneer hij samen met zijn zus zijn eerste liedjes begint te maken met de gitaar van zijn pa. Het is een klassiek verhaal. En op de middelbare zingt hij zelfs Italiaanse en Duitse operastukken.
1: That's all you get.
0: Ja, that's all you get. En ik weet niet of je naar Lowlands was, maar op Lowlands gaf hij een lekker showtje weg. Ik stond erbij te zweten in de tent en ik denk, deze gast heeft een energie. Komt geen einde aan. En inmiddels heeft deze somber, want daar heb ik het over, Schubert, Vivaldi en Mozart verhaald voor zijn eigen hits. Ja, en dat doet hij helemaal niet onverdienstelijk, hè. De ene na de andere. Juweeltjes, stuk voor stuk. Deze 058, My Body Isn't Ready, somber.

Monsieur David Guetta, Kelly Rowland natuurlijk van Destiny's Child, When Love Takes Over. 90's top 58. We vinden het leuk als je even meestemt via 58.nl. Want vanaf maandag gaan we natuurlijk los met de 90's top 58. En die Guetta heeft de partij hit gehad in de Zero's. En Kelly Rowland ook trouwens met haar vriendinnen van Destiny's Child.

onder de grond bezig met een riool repareren. De rioolratjes uit Amsterdam. Werk ze daar, jongens. Gezellig dat we met z'n allen aan het werk zijn hier. 5-6 werkdag, trakteert op muziek. Met Sven Siliers nu. Dit is Somebody New.

0: Ben Siliers en Somebody New. Op de 5-jaars werkdag zometeen trakteren we wellicht jou op 100 euro... met Stop or Go in het volgende uur. Die Die, Shakira, Burna Boy. Een Dance Smash Classic waar ik echt wel iets mee heb uit de 90's. En Esther met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons zo?
1: Nou, een spelletje dat we vroeger massaal speelden... komt terug met een nieuwe versie. En daar zijn we niet allemaal blij mee.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Pas je eigen...

0: tikkie anders doe.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is.
4: Met je telefoon betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: Indien, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: Fomar, voordeelmarkt!
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: 538 Nieuws. 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Overasselt bij Nijmegen lijkt de klopjacht van de politie in een maïsveld voorbij. De actie duurt al uren en de politie wil er maar weinig over kwijt, vertelt een verslaggever van Hart van Nederland.
16: En wat ik dus heb gehoord is dat er meerdere mensen aangehouden zouden zijn. Het zou echt gaan om een stuk of 11 tot 13 verdachten.
15: Ja, vannacht was er een dodelijke schietpartij. Een grote groep gemaskerde mannen met wapens liep toen door de straten van Overasselt. En volgens de Telegraaf heeft die te maken met een drugsconflict rond de bende van Bolle Jos. De binnenvaart stapt mogelijk naar de rechter om te voorkomen dat het Amsterdam-Rijnkanaal deels voor schepen wordt afgesloten 's nachts. Het gaat vannacht in omdat Rijkswaterstaat een tekort aan verkeersbegeleiders heeft. De binnenvaart heeft alternatieven voorgesteld. Rijkswaterstaat gaat daar nu niet op in, maar kijkt er wel naar, zeggen ze. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. En misschien heb jij het vroeger nog wel gespeeld op de computer Rollercoaster Tycoon. De iconische pretpark game uit het jaar 2000 krijgt een nieuw deel, maar veel fans die blijven liever bij het origineel. Zij zeggen juist de eenvoud, de vrijheid en de nostalgie maken de game nu zo populair. En ik heb het weer nog voor je. Vooral in het binnenland kan er nog een bui vallen. Verder blijft het op veel plaatsen droog met vanmiddag zonnige perioden. En bij matige westelijke wind wordt het zo'n 21 graden.

0: En tot zover het 538 Nieuws.
1: Ja, Es, dankjewel. Ik hoopte eigenlijk op Rollercoaster Tycoon, maar dan een beetje met de graphics van de nieuwe Grand Theft Auto. Oh. Dat leek mij leuk.
0: Dan is het wel heel echt in één keer.
1: Ja, in zo'n vrije wereld en zo, dat lijkt me nog wel. Misschien als ze luisteren. Misschien dat ze het even kunnen programmeren.
0: Ja, ik stel het voor, zou ik zeggen.
1: Ja, precies, stel het voor. Zijn we 10 jaar verder. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens ben je 14 minuten langer onderweg. Hebben ze mooi vuurwerk in Duitsland. A28 Hogeveen-Zwolle bij de Wijk ben je 6 minuten langer onderweg. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Nijkerk, een brandend voertuig zorgt daarvoor 3 kwartier oponthoud. A1 Barneveld-Apeldoorn bij Voorthuizen, een flitser bij 56,5. En op de A2 Maastricht-Echt bij Geleen 236,2. En ook de A7 Groningen-Drachten bij Leek, een flitser bij 181,9.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met vanaf volgende week maandag.
7: De 90s en Zero's op 538.
8: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

Oh, weet je nog, WK voetbal, deze Shakira Burna Boy doet ons toch ook een beetje terugdenken aan Nederland die niet heel ver kwam. Maar de volgende toernooien gaan we waarschijnlijk net iets beter de bal rondspelen. Ik heb er vertrouwen in. Ja, wanneer de lunchtrommel eigenlijk al harder met je begint te flirten dan de linkervoet van Max met het gaspedaal in de Formule 1, dan weet je dat het weer tijd is voor een Dance Smash Classic. En we vliegen samen terug naar het prachtige jaar 1991. Ja, want volgende week hebben we immers ook die 90's en Zero's top 58 waarvoor je kan stemmen. En ik denk dat deze wel in die lijst terecht gaat komen. Ik zal het even de stemformulieren te checken. Het is het jaar 91 waarin iedereen met een Walkman rondloopt. Ik had zo'n ding ook op, tot ik bijna een tram terugkopte in Amsterdam. Toen heb ik hem altijd afgelaten. En alle artiesten klonken op een gegeven moment als Barry White wanneer de batterijen leeg beginnen te raken. En dan wordt alles zo traag. Maar ook het jaar dat housemuziek vanuit de club steeds harder richting de hitlijsten stamt. En precies daar komt de volgende artiest voor de Dance Smash Classic om de hoek kijken. Haar naam, Cece Peniston. Met haar banger Finally levert ze een perfecte mix van R&B en house af. En zorgt

Stel, je kiest voor de categorie muziek bij het spelletje Stop or Go. Dan vraag ik aan jou, wat is de volledige naam van deze Juanes? En dan zeg jij, ja, Dennis, dat is Juan Esteban Aristizabal Vázquez. Dan zeg ik, ja, dat is een goede antwoord. Lekker gespeeld. Opgeven kan nu. Je voornaam appen met het woord Go met de 538-app naar de studio om mee te spelen met Stop or Go. Je voornaam en Go met de 538-app naar de studio. Martin Garrix en U2 zijn hier. Fireflies.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
16: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
15: Milner.
17: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
19: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
22: tijdens de 538 werkdag.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
25: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Muziek van 58. Als je het ergens anders hoort, is het nog steeds de muziek van 58. De Bouwsta en Magnetic. Stop. Or go. Hey Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op de transportafdeling.
1: Ja, klopt.
0: De planning irrigatiematerialen voor de kassenbouw.
1: Ja, zeker. Ja,
0: wat leuk. Je woont in Dongen en je doet gezellig mee met Stop or Go.
1: Ja.
0: Ja, lekker man. Vijf vragen, 1 minuut de tijd. Dan kun je 100 euro binnenharken. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. En je hebt gekozen voor de categorie sport.
1: Ja.
0: Ja. Wat is Tim voor sportman?
1: Ik ben zelf niet sportman, meer een sportkijker.
0: Een sportkijker, precies. Ja. Oh, een bakkie nootjes op de bank?
1: Ja, chipjes.
0: Oh, heerlijk. welke smaak?
1: Nou, ik ben van Doritos.
0: Oh ja, lekker ja. Ik vind het lastig om die zak weer dicht te doen, zeg maar altijd. Ik weet niet, is dat een bekend probleem?
1: Ja. Dat is een probleem inderdaad.
0: Ja, precies. Dat heb ik met paprika ribbelchips. Als ik hem haal en ik ga de zak gaat open en dan denk ik, oh ja, nog een klein beetje. Nou, zal ik het bewaren of zal ik het opeten? Dat.
1: Ja. Ja,
0: lekker man. Hey Tim, ja, ben je er mentaal, fysiek aan toe? Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Daar gaan we. Met vraag 1. Hoeveel spelers staan er per team op het veld bij de sport basketbal?
1: Oh, dat is net sport ik weer kijk. 7.
0: Ah, nee, het waren er 5.
1: Vijf maar.
0: Dit is een soort talentenzee in de lucht. Dat je zeg maar van die helling afkomt en dat je er meteen afvalt aan de zijkant. Maar dat maakt niet uit, want...
1: Helaas.
0: We hebben een fantastische troostprijs natuurlijk. Het 50 Tosti-ijzer.
1: Ja, maar goed, dankjewel.
0: En dat is een topapparaat. Ik heb hem zelf ook getest. Dus ik stuur hem zo snel mogelijk naar je toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooi man, werk ze vandaag, hè?
1: Hey, dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi, later man.
1: Hey, dag.
0: Eindelijk iemand veroordeeld, hè? Gisteren voor de moord op Tupac Shakur. Maar helaas, we toveren hem er niet mee terug.

0: is wat is voor jou dan het paradijs? Ik denk dat is een plek waar altijd stoelmassage is, waar de PlayStation of de Nintendo altijd aanstaat en waar je niet gestoord wordt. En misschien is het paradijs ook wel de plek waar kinderen pas na 5 uur 's middags uit school zijn. Maar goed, dat heb ik geheel terzijde. Phil Collins, Another Day in Paradise. Lindo, de King of Coasters in de startblokken. Ook bij hem weer kans op 100 euro bij Stop or Go. Esther.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Wat heb je het nieuws zo?
1: Welke beroemde topsporter waarschijnlijk is opgepakt?
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Welkom
2: thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
5: Van harte welkom.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak

0: A12 bij Harmelen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: Bij Radio 538.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
16: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar links- en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans bij RTL. En ook kan hij niet beloven dat de rechtse oppositie zal blijven steunen.
19: Ja, wij zijn altijd van de deur hoeven niet in zijn gezicht dicht te slaan, maar wat heeft het voor zin? Ik denk dat het verstandiger is om dit proces pas weer aan te vangen als iedereen het stuk kent.
18: Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, dat zegt de politie. Er viel 1 dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie.

0: en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. Wie vanmiddag met de trein van Utrecht naar Den Bosch moet, moet rekening houden met extra reistijd. Tussen 12 en 4 uur rijden er namelijk geen treinen op dat traject. Bij Geldermalsen is een belangrijke verbinding kapot. Die wordt vanmiddag gerepareerd en de NS zet de bussen in. En ook tussen Utrecht en Amsterdam rijden minder treinen door problemen op het spoor. En in Amsterdam is een man van 41 opgepakt. En volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. Badr Hari is al vaker opgepakt. Vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. En het weer heb ik dan ook nog voor je. Op veel plaatsen is het droog. Er kan wel wat meer zon voorkomen, vooral aan zee. En het wordt zo'n 21 graden. Morgen wordt het ook zo'n dag als vandaag, maar dan wel meer bewolking en af en toe een bui. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Supergoed. Dankjewel. Even kijken. Wat gebeurt er nou weer? Wacht even.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, dat is goed. Mijn schuld weer. Even kijken naar de weg, dat wilde ik zeggen. Het is niet zo heel druk. De A4 Antwerpen-Dinteloord bij Bergen-Zoom-Zuid. 8 minuten extra dan de A12 voor de Gruitsedens. Ja, je vindt hem wel 12 minuten. A28 volle Amersfoort tussen Nulde en Nijkerk. 13 minuten. En de A58 Vlissingen-Bergen-Zoom. Bij Bergen-Zoom-Zuid. 8 minuten extra. Dan de controles. A1 Amersfoort-Amsterdam. Dat is ver weg van de Gruitsedens. 38,9. De A4 Amsterdam-Leiden. 4,6. A6 Lelystad Emmeloord 83,5. En nog de A7 Groningen-Drachten 181,9.
2: Je hebt er niet gezopen, moeder. Heb je gezopen?
1: Nee, joh, helemaal niet. De A7, die hadden we al gehad. De A10, dus de Ring Amsterdam 19,8. A13 Rotterdam-Rijswijk 14,9. A16 Breda-Dordrecht 51,7. En de A28 volle Amersfoort 59,6. Dan nog de A37 Gruitse-Deens-Hogeveen 110,4 is dat. En de A58 Vlissingen-Roes 161,5.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Loco. De Lulu.
6: Gek. Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf volgende week maandag.
9: De 90s en Zero's op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
1: Tegenaan met

Ben jij een beetje fit of niet? Beetje fit? Ik weet niet, een beetje fit. Of ben je meer rennen alleen richting de trein en de koelkast? Ja, ik ben wel redelijk fit. Ik heb vanochtend alweer een half uur gefietst, hè? Ja. Dat wil ik niet meer opscheppen of zo. Het was gewoon een vlakke weg en derde versnelling, wind mee. En elektrisch. Eigenlijk was het gewoon een brommer. Ik zat gewoon op een brommerhalve, weet je. Dat was alles. Ja, die dames van Cat's Eye, die zijn hartstikke fit. 4 uur per dag trainen ze om fit te zijn voor al hun concerten. En dat is maar goed ook. Anders hadden ze natuurlijk vetzwaai geheten. Ik snap het wel.

0: Even een paar high fives die achter over de schutting gooien als je wil. Drop er even eentje in de 538-app. In de 538-app kan je gewoon even een berichtje inspreken. Hè? Als je daar naar dat WhatsApp-dingetje gaat rechtsboven in beeld. Dan kom je in WhatsApp en dan heb je een rechtstreekse verbinding met de studio. Maak een spraakberichtje en dan hoor je dat zometeen als high five. Ja? Even een voorbeeldje van hoe dat dan klinkt. Zo.
1: Even een high 538 voor de mannen van Hessingcheck. Maurice en Fedor, jullie hebben topwerk geleverd. Echt strak gedaan, jongens. En gefeliciteerd met de eerste verkoop vandaag.
0: Kijk, zo doe je dat. Kan aan je collega's gericht zijn, dan één specifieke collega, misschien aan je beroepsgenoot of aan het bedrijf van je werk. Dat kan ook. Spreek hem in met de 538-app, hoor hem zometeen hier. Net als een tip voor de 90s en Zero's top 538, die je echt uit je voegen laat barsten zometeen.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal.

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met Lindo Duval.
11: En met een tip voor de 90's en Zero's lijst die volgende week hoort. Let op. Radio
5: 538. Vanaf volgende week maandag. De 90's en Zero's top 538.
12: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Even een paar dan. Bad Monkey, ja, zo heet hij.
1: Hier even een high five vanuit Paterswolde voor alle collega's van de Friese Nieuwers. Het is heel lekker weer.
0: Ja. Arthur.
2: Ik wil heel graag een high five 38 geven aan Jeroen de Bellag uit Koninklijksplaat. Dat hij voor onze collega's allemaal lekker croque-monsieur mag maken. Groetjes voor het bedrijf ter hulp.
0: Croque-monsieur, dat is een beetje de Belgische versie van een tosti. Doen ze de kaas aan de buitenkant? Dat snap ik ook niet helemaal. Waarom de kaas aan de buitenkant doet. Blijf bel. Tessa nog.
3: Mijn high 538 is voor mijn steunend titulaat Stefan. Harde werker en evengoed staat hij altijd voor ons klaar. Bedankt lieverd dat je er altijd voor ons bent. Super trots op jou.
0: Oh, wat lief. Tessa, je krijgt een 538 tosti uit. Ga maar naar je toe sturen. Dit zijn de New Radicals. You get what you give.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart bij 58. Esther heeft zo'n nieuws.
2: Over een bekend pretpark. Misschien kan je het wel raden, hoor. Ja. Er gaat namelijk een populaire plek in dat park weer open binnenkort. En dat heeft 20 miljoen euro gekost.
1: Oké, ja, je weet eigenlijk al welk park dan... Dat lijkt wel duidelijk.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen als bij...
7: Inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker.

0: 300 euro per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
10: Hup, hup, dames!
9: Waaraan alles wordt getwijfeld.
11: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
9: Behalve aan de liefde.
12: Dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk! Oh,
9: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: 538 Nieuws.
26: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde, is weer vrij. Zijn tbs-straf zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is kans op herhaling laag. Na het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, dat zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en vanuit daar sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw Mette Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. En volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is het vrij normaal na zo'n zware operatie. En wie deze winter naar de Efteling gaat, kan vanaf 1 december terecht in het nieuwe Ravelijn. Het gebied was bijna een jaar dicht voor groot onderhoud. Er komt een nieuwe show, een nieuwe attractie en vernieuwde horeca. En de attractie Ravenring bestaat uit 18 ronddraaiende voertuigen die eruit zien als raven. Kost allemaal wel wat, 20 miljoen euro. En het weer nog. Op veel plaatsen is het droog. Later vanmiddag zijn er meer zonnige perioden. Vooral aan zee bij 21 graden. Morgen ook zoiets. En dan meer bewolkt en af en toe een bui. En dat was het nieuws op Radio 538.
27: Dankjewel. 1 december, dus ik ga even aftellen. Even kijken naar de weg. Het is niet zo heel druk. Ja, voor de Duitse grens via de A1 en de A12 sta je wel in de rij door grenscontrole. Dan de A28, Assenhoog.

0: Heerenveen voor de brug over het Oranjekanaal. 5 minuten. En de A67 Eindhoven-Turnhout naar Vereersel 9. Dat zijn eigenlijk de vertragingen. Dan wat controles. A1 naar Amsterdam 40.2. A2 Maastricht-Echt 236.2. A4 Den Haag-Delft 53.2. A6 Lelystad-Almere 62.3. De A12 Maren-Ede 83.0. A27 Almere-Hilversum 108.0. A28 Meppel-Zwolle 99.4. A30 Barneveld-Ede 16.4. A50 Apeldoorn-Zwolle 209.3. En de A58 Goesberg-op-Zoom 141.2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf volgende week maandag.
4: De 90s en Zero's op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
0: Zometeen een legendarische zangeres die als hobby had stofzuigen. Wel ja, je maakt wat aan. Je hoort er zo naam.

Hey, als ze jou vragen wat zijn je hobby's op Tinder of waar ook, dan zal niet het eerste zijn wat je zegt: stofzuigen! Nee, toch? Maar als je dus deze superdiva vraagt, vroeg eigenlijk, want ze is er natuurlijk niet meer, wat is je hobby? Zei ze stofzuigen. Vond ze heel leuk, Whitney Houston. En ze zei dat ze dat zo leuk vond om die mooie lijnen in het tapijt te zien. Whitney Houston. Die later natuurlijk meer genoot van hele andere lijnen. Ja, dat is ook een keerzijde van een vrouw. Whitney Houston.

0: Nou, weet je wie de jarig was? Ruud Gullit is vandaag jarig. En hij moest natuurlijk even worden gefeliciteerd. Altijd leuk. Maar als je met Ruud belt, gaat het natuurlijk ook heel even over voetbal. En dat was prima, maar Ruud moest Tim er toch ook heel even aan herinneren wat nou eigenlijk de oorspronkelijke aanleiding voor het belletje was.
1: En we zullen het zien, jongens.
2: Nou, ja. Maar een mooie afsluiting. We gaan het zeker zien.
1: Ja.
2: En we gaan het volgens mij.
1: We zijn afgedwaald, hè? Want het ging over mij.
2: Ja,
1: toch?
2: Het ging over
1: ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Je bent jarig vandaag, jongen.
0: Ruud Gullit, nou gefeliciteerd met je verjaardag, Ruud. Morgenochtend een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Service. Koffie wordt uitgedeeld morgen bij het tankstation Hellevliet. Dat is langs de A12 bij Harmelen, richting Den Haag, weet je wel. Als je daar in de buurt bent, even

0: try. Gaat het weer goed met Pink? Volgens mij gaat het weer goed met Pink. Ze had toch afgelopen oudejaars, jaarwisseling, was ze in het ziekenhuis voor een operatie. Twee nekwervels moesten er worden bijgezet. Volgens mij springt ze tegenwoordig met salters over het podium. Dat is allemaal... Stop or go. Nou, dan moet het maar goed gaan. Dat is hij per ongeluk gaat, die salters. Dat weet ik. Dat weet ik eigenlijk. Stop or go zometeen. Het spelletje waarmee jij 100 euro kan winnen in 1 minuut tijd. Daarvoor moet je dan 5 vragen goed beantwoorden in een door jou gekozen categorie. Ja, bij tennis, ik weet niet of je dat gehoord hebt, iets voor 12 was Tim degene die het spel speelde. Die koos sport en die ging bij de eerste vraag al nat. Want de vraag was hoeveel spelers staan er per team op een, in het veld bij een basketbalwedstrijd. En hij zei 7. Nee, dat is niet goed. Dat moet zijn 5. Ja, jij weet dat wel heel goed. Ja, jij weet dat wel. Wil jij de kandidaat zijn zo meteen in Stop or Go? Je kan de categorie sport kiezen, maar pak eens wat anders. Geschiedenis, wetenschap, algemene kennis, showbiz, kan allemaal. Maak jezelf kandidaat, dat doe je door even je voornaam en Go te appen in de 538-app.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Loco.
9: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
11: Mediamarkt. Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints.
7: always unexpected freshness.
19: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.

0: één minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Welkom thuis bij Radio 538
4: met Lindo Duval.
5: En met volgende week de 90's en Zero's Top 538 met bijvoorbeeld deze. Radio
0: 538. Vanaf volgende week maandag de 90's en Zero's Top 538.
6: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl. Strong.

0: Ernest Blue, The Edge of Desire. Stop for now. Met Felicia, daar Felicia. Goedemiddag.
1: Hoi hoi, goedemiddag.
0: Je bent al lekker vrij, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: April.
0: En hoe laat ben je dan begonnen vanochtend?
1: Om 8:15.
0: Ja. Ja, dan mag je wel een keer. Dan vind ik het nou wel een keer mooi geweest, toch? Hey?
1: Ja, nou ga ik heerlijk bezig met een schutting verder plaatsen in de tuin.
0: Oh, wat goed. En doe je dat helemaal alleen?
1: Nee, samen met mijn partner.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want ik vind een schutting in je eentje plaatsen, dat kan natuurlijk bijna helemaal niet.
1: Je kan alles, maar het gaat wel makkelijker.
0: Ja, precies. Ja, ik kan hem wel plaatsen in mijn eentje, maar dan ligt hij gewoon plat natuurlijk. Dat telt niet. Felicia, we gaan in de algemene kenniscategorie 5 vragen op je afvuren. 1 minuut de tijd heb je en per vraag krijg je ook nog 5 seconden bedenktijd. Is je partner er ook? Krijg je een beetje hulp daar?
1: Sorry?
0: Krijg je hulp? Heb je partner bij je ook nu?
1: Nee, ik ga het alleen doen. Ik heb vertrouwen in mezelf.
0: Ja, oh, wat goed. Nou, het moet wel goed komen. We gaan het gewoon proberen. Dan gaan we. Vraag 1, dat is makkelijk om in te komen. Welke maand heeft nooit 30 dagen?
1: Februari.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Zie je, zo makkelijk is het nou. Je hebt 20 euro al verdiend. Ga je eens op het spel zetten? Gaan we door?
1: Ik ga door.
0: Oké. Okay. Welke stad wordt de lichtstad van Nederland genoemd?
1: Eindhoven.
0: Ja, Eindhoven de gekste. Jazeker, jazeker. 40 euro in de pocket. Stop or go?
1: Ik ga go.
0: We gaan door. Welke popzangeres zong de hoogste noot ooit?
1: Mariah Carey,
0: ja hoor, is gewoon goed. Je gaat fantastisch. 60 euro heb je verdiend. Ga je het op het spel zetten of ga je stoppen?
1: Heb ik nog tijd over?
0: Ja, je hebt nog een halve minuut.
1: Ja, doe maar.
0: Oké, okay. Wat is sneller, het geluid of het licht?
1: Licht.
0: Was dat een gokje of niet?
1: Oh ja, ik twijfelde zo hard.
0: Okay. Nou, voor de laatste, en dat is een moeilijke, gaan we stop or go?
1: Stop.
0: Wat spannend dit.
1: Oh, de zenuwen. Oh.
0: Ik snap het, Felicia. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt gewoon 80 euro verdiend in stop or go.
1: Oh, heerlijk.
0: Alsjeblieft. En veel succes met de schutting zo meteen.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi. Het is 538 met One Republic. Dit is Run.

0: Where's My Husband bij 58. Esther heeft jouw nieuws. Ja, de Prinsjesdagstukken zijn weer eens gelekt.
1: Ja, het is weer zover. Gaat over de uitkeringen, eigen risico en de koopkracht. En wat het voor jou betekent, dat hoor je zo.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: langs de A12 bij Harmelen. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij vol blije internetters. De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
4: 5000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het is weer zover. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt naar RTL Nieuws. Een groot deel van de bezuinigingen op de uitkeringen wordt teruggedraaid. En hogere inkomens moeten meer belastingen gaan betalen. Verder wordt er verhoging van het eigen risico van je zorgverzekering met een jaar uitgesteld. En trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Mokro-maffia-acteur Marouane Mefta krijgt een taakstraf voor 2 vechtpartijen in het amateurvoetbal. 2 jaar geleden stond hij iemand in zijn gezicht en vorig jaar gaf hij een keeper een klap met een helm. Je hoort de rechter.
2: Alles afwegende veroordeel ik meneer Mefta tot een taakstraf voor de duur van 120 uur, omdat ik vind dat een minder zware straf geen recht doet aan de ernst van de feiten.
1: Mefta had gehoopt op strafverlaging, omdat hij door de zaak minder acteerwerk heeft. En dat vindt de rechter zijn eigen schuld. Na het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen zijn op de snelweg nog meer

0: mensen opgepakt. De aanhoudingen waren op de A73 in Brabant en de A76 in Zuid-Limburg. Vannacht bestormde een grote groep gemaskerde mannen met geweren een boerderij. Eén man werd doodgeschoten en ook raakten twee agenten gewond. En de man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt zijn advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Badr Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En ik heb het weer nog voor je. Op veel plaatsen is het droog en zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee en het wordt 22 graden vandaag. Morgen meer bewolking dan vandaag en af en toe een bui bij 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Ja, en dan de drie belangrijkste files. Die staan op de A12. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland vanuit Oud-Dijk. 10 minuutjes maar over 2 kilometer. Dan een vrachtwagen met pech op de A15. Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Del. 11 minuten doe je er langer over. De A76 geleden naar Keulen voor Duitsland vanuit Kunderberg. 9 minuten. En dan een hele hoop controles. Dit zijn de allerbelangrijkste. A1 Barneveld-Apeldoorn, 56,7. De A1 verderop Amersfoort naar Eemnes bij 40,2. En verderop Amersfoort-Eemnes bij 38,8. Dan Maastricht-Echt, de A2 bij Geleen bij 236,2. A4 Amsterdam-Leiden, 4,6. Dan de A6 naar Emmeloord, 83,5. De A6 naar Muiderberg, 62,3. A10 richting de Koentunnel, 19,6. De A12 Marem-Ede, 83,0. Dan de A16 naar Dordrecht, 51,7. A27 richting Almere, vanuit Hilversum, 114,9. A28 naar Assen toegereden, bij 162,2. Dan de A28, Meppel-Zwolle, 99,4. A50, Apeldoorn-Zwolle, 209,3. En de laatste is de A59 bij Raamsdonk. Den Bosch-Breda is dat bij 104,0. En wil je alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf volgende week maandag.
6: De 90s en Zero's op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
1: Hey, goedemiddag.
8: Mark Lapro.
1: Zo, Nederland draait weer op volle toeren. En wij draaien lekker mee met DJ Goja, Britney

Prince en Mr. Know-it-all. Goedemiddag, dit is Mark op je radio. Zometeen het verhaal van de nacht dat Robbie Williams paddo's had genomen bij Bono van U2. En hij was bij hem thuis en Robbie zei: wow, wat ik hier zie, dat is miljoenen waard. Toch, Bono? Bono had heel slecht nieuws voor Robbie. Zometeen het hele verhaal, want de Robster komt eraan. Eerst

Lost Frequencies. Robbie Williams heeft ooit een geweldig verhaal verteld over een feestje bij Bono van U2, de zanger. Robbie had paddo's genomen en liep midden in de nacht door het huis van Bono. En opeens raakte Robbie totaal gefascineerd door, volgens hem, oh my god, het mooiste schilderij ever. Dus hij staat daar met zijn hand op zijn rug minuten naar te turen. Bono komt naast hem staan. Robbie zegt, Bono, serieus gozer, dit is toch het mooiste schilderij ever van de hele wereld. Waarop Bono hem aankijkt en zegt, Robbie, dit is het raam. Robbie en paddo's, don't try this at home. Uitstekende combinatie voor een goed verhaal. Feel is nu van hem.

0: Welkom in september. God, wat gaat de tijd hard, hè? Ja. De maand waarin de slippers weer naar zolder gaan. Je energieleverancier langzaamaan weer een stijve krijgt. En Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice op de radio. Ga je een beetje goed? Ja, het is inkomen, hè, na de vakantie. Even je ritme weer vinden. Ik hoop dat we je een beetje kunnen supporten met een lekkere playlist. The Weeknd, Bakermat en de Urban Cookie Collective. Ze komen eraan.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen... is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport. Met elke etappe live op HBO Max.
6: Binnen 1 minuut
18: meer muziek
6: tijdens de 538 werkdag.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
21: Met Mark Labraans.
0: Vanaf maandag de 90s en zeros. Thanks voor het stemmen, Esther. Dit is haar favo. Radio 538.
6: Vanaf volgende week maandag de 90s en zeros top 538.
21: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
22: Wil je voor mij alsjeblieft de Urban Cookie Collective draaien op 538?

Zometeen de tussenstand van de Zero's en 90's top 538. Die vanaf maandag van start gaat. Plus daarbij de favoriet van Jelle uit de Zero's. Zo, die heb je lang niet meer gehoord. Welke het is, hoor je zometeen na.

0: meteen. Shanna Spyro.
1: Vanaf volgende week maandag. 90's and Zero's. Top 538.
2: Ik heb er zin in. Jij dan? Vanaf maandag een week lang. De beste 90's en Zero's. Niet zomaar uit de lucht gegrepen. Nee, natte vingerwerk ook niet. Nee, het is helemaal volgens jou. Mooie tijd was het, hè? 90's en Zero's. Ken je dat gevoel nog? Dat je dan bijna, weet ik veel, het album van Linkin Park of Atomic Kitten had gedownload. Wat vaak dwarf porno was dan, achteraf. Maar dat tijdens de laatste track, track 13, je vader ging bellen. En dan klapte dat modem eruit. Dat kun je het niet meer voorstellen nu. Oké, wil je wat stemsuggesties? Kom eens aan.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand.
3: 492.
2: Ah, bijvoorbeeld deze Eros Ramazzotti en T.

0: van mijn favoriete Alcazar.
1: Oké. Dit is de top 3 van dit moment.
2: 3.
0: Lose Yourself.
3: Hey yo, this is Eminem.
0: In the End van Linkin

0: Wat moet er nog meer in? Stem alsjeblieft via 538.nl. Jelle, jij ook bedankt voor het stemmen, hè?
1: Hoi, ik ben Jelle van der Buijen. Ik woon in Burghaamsteden, Zeeland. Ik heb gestemd op Nufo van Big Bo Vast. Ik heb op dit nummer gestemd omdat het een leuke beat en een leuke videoclip heeft. En daarom heb ik op dit nummer gestemd.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all... Finest.

0: het is dan wel september, maar zomerhits, die doen we gewoon lekker nog steeds, hè? Gewoon lekker zonder jas. De Bauza, Magnetic, bij jou 538. Iris heeft er niet al te gezellig nieuws zometeen.
1: Nee, er worden namelijk nog steeds mensen opgepakt voor die schietpartijen over Asselt.
0: Verder Calvin Harris en Burna Boy.
2: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
3: En op de camping in Frankrijk.
2: Uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 50.

0: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Sportlife.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven.
8: Snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife.
11: Een goed verhaal is nooit...

0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: 538 Nieuws. 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Iris Schuts. Er worden nog steeds mensen opgepakt in Overasselt na de dodelijke schietpartij van vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. Hoeveel er nu vastzitten, wil de politie nog niet delen.
15: We hebben de afgelopen uren een groot aantal aanhoudingen verricht. Exacte aantal kan ik op dit moment nog niet delen.
14: Ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. En het zou allemaal gaan om een ruzie over drugs. En ook de naam van Bolle Jos is gevallen. Het schrappen van een miljard bezuiniging op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt de FNV-voorzitter Spekman. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd. Hij en zijn vrouw, koningin Mette-Marit, zullen zich volledig voor het land inzetten, zei hij. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. Hij heeft net dan ook de deuren van zijn paleis geopend, zodat de Nooren langs de kist kunnen lopen en afscheid kunnen nemen van zijn vader. En dan over ons eigen koningshuis. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima nemen hun 3 dochters allemaal weer mee op Prinsjesdag. Vorig jaar was Ariane er voor het eerst bij. Op 15 september leest de koning de troonrede voor, waar ook prins Constantijn en prinses Laurentien bij zullen zijn. Krijg je nog het weer, regelmatig zon en rond de 22 graden. Vanavond blijft het ook zonnig. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
16: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files voor dit moment. A4 Amsterdam-Den Haag door een pech.

0: file, 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland vanuit de Oud-Dijk, 10 minuten. En op 10 voor de A16 Rotterdam richting Breda. Dat komt door een te hoog voertuig. En de file staat tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het doorgeven. A4 bij Schipluiden, Schiedam naar Delft is dat, bij 58.1. A6 Lelystad Emmeloord, 83.5. A12 Maren-Ede, 83.0. A16 Breda Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 51.7. Dan de A27 Hilversum Almere, 114.9. A28 Meppel naar Zwolle, 99.4. A30 richting Ede vanuit Barneveld, 16.4. A50 dan Apeldoorn Zwolle, 209.3. Dan de A58 naar Goes toe, 161.5. A58 naar Berg op Zoom, 141.2. En de A59 de laatste Den Bosch Breda bij 104.0. Alle controles, check de app van Flitsmeister.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf volgende week maandag.
6: De 90s en zeros op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Yes, hallo, hallo daar. Ingecheckt met €100 zometeen te winnen bij Stop or Go en Your Direct. Calvin Harris en nu Shakira.

0: Favorite. Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track de 538 Favorite.
1: Direct. My Favorite.

Uit Den Haag, de stad waar ze dagen hebben onderhandeld over die begroting. Maar ze zijn eruit. Dus zullen we er 10 partijen blij mee maken? Nou ja, ik krijg met 4 mannen in WhatsApp-groep al geen datum voor een etentje rond. Dus succes daarmee. Je hoort op de 5 die had favorite. Direct en My Friend. En nu Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: vanmorgen in de 538-ochtendshow.
1: Hij is dus een bekende van de politie.
0: Oh.
1: Want het gaat volgens ingewijden namelijk om de 38-jarige Dianco S. En dat is een neef van Dino Soerel. Ja,
0: nou,
1: dat
0: weet
1: is een topcrimineel.
0: Waar de S voor staat.
2: Ja.
1: Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, ik zou denken van wel,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, het was niet schout.
1: Het kan van zijn kan.
0: Morgenochtend zijn ze er weer en we delen koffie uit. Morgenochtend tussen 7 en 9 bij Shell tankstation Hellevliet. Dat is langs de A12 in Harmelen. En nu, Lucas Graham.

0: old.
1: Lucas Graham.
2: Stop or go.
3: Zo. Het is bijna 3:30. Ja, een paar espressotjes kan prima. Maar de muziek van 538 werkt denk ik gewoon sneller en effectiever. Katy Perry belooft Ugel en Solto Jamaican. Hey, een helemaal goede boost voor deze tweede werkdag van de week. €100. Je kunt het komen halen. Zometeen weer stop or go. Een nieuwe ronde. Je kiest zelf je favoriete categorie. Bijvoorbeeld muziek, showbiz, geschiedenis. Daarna krijg je 1 minuut voor max 5 vragen. En ieder goed antwoord levert je €20 op. Na elk goed antwoord krijg je de keuze van me stoppen en je geld pakken of doorgaan voor meer. Met het risico dat je wel bij een fout antwoord al je geld kwijt bent. Maar dan win je wel het 538 tosti-ijzer. Wil je meedoen? Beetje hulp van je collega's mag je natuurlijk inschakelen. Kom maar op, stop or go. Nieuwe ronde meedoen is go appen. En dat is helemaal gratis naar de studio. En je naam, dus go en je naam.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
7: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
18: Wow.
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
19: Tijdens de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
2: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met Mark Labraant.
5: Hey, goedemiddag. Met zometeen Sommieu en ook Michael Jackson. Thriller komt eraan zo.

0: Michael Jackson komt eraan en dit was Sommelier.
1: Stop for now.
0: Zo, wat een mooie naam. Indy uit Leiden. Hallo Indy.
2: Hallo.
0: Hallo, in de opleiding voor stewardess.
2: Ja, klopt.
0: En daarom ben je nu op weg met je ouders naar Frankfurt om te gaan werken op een boot.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ik breng het heel logisch, maar ik loop zelf helemaal vast. Hoe zit dat? Nee, hoe zit dat? Je zou denken dat je dan gaat stage lopen juist in de luchtvaart. Waarom dan op een boot?
2: Dat doe ik niet. Waarom op een boot? Waarom op een boot? Ik kon geen stage lopen in de lucht vliegen, omdat hun daar moest je vloeiend Duits. En ik was zo slim om voor Frans te kiezen. Dus. En ze boden ook hotels aan, maar ik vond een boot dat... Vond ik iets leuker klinken dan in een hotel.
0: Ja, dat snap ik. Je weet wel dat je dan op zo'n Rijncruise gaat werken, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, dan moet je echt mensen vervoeren die nog de oerknal hebben meegemaakt op de rug van een T-Rex.
2: Ja, dat is niet veel.
0: Succes daarmee. Wij houden nu even lekker jong up and about. Je bent de hoofdrolspeler in Stop or Go. €100 ligt voor je klaar. Nou, dat is heerlijk als je daar een weekendje vrij hebt met je vriendinnen. En je gaat voor showbiz. Zal ik de tijd starten?
2: Ja, doe maar.
0: Ja, een beetje hulp van papa en mama, daar gaan we. Van welke groep ken je de leden Matthias, Koen, Raoul, Robby en Milo?
2: Oh,
0: sorry. Ik had hem al. Lekker positief deze man. Ja hoor, dat is hartstikke goed. Je hebt €20. Stop or go.
2: Go.
0: Leuk. Met welke bekende zangeres maakte Goldband hun hit Stiekem?
2: Maan.
0: Maan, zeg jij? Ja hoor. €40. Stop or go.
2: Doe maar go.
0: Welke bekende popzangeres heet in het echt Catherine Elizabeth Hudson? Ik heb er net nog gedraaid.
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Roep
2: net
0: iets.
2: Net nog gedraaid.
0: Ja, bekende zangeres uit Amerika?
2: Amerika.
0: Nee, helaas.
2: Oh ja. Nee,
0: de echte naam is Catherine Elizabeth Hudson van Katy Perry.
2: Oh ja, dat draait inderdaad net.
0: Jammer joh. Hey, maar misschien nog wel veel fijner om daar te hebben in Frankfurt op de boot. Een 538 Tosti-ijzer. Ik zou zeggen, spread the word. Krijg iedereen aan 538.
2: Ja. Daar gaat iedereen jaloers op worden hoor.
0: Hartstikke goed. Hey, en heel veel geluk met je opleiding.
2: Dank u wel. Fijne uitzending nog.
0: Yes,

0: meter 4 aan plezier. Bruno Mars en All My Soul bij 538. Het nieuws van 4 uur. Iris, wat heb jij zo meteen?
1: Nou, er wordt straks een persconferentie gehouden over de dodelijke schietpartij in Overasselt.
0: Gisteren vertelde onze Frank dat een grote wens van hem was uitgekomen. Alleen had dat verhaal een einde waar Frankie zelf ook niet over gevisualiseerd had.
2: De bliksem is ingeslagen bij mij thuis.
3: Nee!
2: Waanzinnig!
3: Nee, vreselijk!
2: Een klap licht alsof de zon even gewoon een halve milliseconde bij mij in de huiskamer was. En dan gaat bang!
3: Wow,
2: vervolgens dacht ik natuurlijk, waar is hij ingeslagen? De volgende dag heb ik het gevonden.
3: Is het een van die schapen geweest? Je hebt schapen in de... Nee! Nee, nee, nee! Nee!
1: Nee.
2: Ja, jij weet, ik woon naast een veldje met schapen.
3: Oh, wat erg!
2: En de volgende dag keek ik en ik dacht, wel gek zo'n schaap met zijn vier pootjes in de lucht.
3: En toen? Heb je schaap gegeten of niet?
2: Nee. Nee. Oh, jij zou hem op de barbecue gooien.
4: Welkom thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
6: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
5: Thuis.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.

0: 12 bij Harmelen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Fred's nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
21: Hup, hup, dames!
20: Waaraan alles wordt getwijfeld.
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
22: Boost yourself.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS.

0: Siesta de Dress. Elke donderdag bij TLC.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: 538 Nieuws.
7: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Hoog in hoger beroep is er een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Richard K. Hij vermoordde 2 jaar geleden de kopers van zijn ouderlijk huis in Wijteveen, met wie hij al langere tijd ruzie had. Hun kinderen kregen vandaag het woord in de rechtszaal. De zoon was 12 toen hij ooggetuig was van de moord op zijn ouders. En ze hopen dat Richard K. zijn straf accepteert. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is daar niemand opgepakt. Op andere plekken zijn er wel meerdere mensen aangehouden vandaag. Bij de schietpartij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. Over een uur is er een persconferentie met de burgemeester, politie en justitie. De Duitse regering houdt ook een persconferentie vanmiddag. Die gaat Rusland namelijk officieel beschuldigen van de drone-aanvallen op een luchthaven van Leipzig. De Russische geheime diensten zaten daarachter, denken ze. Begin vorige maand werd er een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig dat wapens naar het front brengt. Kort daarna werden er nog 2 gespot. En pro-leider Jesse Klaver is totaal niet onder de indruk van de begroting van het minderheidskabinet voor volgend jaar. Volgens gelekte stukken worden de bezuinigingen op sociale zekerheid grotendeels geschrapt. Maar daar neemt Klaver geen genoegen mee. Er staan namelijk nog steeds te veel bezuinigingen wel overeind. Krijg je nog het weer? Zonnige avond, vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen af en toe een bui, ook soms wat zon en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
8: Dan de langste vertragingen. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. 14 minuten komt door een ongeluk. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Rijnsweerd. 21 minuten. En de laatste lange op de A44. Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en afrit Wassenaar. 14 minuten.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met vanaf volgende week maandag.
13: De 90s en zeros op 538.
14: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
8: Show Crazy in Love, Beyoncé en Jay-Z hoor je zo direct.

0: Kensington op 538 en Living 4.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ayn.
0: En zo is het. Het is 10 minuten over 4. Het is dinsdag. Het is de 1e september van 2026.
2: En waar ik moet beginnen om jou gewoon gelijk te geven.
0: Alweer?
2: Beetje met pijn in het hart.
0: Het gaat wel een beetje dagelijkse kosten worden.
2: Nou, dat weet ik nog niet.
0: Maar kom maar.
2: Het is 1 september, zoals je zegt. En ik moet toegeven, zoals ik het vandaag heb ervaren, vanaf 7 uur 's ochtends tot aan nu. Het is inderdaad een nazomer.
0: Oh, het gaat weer over het weer.
2: September doet nog zijn best.
0: We hebben het echt al een week over het weer. Ja, ja, september heeft altijd lekkere dagen.
2: Ja, ik had er geen geloof in, maar ja.
0: Wij stonden vanochtend al in alle vroegte. Nou ja.
2: Nee.
0: Jij was ietsje eerder inderdaad.
2: Ja, eerder.
0: Ja, iemand zei tegen mij van, weet je wat we dan doen? Wat vanochtend, de ochtendshow, weet je wel, welkom thuis. En dan gaan we koffie uitdelen bij Texas. Dat was echt heel leuk. En wij mochten ook een keer, dat was vandaag. En toen was het van, weet je wat anders doen wij? Om 7 uur doen we dan Ayn en dan doen we jou, Frank, om 8 uur. En toen, die zin was nog niet eens uitgesproken, toen hing ik al op. En toen dacht ik, mooi, die heb ik in de
2: pocket. Ja, nee, er was geen weerstand bij jou.
0: Nee, toen dacht ik, dat doen we.
2: Maar kreeg je groot gelijk, want ik woonde er ietsje dichterbij dan jij. Ja. Ik had ooit nog op een collega zei, misschien kan je een hotel in de buurt, weet je wel. Dan ga je gewoon slapen daar en dan is dat makkelijker toen qua tijd. En toen zei Taak, het is 12 minuten rijden. Ga gewoon rijden. Toen dacht ik, oké.
0: En wat er eigenlijk achter zat, was natuurlijk de productie die jou een uur eerder liet komen.
2: Dat is,
0: de hoop dat we dan tegelijk om 8 uur daar zouden zijn. Maar mevrouw was op tijd. Maar dat was heel gezellig.
2: Het was echt heel leuk om velen te ontmoeten die aan het luisteren zijn.
0: En morgenochtend langs de A12, hè? Harmelen. Koffie gratis in de ochtendshow.
2: Klopte dat? Harmelen?
0: Ja, dat klopt.
2: Echt, zeker weten? En waar ligt Harmelen volgens jou?
0: Net iets onder Woerden.
2: Harmelen, maar ik hoorde dat we naar
0: het noorden... Er zitten 6 mensen om je heen, ja, te knikken.
2: Maar ik hoorde dat een beetje richting... Topografie is niet goed bij mij, maar ik hoorde dat we een beetje richting het noorden gingen.
0: Dat is later.
2: Dat is later.
0: Ja, later. Gewoon ja zeggen.
2: Ja, we gaan. Ja, we zijn in Harmelen.
0: Wat gaan we allemaal doen in de show, Ayn?
2: Nou, we moeten het natuurlijk even hebben over dat vreselijk wat er allemaal gang is in Overasselt.
0: Nou, niet normaal. Persconferentie ook zometeen, hè?
2: Doodeng wat daar allemaal gebeurt.
0: Wij spreken zometeen John van de Heuvel hier in de middagshow van 538. Hartelijk welkom, Beyoncé, Jay-Z, nu Crazy.

0: En Kingdom of Fear op 538 in de middagshow.
1: Ik ben dus benieuwd of op dit moment iemand naar ons zit te luisteren die kind is van een spermadonor en daar heel laat achter kwam.
0: Oh, oké. Okay. En wat nou als het je gewoon verteld is? Dat kan natuurlijk ook. Toch?
1: Ja, maar het gaat meer dat je er op later leeftijd achterkomt.
0: Dus dan heb je altijd de verkeerde als vader in gedachten gehad.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, het lijkt mij sowieso interessant om iemand te horen die een vader heeft die hij niet kent.
1: Ja.
0: En via een spermadonor tot wereld is gekomen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dit kan alle kanten op gaan.
0: Ik hoor het al. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, maar ook gewoon dat je dat... Ik weet niet of je daar per se een heel heftig gevoel bij moet hebben.
0: Nee, want aan de ene kant... Of je hebt gewoon geen vader, want het is een anonieme spermadonor. Of je bent misschien wel op latere leeftijd op zoek gegaan. Kan ook nog,
1: dat kan,
0: toch?
1: Ja.
0: Of niemand die het weet. Zou misschien ook nog kunnen.
1: Hoezo niemand die het weet?
0: Ik weet, kan dat anoniem?
1: Je kan anoniem. Kan
0: ja, ja. Dan weet je het dus niet.
1: Ja, ja precies. Dan kan je het niet aanvragen doen. Ja, oké.
0: Okay. Zijn we eruit?
1: Nou, we zijn eruit.
0: Wat zoeken we eigenlijk?
1: Die
0: heb jij sperma?
1: Als dat zo is, dan moet je nu bellen. Nee, iemand die op latere leeftijd erachter kwam dat hij van een spermadonor kwam.
0: Ja. Dus ben jij een kind van een spermadonor? Is eigenlijk wat we zoeken, toch?
1: Ja.
0: Ja. En zou je ons even willen bellen? Het is veel in het nieuws de afgelopen weken, ja.
1: Maar dan vooral dat het van één afkomstig
0: ja,
1: is.
0: Ja, precies.
1: Dan
0: ja.
1: Blijkt dat je heel veel broers en zussen hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk doodeng als je dat ook niet weet, maar goed. We zoeken dus nu echt een kind van een spermadonor. Ja. Dus ben jij een kind van een spermadonor? En hoe is dat dan?
1: Ja.
0: En hoe is je dat ooit verteld? En ben je ooit op zoek gegaan dan naar je vader? Of wil je dat helemaal niet? Zou je ons willen bellen? We zoeken iemand. Die kind is van een spermadonor. Zit daar iemand te luisteren als jij dat bent? Ja, bel ons eventjes. 0909-30538. Of misschien net zo makkelijk.
1: Appen.
0: Ja, 538-app. En stuur ons even een berichtje. Dit is Tiësto met Eva Max.

0: jij mee voor ons, Iris?
1: Nou, de politie roept bewoners van Overasselt en Nederasselt op om binnen te blijven. Het is er nog steeds gevaarlijk.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoek.
6: Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Deze week in de bonus, Optimal, 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7.
19: Oh,
17: wat een geld.
19: 50.000, potverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Goedemiddag, krijgt met 538 weer een zonnige avond. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen soms zon, af en toe een bui en 21 graden.
18: Dan de langste vertragingen. Een hele flinke op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Ongeluk gebeurt daar bijna een uur vertraging. De A32, Weerde-Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart. 25 minuten komt er een ongeluk. En de laatste lange, dat is een vrachtwagen met pech op de A76 Aken-Geleen. Voor Spouwbeek 26 minuten. Zit er iemand te luisteren? Die kind is van een spermadonor. Zo meteen het antwoord.
19: Welkom thuis bij Radio 538.
21: Met Frank en Arjen.

0: En Edge of Desire. Ik kan me nog wel eens een boomer vinden als ik naar een filmpje zit te kijken van Michael Jackson. En er komt opeens Elvis Presley binnenlopen.
1: Ja.
0: Het is gewoon allemaal nep.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat had ik dus ook een beetje toen ik die beelden zag uit Overrasseld. Toen ik die 30 man met die geweren zag lopen.
1: Dat was zo bizar.
0: Ik dacht, dit kan niet echt zijn. Dit is niet waar. Maar het was allemaal wel waar. Het is er nog steeds best wel eng, hè, in Overrasseld.
2: Ja, nou, de politie die roept iedereen daarop om binnen te blijven. Want ze zoeken dus nog steeds mensen. Vannacht werden inderdaad tientallen gemaskerde mannen gedropt. Die vervolgens een loods hebben beschoten. Daarbij kwam een beveiliger om het leven. Het zou allemaal te maken hebben met een hoog opgelopen conflict over een partij cocaïne. En die zou van Bolle Jos zijn geweest.
0: Maar is er dan het idee dat zij daar nog steeds zich verschuilen of iets?
2: Nou, de lading van ruim 800 kilo coke, daar gaat het nu over, zou zaterdag in beslag zijn genomen bij de grens tussen Spanje en Frankrijk. En ze denken dus dat een deel toch in Nederland terecht is gekomen. Of de mensen die daarachter zitten, dat zij in Overrasseld zitten. En ze wilden of verhaal halen of een deel van die lading terughalen. Ja. Maar dat is het verhaal wat nu rond.
1: Ja, want ze gingen op een gegeven moment overal naartoe rennen, toch? Dus het zou ook kunnen, want mensen gingen ook het maïsveld inrennen.
2: Ja, heel veel mensen die werden natuurlijk wakker van die schoten. Dus ze zullen misschien mensen hebben gezien voor ramen. Of,
0: en mensen moeten nog binnen blijven, ook nu?
2: Mensen moeten nu binnen blijven, want ze zoeken dus blijkbaar nog mensen.
0: Jeetje.
2: Ja, ja. Zometeen om 5 uur is er een persconferentie. Zijn broer Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos dus, die verscheen vanmiddag ook voor het eerst sinds zijn aanhouding voor de rechtbank in Rotterdam. Hij hoopt op vrije voeten te komen, maar moet terug zijn cel in. Hij wordt namelijk verdacht van het witwassen van flinke hoeveelheid misdaadgeld in opdracht van zijn broer Bolle Jos. Justitie wilde een deal sluiten met hem, maar de top van het OM ging daarvoor liggen en die zaak gaat in november verder.
0: Nou, ik denk dat het heel goed is als wij John van de Heuvel zometeen even bellen, toch?
2: En het is weer zover. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt naar RTL Nieuws.
0: Ja, dan kan je klok erop gelijk zetten.
2: Ja, een groot deel van de bezuinigingen op de uitkeringen bijvoorbeeld worden teruggedraaid. De hogere inkomens moeten meer belasting gaan betalen. Verder wordt de verhoging van het eigen risico van je zorgverzekering met een jaar uitgesteld. En het Argentijnse elftal kan zich maar moeilijk voorstellen dat de interlandcarrière van Lionel Messi voorbij is. Messi kondigde gisteren natuurlijk aan te gaan stoppen. Zijn teamgenoten kunnen nog nauwelijks geloven dat ze het voortaan zonder hem moeten doen, reageren ze vandaag. Dankjewel dat je ons zo gelukkig hebt gemaakt. Je bent onsterfelijk, zegt een van hen.
1: Oh jee.
2: En ook de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond heeft hem bedankt. Je hebt ons in magie laten geloven, zei hij. Ja, wel een beetje, hè?
1: Ja, en dat al sloffend.
0: Ja, nou precies.
1: Nou.
0: Hier is Duik.
3: Jouw hits hoor je op 538. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Ik heb zo'n aanstekergevoel bij dit liedje. Weet je wel. Met z'n allen. Carol G, Bruno Mars. De nieuwste stil hier op 538. In de middagshow, we zijn op zoek naar een luisteraar. Zit er iemand te luisteren? Die kind is van een spermadonor. En ik denk dat we eentje gevonden hebben.
1: Zeker.
0: Ellen.
2: Hi.
0: Hi. Jij bent kind van een spermadonor.
2: Ja, zeker.
0: En wanneer en hoe is je dat verteld?
2: Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik weet het eigenlijk wel vanaf kleins af aan. Ik ben opgegroeid met alleen een moeder. En, dus dat was al anders. Dus het is eigenlijk al wel vroeg verteld.
1: En het was gewoon heel open en dat was...
2: Ja,
1: En er was ook gewoon gezegd wie het was qua naam, dus je wist het?
2: Nee, dus anoniem. Ah. Tot, weet ik niet welk jaar dat was, maar was het anoniem. Dus ik wist helemaal niks.
0: En hoe is dat als je dat verteld wordt als kind? Wat denk je dan of wat denk je dan niet?
2: Nou ja, voor mij was het heel normaal. Ja. Voor de buitenwereld heb ik wel vaak verhalen opgehangen. Zo van ja, mijn vader is dood of weet ik veel, ziek, die is er niet, gescheiden. Want ik schaamde me daar wel voor, ja. Want het is anders. Ja. Maar thuis was het heel normaal.
0: En ben je dan je hele leven heel erg benieuwd naar wie dat dan zou kunnen zijn?
2: Nou, heel lang niet. Als het anoniem is, kan je het toch niet vinden. Dus dat heeft geen zin om te gaan zoeken of iets te achterhalen.
0: Ja. Heb je ooit een poging gedaan om ergens achter te komen?
2: Zeker, ja. Ja, ik heb meegedaan aan de pilot Wie is mijn vader? Dat wilden ze toen opzetten om te kijken of ze broers en zussen en donor met kinderen konden matchen.
0: Is dit een televisieprogramma?
1: Ja, het is tv.
0: Is dit een televisiespelletje?
2: Ja, nee, dat was op tv.
0: Oké. Okay.
2: En alleen de eerste aflevering is geweest.
0: Ja.
2: En daar heb ik mijn eerste zus ontmoet.
0: Nee.
1: Je eerste zus, ja. Zeg je?
2: Ja, mijn eerste zus, ja, ja. En een paar jaar later kregen wij een mega match met 10 donorkinderen en de donorvader.
1: Sorry.
2: Ja.
0: Oké, nu gaan we...
1: Ja, wacht even. Je ontmoet dan je eerste zus en dan ga je samen met elkaar praten en ontmoeten van... Ja. En zullen er nog meer zijn?
2: Je praat er wel over, maar we zijn toen in een databank terechtgekomen. Daar hebben meer mensen zich aangemeld.
1: En als mensen zitten te luisteren, denk ik, wilde het misschien ook wel weten. Wat voor databank is dat?
2: De KID-databank, de Stichting Donorkind.
1: Ah, oké.
0: Okay. Maar toen ben je erachter gekomen dat jullie met z'n tienen zijn?
2: Ja, toen wel.
0: Wow! En die ken je nu ook allemaal?
2: De meeste ken ik wel, ja.
0: Nee, we hebben elkaar al een paar tegen ontmoet. En hoe oud was je toen je erachter kwam? Oké, ik ben niet alleen, ik heb allemaal zussen.
2: Ja, dat was 40 jaar geleden, denk ik.
0: Wauw.
1: En het is bij 10 gebleven? Of heb je...
2: Nee, we zitten nu boven de 20.
1: Meen je?
0: Oh, maar dit is een beetje zo'n verhaal wat nu ook in het nieuws is. Dus er is een spermadonor een beetje losgegaan dus.
1: Nee, want volgens mij mag het.
2: Nee.
1: Toch?
2: Nee.
1: Oh. Rond de tot 25 of iets is oké, toch?
2: Weet je? Ja, zoiets was het, ja. Maar er zitten weer allemaal nieuwe regels aan. Oh. En hij heeft toevallig in heel veel klinieken gedoneerd. Dus dan krijg je veel broers en zussen.
0: Hey, en jij weet dus ook wie hij is?
2: Ja, ik heb ook contact met hem, ja.
0: Hoe was dat?
1: Heb je een levende lijf ook ontmoet? Of alleen,
2: zeker. Ja.
0: Hoe ging dat?
2: Dat is heel raar. Ja. Dat is echt heel raar. Ja, want we hadden dan bij de McDonald's afgesproken. Zo van, je gaat elkaar ontmoeten op een openbare plek, maar... Ja. Want je weet niet wat je tegenkomt.
1: Nee.
0: Dus jij hebt dat bankje bij die clown...
2: Nee, geen clown.
0: Okay.
2: Dan komt er een grijze man binnen en dat blijkt dus je donorvader te zijn.
0: Jezus,
1: en hoe was dat? Hoe ging dat? Was het een fijne ontmoeting?
2: Ja, zeker. Ja, dat was echt heel raar. Het voelde vertrouwd. We zijn even een stukje gaan wandelen.
0: Het voelde vertrouwd?
2: Ja.
0: Want je herkende iets?
2: In de zin van, we konden wel praten over van alles. Het was niet awkward of zo.
1: En wist je toen al dat je zoveel broers en zussen had? Of was dat ervoor?
2: Ja, dat was met 10.
1: Oh ja, okay.
2: Een match met 10.
1: En was hij daar open over? Van, ik heb bij meerdere klinieken. En...
2: Ja, hij is daar zeer open over.
0: En hebben jullie nu regelmatig contact?
2: We hebben een appgroepje en we proberen af te spreken. Maar met zoveel mensen is dat vrij lastig om dan te plannen. Dus het is meestal een groepje met minder.
0: Wauw, en tot slot Ellen, voel je er goed bij? Ben je happy? Is het fijn zoals het is gegaan?
2: Ja, zeker.
1: Wat fijn om te horen.
0: Wauw.
1: Dit is echt heel bijzonder.
0: Nou, vind ik ook,
2: Is het ook. En als ik dan vertel, ik heb meer dan 23 broers en zussen. Wat?
0: Ja. En dat je dan ook dat gevoel bij je vader hebt en je hebt nog goed contact. Ja, nou. Wat onwijs tof dat jij even reageerde.
1: Dankjewel.
2: Nou, dankjewel. Ja,

0: Martin, Erik en Matt op 538 in de middagshow. Het nieuws van 5 uur komt eraan. Iris, wat heb je allemaal mee voor ons?
1: De klopjacht rond over Hasselt is nog steeds bezig en mensen daar moeten binnen blijven.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Langs de A12 bij Harmelen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
17: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.

0: Een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: 538 Nieuws.
10: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn. En daarom roept de politie iedereen daarop om niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd iemand doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend Overasselt in. Er wordt nu een persconferentie gehouden en de burgemeester noemde het zojuist on-Nederlandse toestanden. De oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Er staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan.
11: Zolang er miljarden bezuinigingen blijven staan op gewone mensen en er worden miljarden cadeaus gegeven aan de allerrijkste, aan miljonairs in Nederland, heb je met pro geen afspraken.
10: Ook Joost Eerpans van JA21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. En koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Het koningspaar heeft een agenda leeggemaakt om erbij te kunnen zijn. De Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Zo was koning Harald peetoom van prins Friso. Krijg je nog het weer, blijft zonnig. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen af en toe een bui en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
12: En dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Ongeluk gebeurd. De vertraging is daar nu een uur. De file is over 12 kilometer. Dan een lange op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 44 minuten. En ook de A50 Eindhoven-Os. Daar een vertraging tussen Eckersweijen en Sint-Oederode. 38 minuten.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
14: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Jouw Disney Plus-series en films bij Star Channel.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en Zero's op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
2: Chico, de Dance Smash, hoor je zo. Ook de Backstreet Boys. Na

0: 26 hoor. Of is de zomer al voorbij?
1: Dit, ja, nee. Nee.
0: Ik dacht, ik ga nu wat zeggen. Jij zit gelijk tegen het plafond. De zomer is voorbij!
1: Nee hoor.
0: DJ Goja en Michiko. Het is ook de Dance Mash. Wat een heerlijk lekker liedje. Hier op 538.
1: Heb jij wel eens gehad dat iemand zich voorstelde of je hoorde hoe iemand zijn of haar kind ging noemen, of iemand stelde zich voor en dat je dacht, sorry wat?
0: Ja, ik heb wel eens meneer en mevrouw aan de telefoon gehad. Die vond ik al echt geweldig.
1: Meneer, mevrouw?
0: Ja. Meneer, dat was een meneer, die heette mevrouw.
1: Nee.
0: Ja, nou, kortsluiting.
1: Dat is toch niet echt?
0: Ja, die heette mevrouw. Ja.
1: Dat vind ik echt heel erg.
0: Dag meneer, mevrouw.
1: Oh, dit is fantastisch. Nou, dat is dus precies wat ik bedoel. Maar ik
0: Want?
1: Nou ja, gewoon. Kijk, ik heb ook wel eens gehoord, en dat las ik, dat iemand zijn naam, een kind was Usnavi. Want die had op een schip in het buitenland zien staan US Navy.
0: Nee.
1: Maar ze hebben met z'n tweeën naar gekeken en gedacht, Usnavi, wat een te gekke naam.
0: Wat heet dat schip, boy?
1: Ja.
0: Dat schip heet Usnavi?
1: Usnavi.
0: Oh, zo moeten we ons kind gaan noemen?
1: Ik ben zwanger. Wat denk je ervan?
0: Weet je nog, schat, dat we die boot zijn gevaren met Usnavi erop?
1: Ja, en dat is de naam geworden.
0: En er stond US Navy.
1: Ja, en een kraanverzorgster die volgens zei, sorry.
0: We willen alle verhalen gaan verzamelen. Ja, ik denk dat iedereen het wel een keer heeft meegemaakt, toch? Dat je een hand gaf aan iemand, of dat je denkt, of een nieuwe collega kwam zich voorstellen, of ja, je ontmoette iemand en die had een naam dat je denkt, dit kan ik niet geloven, dit.
1: Nee, en dat je gewoon echt nog een paar keer in je hoofd hebt gegaan, hoe kan iemand zo heten?
0: Ja.
1: Ja, je mag je melden bij ons.
0: Ja, meld je alsjeblieft even via de 538-app. Heb je ooit iemand ontmoet die een naam had die je nooit meer bent vergeten? We zoeken echt de meest bizarre namen van mensen die jou ooit bent tegengekomen.
1: Meneer, mevrouw is daar ook echt wel een van.
0: Ja. Wil je ze even doorgeven via de 538-app? Ik denk dat het storm gaat lopen. Ja.
1: Ik denk het ook.
0: Stuur die namen door die je nog steeds niet kan geloven dat je diegene ooit ontmoet hebt of van gehoord hebt. Mag alle

0: That's What I Want, Lil Nas X in de middagshow van 538. Hoe zit het met die namen?
1: Ja, er komen ongelooflijk veel binnen. Ik lees nu bijvoorbeeld eentje. Een vriend van mij heet De Haan van zijn achternaam en zijn vriendin De Kip.
0: Nee, er bestaat dit.
1: Ja. En je hebt hier twee juffen van een kind. De een heette Ikke en de ander heet Trui. Een gynaecoloog die heeft een meisje gehad met de naam Candida. Dat is de vaginale schimmel. En die heeft nog twee andere namen, dus we hebben er een hoop. Mocht je nou zitten te luisteren en denken, ik ben ook wel eens een gekke naam tegengekomen. Je mag je melden in de 538-app.
0: En het nieuws komt er zo aan. Dat doen we met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Nou, de persconferentie over de Wild West-taferelen in Overasselt, maar ook over de gelekte Prinsjesdagstukken.
0: En we spreken John van Heuvel zo meteen.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
1: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Het weer op 538, een zonnige avond. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen soms zon, af en toe een bui en 21 graden.
8: Dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar bijna een uur vertraging. Ook bijna een uur op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel. 54 minuten. En de laatste lange op de A76 Akengeleen tussen Voerendaal en Schinnen. Daar staat een auto met pech. Vertraging is 35 minuten.
7: Wat heb je daar?
8: Ik heb een knop in mijn hand.
7: Oh, en heb je die nodig? Zitten we nu vast in dit gedeelte?
8: Ja, wel als we een liedje willen horen.
7: Oh, dat is lastig.
8: Ja.
7: Is, okay. Is het altijd dat ik ga zingen of ga jij gewoon even iets anders gebruiken?
8: Het is zeker tijd dat jij moet gaan zingen.
7: Nee, echt absoluut niet.
8: Ik kan kijken wat er gebeurt als ik knopje gewoon terugduw.
7: Oké, doe dat.
8: Ja, even kijken. Ja.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met Frank en Arjen.
8: Ja.

0: Delirium. En Silence op 538 in de middagshow.
1: Er gebeurt natuurlijk een hoop, laten we niet vergeten. Overal, het is natuurlijk gekkenhuis. Maar Prinsjesdag komt er natuurlijk ook aan. Zitten we allemaal voor klaar, niet waar, Iris?
2: Nou ja, zeker. En die Prinsjesdagstukken die zijn traditiegetrouw natuurlijk alweer gelekt.
0: Ik vond het nog lang duren, Iris.
2: Ja, wel hè. Ja. Het had ook gisteren al gekund. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid valt in ieder geval niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en de vakbonden CNV en FNV. Die gaan dan ook gewoon door met staken. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari, dat zegt zijn advocaat. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie ook niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden, vorig jaar nog, voor het mishandelen van zijn ex.
1: Ja, en het wordt over de gedachte dat dit ook weer te maken heeft.
2: Ja, dat wordt
1: gezegd. De relationele sfeer.
2: Ja. Een primeur in ons land. RTL komt met een bundel waarbij je met één abonnement zowel Videoland als HBO Max hebt. Oh. Dat is voordeliger dan wanneer je voor beide streamingsdiensten een los abonnement afsluit. Voor een basisvariant betaal je bijvoorbeeld dan €3 minder.
0: En een jaar later krijg je een mailtje.
1: Het is toch iets voor de prijs.
0: Ja.
2: En over streamingsdiensten en goede series gesproken. De taferelen in Overasselt van vandaag lenen zich er ook wel voor.
0: Dat kan ik wel zeggen, ja.
2: Er is net een persconferentie geweest over die dodelijke schietpartij van vannacht en die tientallen gewapende mannen die daarbij waren. Er zijn 34 aanhoudingen verricht en de politie denkt dat er een internationale groep achter zit als ze kijken naar de nationaliteit van de verdachten. Het zijn namelijk Fransen, Belgen, Algerijnen en ook Nederlanders. Het zou allemaal draaien om een drugsconflict en het wordt gelinkt aan Bolle Jos. Dat wil de justitie net niet bevestigen trouwens. En er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen.
0: John van den Heuvel, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Wat is daar al? Het is een speelfilm, John. Ik heb zelfs gedacht even vanochtend, het is niet echt wat ik zie. Maar wat is daar nou allemaal gebeurd vandaag in Overasselt?
3: Nou ja, ik had hetzelfde een beetje, Frank. Ik werd heel vroeg eigenlijk al gebeld hierover. En ik kreeg ook al heel snel die beelden doorgestuurd van die beveiligingskamer, waarop te zien is dat er 25, 30 mensen vanuit busjes uitstappen. Onherkenbaar zijn, met zware wapens op richting een auto lopen die voor een boerderij geparkeerd staat. En dan wordt eigenlijk al heel snel de inzittende van die auto, en dat blijkt dan later een beveiliger te zijn, wordt neergeschoten, doodgeschoten eigenlijk. Dan zie je een beetje verwarring en paniek ontstaan binnen die groep. En dat blijkt dan nu te gaan om een boerderij waar iemand woont die in het verleden al in contact is gebracht of in verband is gebracht met zware drugs. Delicten. Dus het lijkt iets van een wraakactie of in ieder geval een aanval op die boerderij. Maar het zijn beelden die ik normaal gewoon maak in landen als Mexico of Colombia, maar niet in Nederland.
1: En dit komt echt als een totale verrassing. Niemand had ooit geluiden gehoord van dit is gaande.
3: Nou, deze man die uiteindelijk, toen hij dit allemaal zag aankomen, in zijn onderbroek, met zijn kindje op zijn arm via de achterkant van die boerderij is gevlucht. Dat is iemand die wel bekend is bij justitie. En daar is ook al eerder een schietpartij geweest voor die boerderij. En er is ook al een keer een drugslab aangetroffen. Dus zijn naam was wel bekend bij de politie. Maar dat er zoiets zou gaan gebeuren, dat was in ieder geval zeker niet bekend. Want anders waren die wel voorzorgsmaatregelen genomen.
0: Wat waren die tientallen mannen met pistolen en geweren allemaal van plan, John?
3: Nou, niet veel goeds. En wat ik er dan van hoor, en ik krijg daar best wel gedetailleerde informatie over, die overigens niet door de politie nog wordt bevestigd, maar goed, dat begrijp ik, want het onderzoek is natuurlijk nog maar net begonnen. Maar dat er in ieder geval een heel stevig conflict in het drugsmilieu aan de grondslag ligt. En daarin valt dan ook weer de naam van Bolle Jos Leidekkers, de meest gezochte drugsbron momenteel van Nederland, die in Sierra Leone zou zitten. Er zouden conflicten zijn over hele grote, echt megapartijen cocaïne.
0: En zou die daar hebben gelegen, John, dat ze die wilden ophalen?
3: Die verhalen die heb ik ook gehoord, ja. Maar als gezegd, om nou alle details zeg maar nu al te gaan bespreken zonder dat daar een vorm van bevestiging is, dat vind ik een beetje link. Maar dat ze daar niet... Nou ja, weet je, er kunnen allerlei redenen zijn om bepaalde informatie in de wereld te helpen, ook vanuit de onderwereld. En die dan later net even iets genuanceerder ligt. Dus daar hou ik me maar even verder van en beperk me tot de feiten. Kijk, dat die mannen daar niet kwamen om gezellig potje te klaveren jassen, dat is wel duidelijk. Dat moest iets. Dat was een soort van een afrekening of inderdaad zoeken naar een partij gestolen drugs. Dat kan
0: en die paniek die viel mij zo op. Weet je wel, in één keer draaide het zich ook om en zag je ze wegrennen.
3: Nou, wat er dus gebeurde, en dat zie je dan ook op een van die filmpjes, is dat kennelijk de chauffeur van een van die busjes zo schrok van die schotenwisseling, dat hij er vandoor ging. Ja, en toen zat een groot deel van de groep zat natuurlijk zonder vervoer. En die moesten er vandoor en die zijn de bosjes ingegaan en de maïsvelden, noem maar op. En een groot deel is dus gearresteerd door de politie daarvan. Wat ik overigens heel knap vind, want ga er maar aan staan dat je daar als agent een melding krijgt van, ja, van ga daar naartoe en
0: nou,
3: probeer...
0: Twee agenten gewond geraakt ook, hè?
3: Exact.
1: Ja, maar 34 mensen is veel. En maar is het nog steeds, want iedereen moet daar binnen blijven in Overasselt en Nederasselt. Hoe belangrijk is dat? Want weten we hoeveel mensen er nog loslopen bijvoorbeeld?
3: Nee, nou ja, de politie heeft gezegd, ik zag net bij die persconferentie, dat er zijn dus ook scholen gesloten en dergelijke. Dat men wel verwacht dat dat morgen allemaal weer open kan. Nogmaals, dat doet me allemaal denken aan bepaalde provincies in Mexico, als Sinaloa, ja, en zo. Dus dat scholen dicht moeten en bedrijven dicht moeten. Maar goed, ze hebben er een aantal vastgezet. En de politie denkt in ieder geval dat het gevaar zo langzamerhand wel geweken is.
0: Dat is goed nieuws. John, dankjewel voor je uitleg.
3: Graag gedaan. Groetjes.

0: 2 en Beautiful Day op 538 in de middagshow. Ja, je weet dat hier een beetje een zwakke plek van mij zit, hè?
1: Absoluut.
0: Ik vind het iets lolliger dan anderen. Ja,
1: ja, namen waarvan je dacht, ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Gek.
0: Ja, ja, ja. Heb je ooit te maken gehad met iemand met een bizarre naam? Ja. Er is heel veel ingestuurd, leuk.
1: Ja, iemand heeft ook bijvoorbeeld genoemd, de voornaam van het kindje was Valentijn en de achternaam was Valentijn. Dus die heette Valentijn, Valentijn.
0: Valentijn, Valentijn.
1: Ja, ja, kan ook.
0: Ja. Ja, succes met je leven. Je hebt je 4-0 achterstand. Bianca.
2: Hi.
0: De gekste naam die jij ooit tegen het lijf liep.
2: Ja, nou, er zit ook wel een leuk verhaal achter. Want ik werkte toen de tijd nog bij de Plus als bijbaan. En ik moest een nieuw iemand inwerken. En die stelde zich eigenlijk voor en die heette dus Boom.
1: Boom, nou, als in boom. Met...
2: Boom, ja. Boom, als in een normale boom.
1: Oké, okay, ja.
2: Nou, dat was eigenlijk al een beetje apart, maar op zich, boom is nog niet eens zo heel erg gek.
0: Nee, ja.
2: Het was ook echt wel met een, ik weet de achternaam niet meer precies, maar gewoon wel echt een Nederlandse achternaam, gewoon Jansen of zo. Mm-hmm. En op een gegeven moment, echt 3 maanden later, kwam zijn broer dus bij ons werken in de Plus. En die stelde zich voor en die heette Storm.
1: Storm.
2: Toen dacht ik al van...
1: Boom en Storm.
0: Ja, Boom en Storm.
2: Boom en Storm.
0: Ja, de gebroeders Boom.
2: Hij uitlegde van ja, onze ouders die hadden een beetje een gekke fantasie. En ja, echt super vaag.
0: Ja.
2: En toen vertelde hun dus eigenlijk samen aan ons van ja, maar we hebben eigenlijk nog een broer. En die heet Bliksem.
0: Nee, nee, nee, nee.
2: Nou, toen dachten we bij onszelf van dit klopt niet. Dit is gewoon een ja, dit is gewoon een verhaal om stoer te doen.
0: Dit is een studentengrap dit. Bliksem, Storm en Boom.
2: Ja, en dat bleek dus echt waar te zijn.
1: Oh,
2: en toen dacht, nou, eigenlijk dachten we bij ons alle van, nou, maar dan mag je ook echt die kinderen haten. En dat voelde hun ook echt zo. Hun voelden dat ook echt zo. Want hun zeiden ook echt van, ja, we snappen gewoon niet hoe onze ouders deze keuze hebben kunnen maken. Om ons zo te noemen.
1: Och, ik snap.
0: Ben jij blij dat je Bianca heet? Dank je wel.
2: Ja, heel blij.
0: Doei, fijne avond.
2: Hey, doei.
0: Doei, doei, doei. Mooi zeg.
1: Ja, fantastisch.
0: Jessica?
3: Ja?
0: Tegen welke naam of namen ben jij ooit opgelopen?
3: Ik werkte in het ziekenhuis. En toen hadden we, dat is nog een hele lange tijd terug, hadden we papieren dossiers. En dat moest je dan uitschrijven. En daar hadden we een meneer en die heette Pot. Met als voorletters WC.
0: Nee,
3: dus meneer WC Pot.
0: Ja, Walter Christian Pot. Ja,
1: ja, ja, goed.
0: Ik zou adoptieouders gaan zoeken, dan denk ik.
3: Nou, we hebben ook hartelijk gelachen, ja, Jan, die naam. Dat
0: is fantastisch. WC-pot, dank je wel. Marcel?
4: Hallo.
0: Hi, ooit iemand tegengekomen met een gekke naam?
4: Ja, wel meerdere. Ik heb 13 jaar als zwemonderwijzer gewerkt. Daar heb ik de ontwikkeling van de naam Jan, Thijs en... Carla zien ontwikkelen naar lente, bloem en wind, hè? In de multiculturele stad ook best wel veel exotische namen die bijzonder waren.
1: Ja.
4: Maar daarna ben ik voor een internationaal trainingsbedrijf gaan werken. En ja, dan kom je echt heel veel bijzondere namen. Ook sommige die niet uit te spreken is waarna je klaar bent dat je tong in de knoop zit.
0: Ja.
4: Maar... We hebben ook één cursus die gewoon afkomstig is uit Nederland. En zijn naam is Sebo Obbes.
0: Sebo Obbes.
1: Maar de Sebo Obbes? Maar dat is...
4: Ja, dus ze hebben zijn achternaam zeg maar omgedraaid.
0: Nee.
4: En dat zijn voornaam gemaakt, denk ik.
1: Creatief.
0: Oh, Marcel, ja. Dankjewel. Ineke?
5: Ja, hoi.
0: Gekste naam die je ooit bent tegengekomen.
5: Ja, dat was toch wel toen ik in het oosten van het land in het ziekenhuis werkte als klinisch verloskundige. En ja, dat kind heette Smiley.
0: Smiley. Miley Cyrus heet ook Smiley, hè?
1: Echt?
0: Ja.
5: Ja.
0: Smiley? Ja, Smiley, ja.
1: Nog nooit gehoord.
0: Ja. Oh, mooi. Wow. Dankjewel, Ineke.
5: Graag gedaan.
0: Doei. We gaan naar de laatste, hoor. Smiley. Brenda?
6: Ja, goedemiddag.
0: Hey, gekste naam die je tegen bent gekomen.
6: Nou, jaren geleden werkte ik bij een lokale bank.
7: En destijds verstuurden wij naar aanleiding van de publicaties in ons gemeentelijke suffertje felicitatiekaarten naar de ouders van de nieuwgeborenen in onze gemeente.
1: Ja.
7: En toen hebben we dus ook een hele leuke kaart mogen versturen naar de gelukkige ouders van Maxi Cosi, hun dochter.
1: Maxi Cosi?
0: Nee.
7: Ja, dat was dus al jaren geleden. En toen was dus de Maxi Cosi eigenlijk net een beetje nieuw in ons straatbeeld, zeg maar.
0: En die hebben het kind Maxi Cosi genoemd?
7: Ja. Oh. Dus misschien heb ze al een broertje met van Maxi Priori. Ik heb geen idee. Dat zou toch kunnen?
1: Oh, gezellig.
8: Oh, dat is heel erg.
7: Ja. Dat is heel heftig. Ja.
0: Oh, fantastisch.
7: Dat zijn ouders van...
1: Ja, dat was echt... Nou, dat
0: bizar,
1: denk ik,
0: Brenda!
7: Ja.

0: middagshow van 538. Met het nieuws zometeen van 6 uur, Iris. Wat heb je mee?
1: Er is meer bekend over de beveiliger die werd doodgeschoten in Overasselt vannacht.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538-ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms... of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu met de Gamma Voordeel.

0: verblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Nu.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51%.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten.

0: Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bnw.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Coco. Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7-processor voor €659. Mediamarkt.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. In Overasselt is er meer duidelijk geworden over de dodelijke schietpartij van vannacht. Bij de persconferentie sprak de burgemeester over de gebeurtenissen.
12: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
11: Een groep van tientallen gewapende mannen trokken door het dorp richting een woning en beschoten daar een beveiliger die omkwam. Dat was een man van 51 uit Wijchen. Het zou allemaal gaan om een langslepend conflict, volgens meerdere media drugsgerelateerd, en ook de naam van Bolle Jos is gevallen. Er zijn tot nu toe 34 mensen opgepakt, zei justitie op diezelfde persconferentie. En ook zijn er meerdere wapens en auto's in beslag genomen.
13: Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen. Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is. Zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
11: Politie roept mensen in de buurt op om binnen te blijven en bij verdachte situaties 112 te bellen. Er worden dus nog mensen gezocht en er kunnen ook nog wapens in de omgeving liggen. De droneaanval op een vliegveld van Leipzig van een maand geleden is het werk van Rusland. Dat denkt de Duitse regering, die ook een persconferentie hield net. Bij een Oekraïens vrachtvliegtuig werd een drone met explosieven gevonden en later was er ook een botsing met een drone. Het onderzoek blijkt dat de daders in opdracht van de Russen werkten. En de publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich buiten het publieke bestel, vinden ze. Krijg je nog het weer. Een zonnige avond. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen af en toe een bui en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
14: En dan de langste vertragingen. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 31 minuten. Andere lang op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 31 minuten. En de laatste lange op de A59 Os-Zonzeel tussen Maden en Zonzeel. Ongeluk gebeurt 24 minuten.
15: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
2: De 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: En een goeiemiddagshow, Shania Twain zo direct. En ook Passenger, Let Her Go naar Shakira, Zoo en Alex Warren.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger. Let her go, 538.
2: Ik had dus laatst een kind dat met mij meereed.
1: Sorry.
2: In de auto, een kind. Ja, die hoorde er wel.
1: Oké.
2: Okay. Die was niet zo meer gestapt.
1: Ja, bij jou weet je nooit namelijk.
2: Dat je rijdt en op de achterbank kijkt. Ah,
1: dat is een kind.
2: Nee, dat niet.
1: Was het je eigen kind?
2: Nee, ook niet. Nee, het was dus een vriendje van mijn kind.
1: Ah, oké, okay, goed om te weten.
2: En we gingen naar het museum. Er gebeurt nu ook weer heel veel, want we gingen naar het museum en dan had ik ze meegelokt.
1: Gelokt?
2: Omdat...
1: Had het kind meegelokt?
2: Naar het Cobra Museum bij mij in de buurt. Maar, en ik zei, superleuk. En mijn kind ook heel enthousiast, want ze hadden daar een hele grote knikkerbaan van hout. En dan kan je alles verbouwen. En dan gaat het allemaal op elkaar reageren. Ze hadden stellages. Dus wij komen daar binnen. En had ik ook kunnen weten, het is een wisselende tentoonstelling. Dus alle leuke stellages waren weg. Om even een beeld te schetsen. Het zijn gewoon jongens van 8. En die zijn gewoon wild. Dus ja. Die mensen zagen ons binnenkomen. En die draaideur ging al 3 keer vastzitten. Weet je wel. Zo, dank. Ja. En dan ging iemand duwen. En dan kwam een kind bijna tussen. Nou prima. Zegt die vrouw tegen mij. Die geeft zo'n boekje. Die zegt. Alsjeblieft, je hebt je boekje, maar het mag niet gerend worden in het museum. Wilt u daar even voor? Wilt u dat alsjeblieft controleren?
1: Ja,
2: nou,
1: ja.
2: Toen had ik al geen zin meer.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Dus ik liep weg en ik zei: even rustig, zijn hier allemaal oude mensen? En je kan niet rennen. Nou, anyway, dus ik kijk zo om me heen. Denk, het is helemaal anders. Oké, okay, we lopen even het hoekje om.
1: Geen stellages?
2: Nee.
1: Niks.
2: Hele Andy Warhol over printjes en dingetjes. Nou, die kinderen, ja, die waren helemaal verveeld natuurlijk. Dus het creatieve hok heb je ook tot 2 uur normaal. Maar wij waren er op 3 uur, dus we waren een uur te laat. Dus ik had ze meegelokt naar een museum wat heel saai was. Maar goed, dat was eigenlijk niet het verhaal. Kind zit dus bij me in de auto.
1: Oké, we gaan weer even terug naar het begin. Ja. Ja? Dat kind in de auto. Ja.
2: Draait zich om op de achterbank. Kijkt naar achter, bij de achterbak. Wat zegt het kind? A. Waarom ligt daar allemaal rijst? B.
1: Sowieso A. Maar goed, oké, B.
2: B. Gaan jullie verhuizen? Of C. Is dat rook?
1: Mag het ook alle drie? Ik ben wel eens bij jou in de auto geweest, maar dat is niet normaal. Goed, en nou is ook dus een kind ertussen.
2: Maar goed, als je nu zit te luisteren en ik weet het goede antwoord, dan mag je doorgeven. Is het A, B of C? A, waarom ligt daar rijst? B, gaan jullie verhuizen? Of C, is dat rook?
1: Laat het even weten in de 538-app. Ik denk alle drie.

0: Basja.
1: Hallo.
0: Hi, welkom in de middagshow.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we zijn midden in een avontuur van eieren beland.
1: Ja.
0: We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Hoe is het met jou?
1: Ja, prima.
2: Ja, niks geks, ja.
0: Hè? Nee. Je hoort niks geks. Nee. Ik hoorde iets van vreemde kinderen in de auto. Verkeerde museum.
1: Nee hoor, die had ik niet. Dat
0: okay.
1: Was iemand anders, zeg maar, naast je.
0: Heb je kinderen?
1: Ik heb zeker kinderen, ja, twee.
0: En zou je die aan... zou eigen mogen oppassen?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nee,
1: ik denk
0: zeker
1: dat ze de dag van hun leven krijgen.
0: Nee, zeker weten, ja. Ja, Marcia, we waren in een verhaal beland. Kind in de auto. En dat kind, dat kijkt naar achter en die zegt A, B of C. A.
1: Ja.
0: Is dat rijst?
1: Ik denk, sorry. Ja.
2: B. Gaan jullie verhuizen? Of C. Is dat rook?
0: Ik ging eerst vol voor de rijst. En toen ik alle opties hoorde, dacht ik, het zou ook gewoon een mix kunnen zijn. Van er staat rijst in de fik in een verhuisdoos.
1: Ja, en toen hoorde ik jou zeggen, nou, ik heb wel eens bij de in de auto gezeten. En toen dacht ik, dan is het twee.
2: Zo goed. Ja, B, het is B. Gaan jullie verhuizen?
1: Ja.
0: Gewoon alle rommel bij elkaar.
2: Nou, niet alle rommel bij elkaar. Nee. Ja. Marcia, weet jij waarom er dan zoveel in ligt? Wat denk je?
0: Oh, er komt nog een spelletje.
2: Ja.
0: A, B of C?
2: Ja, maar Marcia gelooft in mij. Marcia zit in mijn team.
0: Maar ze heeft net goede antwoord gegeven, maar ze is er nog niet.
1: Met zelfkennende, dan heb je gewoon altijd alles bij de hand.
2: Ja,
1: dat denk ik.
2: Ja, boah, waarom ik lege batterijen en doos daarvan bij de hand moet hebben, is het tweede. Maar,
1: oh nee, dat weet ik niet.
2: Ik moet echt al 3 weken, ben ik voornemens om naar het golfveld te gaan. En naar de kringloop, maar elke keer kom ik daar niet aan toe.
1: Ja.
2: Dus dat zit nog allemaal in die achterbak. Dus dat kindje keek achterom en zei, wat gaan jullie doen? Gaan jullie verhuizen? Dus ja,
1: dat
2: was het.
1: Ja, dat ken ik wel.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Logisch, Frank. Niks geks.
0: Je hebt gewonnen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Hartstikke goed gedaan, Basja.
1: Oh, jee.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Doei.

0: meteen. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: Ja, de politie denkt dat een langslepend conflict vooraf is gegaan aan de gebeurtenissen in Overasselt.
2: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
3: Ja, beautiful.
0: En als je een festivaletje pakt.
2: Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
0: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
0: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf volgende week maandag. 90s en
0: zero's. Top 538.
3: Radio 538.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nog 309.000.
21: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
25: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Dames en heren, de daluren beginnen.
28: Ah!
1: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Goedenavond, het weer op 538. Een zonnige avond. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen soms zon, af en toe een bui en 21 graden.
22: De langste vertragingen: A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden 11 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 11. En de laatste op de A208. Haarlem-Velsen voor IJmuiden, daar 17 minuten.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met Frank en Aaron.
22: Jerf Summer Wildstyle. Zo direct, eerst Black Street en Dr. Dre. No Diggity.
0: Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
27: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Rosa, Magnetic. Op 538 in de middagshow.
1: Maar ik nog steeds, persoonlijk ben ik nog steeds bezig met Over Asselt. Maar moet ik dat al nu gaan loslaten?
0: Nee, ik denk dat dit nog wel eventjes nieuws blijft. Het was alsof we met z'n allen naar een Netflix-serie zaten te kijken.
1: Nou, inderdaad.
0: Wat is het laatste nieuws daar, Iris?
2: Nou, na het schietincident afgelopen nacht in Over Asselt heeft de politie vandaag 34 verdachten uit verschillende landen opgepakt. Ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije.
0: Voelt het voor jou nou professioneel of amateuristisch allemaal?
2: Nou, als je de beelden ziet, dan denk je, het is een groep van zo'n 30 man, ja, zeg maar, die een beetje ongeorganiseerd een kant oploopt.
0: Je denkt, ik zie 30 man met machinegeweren, dus hier zo goed over na zijn gedacht. Ja. En dan schrikken ze ergens van. Ja. En uiteindelijk zijn ze alle 34 gearresteerd, lijkt het.
2: Het leek ook niet echt gecoördineerd of zo.
0: Dat ja.
2: Ja. Toen de agenten vannacht bij het huis aankwamen, waar die groep van tientallen gewapende mannen dus naartoe was gegaan, werden ze gelijk onder vuur genomen. Twee agenten raakten gewond, maar zij zijn inmiddels buiten levensgevaar. Een andere man uit Wijchen, die daar stond als beveiliger, kwam wel om het leven. Het zou allemaal gaan om een langslepend conflict, denkt de politie, in de drugswereld. Een grote partij cocaïne van zeker 800 kilo van Bolle Jos zou zijn onderschept. Dat meldt het Parool dan weer. Dan zijn vandaag ook de Prinsjesdagplannen van het kabinet gelekt naar RTL Nieuws. En die zijn het nu aan het uitpluizen en een stukje bij beetje naar buiten aan het brengen. Het laatste nieuws is dat de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder hard stijgt dan eerder de bedoeling was. We horen het allemaal op 15 september in de troonrede, die de koning natuurlijk voorleest.
0: Ja, maar dan weten we het wel allemaal, toch?
2: Dan weten we het allemaal al. Ja, de koning neemt in ieder geval naast Maxima ook weer alle drie zijn dochters mee.
0: Ach, die arme meisjes, doe dat nou.
2: Ja, die staan lekker weer te wuiven op het balkon straks. Ga vandaag nog even langs de benzinepomp. Als je bijna moet tanken, de prijs stijgt morgen namelijk naar een recordniveau. Dan ligt het gemiddelde voor een liter benzine rond de €2,67.
0: Zo.
2: Ja, en dat is zo'n 3 cent meer dan vandaag en het vorige record was in mei.
0: Toch maken wij ons te druk over die benzineprijs.
1: Hoezo te druk?
0: Heb je al eens naar de koffieprijs gekeken?
1: Nee.
0: Kijk, €2,67 krijg je een liter benzine voor, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel koffie krijg jij voor €2,67?
1: Ja, dat zeg je dan toch.
0: Dat is een bodempje. Je krijgt niks en daar hoor je niemand over.
1: Nee, je hebt gelijk.
0: Ja, maar?
1: Maar?
0: De ochtendshow voor gratis koffie.
1: Hé, hey, dat is een goeie. Morgen in...
0: Harmelen.
1: Ja.
0: A12. Net even bij Woerden daar.
1: Kijk. Precies.
2: En het aantal pakketjes dat vanuit China naar Nederland binnenkomt is met bijna de helft afgenomen sinds op 1 juli die extra invoerheffing werd ingevoerd, blijkt uit nieuwe cijfers van de douane. Op bestellingen van buiten de EU met een waarde tot €150 moet sinds deze zomer €3 aan invoerrechten worden betaald. En daar hebben heel veel mensen dus blijkbaar geen zin in.
0: Eerst dank.
2: Graag gedaan.
3: Jouw hits hoor je op 538. Temper City. Self-aware. Jouw hits.

0: Met jullie? Nou, ja. Ik zie Ayren lachen. Wat is er nou aan de hand?
1: Ben jij wel eens in het Archeon geweest?
0: Het Archeon? Oh, God. Ik denk het wel, als kind vroeger.
1: Ja, wat vond je ervan?
0: Weet ik niet meer, was heel lang geleden.
1: Ja. Maar wat is het ook weer? De essentie is toch dat je naar de oudheid gaat en dat daar mensen...
0: Ja, dat was
2: volgens mij... Nee, er zijn daarvan die... Je gaat inderdaad terug naar de middeleeuwen en daar zijn allemaal inderdaad van die acteurs en die doen dan net alsof je in de middeleeuwen...
1: Ja, maar die zitten dus echt brood te bakken op vuur en echt met penselen, met een veer te schrijven en zo. Ridders.
2: Pijlen en boog te schieten.
1: Ja, dus dat is daarom. En jij bent wat jonger, dus voor jou is het wat recenter misschien.
0: Ja, maar waar wil je naartoe?
1: Oké. Morgen hebben mijn kinderen een studiedag. En Taak heeft ongeveer 5 kinderen bij zich. Dus ja. ik zoek een passende activiteit. Waar ik hun naartoe kan sturen.
0: Nou, lekker naar het Archeon, want dan weet je het morgen nog recenter hoe het nu echt is in het Archeon.
1: Ja, nou, ik denk dat ik hem ga sturen. Dit is de bevestiging die ik nodig had. Ja.
2: Kijk, goed. Doe het. Dan kunnen wij nu officieel rustig aan het stokje overdragen aan jou.
0: En als je nou nu aan het luisteren bent en je hebt nog een leuk verzoekje... stuur dat ook even in via de app.
2: Precies. Want die hotline die gaat open zometeen bij Floris. Fijne avond. Ed Sheeran nu en Martin Garrix. Repeat it.

deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: thuis. Bij Radio 538.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
12: Nee, niet na de koffie. Wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: 538 Nieuws. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus, dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. De vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus daar. Twee mensen zijn eraan overleden en de kans dat je het virus krijgt in Nederland is wel heel klein. Er zijn 34 mensen opgepakt naar de schietpartij van vannacht in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig. En Duitsland zegt nu dat er Russen daarachter zitten, blijkt na onderzoek. NAVO baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet nog uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. En bij het paleis in Oslo staat nog altijd een rij met mensen die afscheid willen nemen van koning Harald. Dat kan sinds begin van de middag. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn bij zijn uitvaart volgende week woensdag. Zijn zoon Hakon volgt hem op. Hij heeft vanmiddag officieel de eed afgelegd als nieuwe koning van Noorwegen. Krijg je nog het weer? Het is nog even zonnig. Vannacht alleen aan de kust een bui en 12 graden. Morgen af en toe een bui en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Lekker.
4: Rustig.
3: Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 214.6. A4 Schiedam-Delft 57.9. A6 Emmeloord Lelystad 83.5. Verder op de A6 Lelystad-Muidenberg 62.3. A12 Maarn-Ede 83.2. A6 Breda-Dordrecht 51.7 en de A27 Hilversum-Almere 108.6. A28 Zwolle-Meppel 99.9, A30 Barneveld-Ede 16.2, A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.3, A50 Apeldoorn-Zwolle 209.3, A58 Vlissingen-Goes 161.5, verderop de A58 Goes-Bergen-op-Zoom 141.2 en de A59 de laatste Den Bosch-Breda, omegend gemeld in het avondzonnetje bij 111.9.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf volgende week maandag.
1: De 90s en zeros op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: bij 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Zo'n nummer waar je eventjes zin in hebt vandaag. Dit is je moment. Rechtsbovenin in de app van 538, even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd, kun je inspreken wat je graag zou willen horen. Ed, kom maar door, jongen.
1: Goedenavond, ik zou graag All of Me van Legend willen horen. Dankjewel.

0: 538. Gesproken appje van Guido komt binnen in de app.
1: Hey Floris, Guido hier. Ik denk dat het tijd wordt voor een mooie zomerse voetbalhit. Forza van Nelly Furtado.

0: Long Together bij 538. Goedenavond, Floris hier. Oh, ik zag een verhaal vandaag over een man. Die moet mogelijk de gevangenis in. Waarom? Omdat hij aan het stofzuigen was. Hele verhaal hoor je zo.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
16: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl. Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18 plus.
18: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdecem eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Floris Molenaar.
2: Over 6 minuten een man die zijn vrouw bespiedde op een bizarre manier. Radio 538. Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Hou jij van stofzuigen?
1: 538.
0: Ja, och. Ja, mijn vriendin en ik, wij doen thuis 50-50 met schoonmaken. Dus allebei de helft. Een van mijn taken is dan dus het stofzuigen en het dweilen van het huis. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Dat is gewoon een workout voor mij. Dat is gewoon sporten. Ik ben helemaal bezweet na een rondje stofzuigen. Is schijnbaar trouwens ook echt een soort van sportieve activiteit trouwens. Ik heb het even opgezocht. Uurtje stofzuigen, daar verbrand je gewoon 250 calorieën mee. Dat is best wel lekker. Mooi meegenomen. Ja, het kan trouwens ook de reden zijn om juist dan zo'n robotstofzuiger te kopen. Dan kun je lekker op de bank blijven zitten terwijl je stofzuigt. Dat is natuurlijk, dat is dan wel lekker ontspannen. Dat scheelt dan weer. Vooral een schoon shirt aantrekken. Je kunt er trouwens ook wat anders mee doen. Ik las een verhaal over een man uit Taiwan vandaag. Die heeft zijn vrouw betrapt op vreemdgaan. Met zijn robotstofzuiger dus. Ja, daar zit een camera op. En daarmee zag hij dus zijn vrouw thuis met een andere man. En in Taiwan is dat dus gewoon een overtreding. Dat is het huwelijksrecht. Dus die man die ging naar de rechter met de beelden. En ja, zijn vrouw die moest dus hem een schadevergoeding betalen. Van hou je vast, 13.000 euro moet je daar dan dus voor betalen. Als je vreemd bent gegaan. Nou ja, goed. Mijn vrouw liet het daar vervolgens ook niet bij. Want die dacht, ja, ik ga ook naar de rechter. Want ik ben gefilmd in mijn eigen huis zonder toestemming. En nu riskeert die man dus een gevangenisstraf tot 5 maanden. Ja, had hij misschien beter gewoon zelf kunnen gaan stofzuigen. Dat had hem een hoop geschild. Zul je net zien, hè? Ga je als man een keer stofzuigen, moet je de gevangenis in.
1: 538.
2: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
3: Direct, my friend.

0: Lang Lee en Jews in Texas bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag op Instagram van een man. Die heeft een wereldrecord te pakken. Best wel een bizar wereldrecord. Het heeft iets te maken met bokshandschoenen. En het heeft iets te maken met dit geluid. Nog even een keer, dit geluid dus. Oké, welk record het is, hoor je zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Schat? Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
11: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met...
4: Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: 538 Nieuws. 8 uur.
21: Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
22: Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 10.7. A2 Weert Echt 214-1. A4 Schiedam Delft 58-0. A6 Emmeloord Lelystad 83-5. Verder op de A6 Lelystad Muidenberg 62-3. A7 Groningen Drachten 169-6. A12 Maarn Ede 83-2. A16 Breda Dordrecht 51-7. A22 Velsen Beverwijk 9.4. A27 Hilversum Almere 108.0 door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 10.7. A2 Weert Echt 214-1. A4 Schiedam Delft 58-0. A6 Emmeloord Lelystad 83-5. Verder op de A6 Lelystad Muidenberg 62-3. A7 Groningen Drachten 169-6. A12 Maarn Ede 83-2.

0: A32 Leeuwarden Heerenveen 616. A32 Heerenveen Meppel 330. A58 Vlissingen Goes 161.5. Verderop de A58 Goesberg op Zoom 141.2. En de laatste de A59 Den Bosch in de richting Breda op de rem bij 111.9.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf volgende week maandag.
9: De 90s en zeros op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Met over 6 minuten het bijzondere wereldrecord van een man uit Amerika. Kleine hint.
11: We gaan

0: Stars en All My Soul. Wat een raar wereldrecord, joh.
1: 538. Boris Molenaar.
0: Heb je dat wel eens sowieso wel eens erover nagedacht of je ergens een wereldrecord in zou kunnen vestigen? Dat je ergens van denkt, joh, hier ben ik gewoon volgens mij de beste van in de hele wereld. Je kunt het echt zo gek niet verzinnen. Je hebt echt de meest bizarre wereldrecords. Het is vaak heel knullig. Bijvoorbeeld, ik zit wel eens eraan te denken om het wereldrecord roze koeken eten in 30 seconden te verbreken. Dat is waarschijnlijk staat dat nog niet. Misschien toch eens proberen. Gewoon, volgens mij moet je het dan opsturen naar het Guinness Book of Records dat je dit wil gaan doen. En dan krijg je van die criteria terug waar je dan aan moet voldoen en hoe je het moet bewijzen. Nou, als je het dan gedaan hebt, dan heb je een wereldrecord te pakken. Ja, zo gek kun je het niet verzinnen en het lukt. Nou, wie dat zeker weet is de Amerikaan David Rush. Ik zag daar een filmpje over op Instagram vandaag. Die gast is, ja, die is zeg maar wereldrecordhouder, wereldrecords houden. Snap je? Hij heeft meer dan 350 wereldrecords op zijn naam staan. Bijvoorbeeld geblinddoek jong leren, de meeste beljubbelvangsten. Wat het ook mogen zijn, maar goed, hij is er goed in. Limoensap drinken heeft hij het wereldrecord in. En hij heeft nu dus ook, Tristan, dat filmpje wat ik zag vandaag. Hij wist in 1 minuut 747 ballonnen te laten knappen. Die zaten vast aan een muur. Maar hij deed dat niet met een naald of iets, maar hij deed dat met bokshandschoenen. Dus gewoon boksen en op die manier dus zeg maar, ja, die ballonnen zeg maar steeds laten knallen. En dat dan zeg maar 747 keer binnen 1 minuut. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story, dan zie je hem gaan, die David Rush, die Amerikaan. Het wereldrecord, meeste ballonnen laten knappen met bokshandschoenen. 747. Ja, bizar. Ik vind het knap. Vonden de ballonnen ook trouwens.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Sommier. Feels. Part 2.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: Vanaf volgende week maandag.
2: 90's and zeros.
1: Top 538.
0: En het leuke is, jij bepaalt hoe die 538 hits gaan klinken op een rij. 538.nl, daar geef je jouw favorieten door uit de jaren 90 en de zeros. En dan hoor je dus vanaf komende maandag of jouw favoriete knallers de lijst hebben gehaald. Zullen we even kijken wat de tussenstand is momenteel? Even crisscross door de lijst en de top 3? Ja, komt-ie.
1: De 90's en zeros top 538. Tussenstand.
3: 492.
0: Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cosa della vita.
4: Sono cose della vita. Ma la vita poi dov'è?
3: 201.
0: Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: En dit is de top 3 van dit moment.
3: 3.
0: Eminem en Lose Yourself.
5: The moment you own it, you better never let it go. You better lose yourself.
3: 2.
0: Linkin Park and In The End op dit moment.

0: Eva Max, Kings and Queens, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht op internet vandaag over een man die is geflitst in Duitsland. Misschien ken je het. In Duitsland, als je geflitst wordt, dan krijg je dus de foto opgestuurd van de flitspaal. Die wordt van voren gemaakt. Dus je krijgt eigenlijk jezelf achter het stuur te zien. Wat er op die foto te zien is, is heel kinderachtig. Oké, hele verhaal hoor je zo.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak eens een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
29: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia.
0: movement that inspires.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Floris Molenaar.
10: En met over 6 minuten het verhaal over een monster dat in een auto rijdt.
2: Radio 538. Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Mercedes Wims, Mr. Know-It-All. Heb je wel eens een bekeuring gehad?
1: 538.
0: Ja, en dan even in het bijzonder een bekeuring, een boete voor te hard rijden. Moet je niet doen natuurlijk, hè. Te hard rijden is niet de bedoeling. Ik ga wel eens een rondje golven. Vind ik lekker, in de buitenlucht. En het weggetje naar die golfclub toe is 30 km per uur. De maximumsnelheid, wist ik niet. Kwam ik achter toen ik een bekeuring binnenkreeg van de flitspaal die daar kennelijk staat. 78 euro's. Dat is toch pijnlijk, hè? Dat is toch balen. Dat is toch een vervelende manier om erachter te komen hoe hard je ergens mag rijden. Ja, in Duitsland is het ook grappig. Of nou ja, grappig, heb je misschien wel eens meegemaakt. Ja, de bekeuring zelf is niet zo grappig, maar wel wat je erbij krijgt. Heb je dus misschien wel eens gehad dat je... Ja, daar word je dus van de voorkant geflitst in Duitsland. En om te bewijzen dat jij het was achter het stuur, krijg je die foto erbij van het moment dat je geflitst werd. Dus dan, ja, dan word je dus op de kamer vastgelegd en dan krijg je die foto opgestuurd. Nou, dat kan een hele gekke taferelen opleveren. Want ik zag een bericht op internet vandaag. Een man was geflitst in Duitsland 11 km per uur te hard. Dat is best wel wat hard. Maar op de foto die hij erbij kreeg, zie je dat hij een masker draagt van Cookie Monster. Terwijl die achter het stuur zit. Dus je ziet gewoon achter het stuur eigenlijk Cookie Monster die te hard rijdt. Uit Sesamstraat, onherkenbaar. Grappig, denk je dan? Politie vond het iets minder grappig. Zo'n masker, ja, beperkt natuurlijk je zicht. Dat kan weer gevaarlijke situaties opleveren. Het is niet de bedoeling. Dus we krijgen waarschijnlijk nog een standje ook van niet meer doen. Hij krijgt een boete van 40 euro. Maar als je hem natuurlijk echt pijn wil doen, als je hem echt even wil raken, moet je hem laten betalen in de vorm van 40 koekjes.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Kygo, take me back.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: en Higher Power. Nieuwe 538 avondshow in de startblokken voor je zometeen. En misschien herken je deze situatie wel op feestjes. Eva, jij bent er alvast.
1: Ja. Ja, het heeft te maken met Engels praten en in groepjes zijn waar ook Nederlanders zitten.
0: Oké. Ongemakkelijke situaties op feestjes en Engels praten. Waar dit over gaat, hoor je zometeen in een nieuwe

0: en thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Eiren en de 538 middagshow.
3: Van Maart

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je

0: 12 bij Harmelen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor

0: glascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei in de talkshow van Eva Jinek dat het allemaal goed is afgelopen doordat een collega snel ingreep. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Bewoners van Overasselt zijn intussen flink geschrokken van die schietpartij en de grote politieactie erna. Dat vertellen ze bij Nieuwsuur.
4: Ik heb een hele groep 30 man zien lopen met wapens. Ja, toen dat zo was, toen schrok ik wel even serieus.
5: Nou is de poppenkast overal.
3: Ja, bij de schietpartij kwam vannacht een man om het leven en sindsdien zijn er al 34 mensen aangehouden. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. We hebben de afgelopen 2 maanden minder kleine pakketjes uit China besteld. Sinds 1 juli gelden er invoerrechten van 3 euro op dat soort pakketten. Steeds meer bedrijven lijken daarom te kiezen voor bulkinvoer van spullen uit China. De douane is daar blij mee, ze kunnen de veiligheid zo makkelijker controleren. En de benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk een nieuw record. €2,67 per liter, heeft United Consumers uitgerekend. Die prijs zie je vooral bij tankstations langs de snelweg. Op andere plekken is het vaak goedkoper. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht droog. Morgen kan het wel weer gaan regenen en dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Aan het verkeer zijn geen vertragingen, wel nog flitsers die heeft Dylan.
7: Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 10.7. Op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 83.5. En op diezelfde A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.3. A12 Maarn-Ede 83.2. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere zijn er 2 gemeld. Eentje bij 108.6 en die andere bij 114.9. A28, Zwolle-Meppel, 99.9. Nog eentje op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.9. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.2. A58, Vlissingen-Goes, 161.5. En op de A58 tussen Goes en Bergen-op-Zoom bij 141.2. Laatste voor nu vind je op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.4.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruit.
8: Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Oh, baby.

0: op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf volgende week maandag.
3: De 90s en Zero's op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
5: Bas en Dylan.
6: Ja, het is 3 minuten over 9. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
7: Zometeen

0: 538 hoor de Pitbull, Christina Aguilera en Feel This Moment.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Het moet echt afgelopen zijn met één specifieke situatie. Ik had er weer zo één waarin je dan zeg maar aan een tafel zit en dat er dan een international bij zit. Zeg maar iemand die Engels praat.
2: Een buitenlander.
0: maar gewoon even zo iemand waarbij je het gesprek toch gaat aanpassen naar het Engels. En ik praat een beetje Engels, maar ik praat niet. Het is niet dat je zegt van ik doe dat heel graag en veel en zo. Maar wat er dan gebeurt is dat je in gesprek bent en dan op een gegeven moment die persoon wegloopt en dat je dan met alleen nog maar de Nederlander aan tafel zit. Maar ja, je was het verhaal al in het Engels aan het vertellen. En dat vind ik zo stom. Want dan zit je met iemand waar je altijd Nederlands mee praat en ineens Engels te lullen. En dan voelt het leven ineens als een soort act. Ja. Dan ben je het gewoon maar weer. Voor wie zit je het dan te doen?
3: Ja, voor niemand. Ja, nou ja, kijk, ja, ik heb op school, ik heb een Engelstalige opleiding gedaan. En daar zaten ook veel buitenlandse studenten. Dus daar was dan ook de regel dat in het schoolgebouw spreek je altijd Engels. Want anders dan voelen mensen zich misschien buitengesloten of wat dan ook. Dus nou ja, bij mij gebeurde het heel vaak dat ik in situaties zat met 5 Nederlanders. En dan zaten we Engels met elkaar te lullen. Dat voelde dan in het begin voelde dat zo raar. En op een gegeven moment raak je daar dan wel aan gewend. En soms verwatert dat. Maar ja, goed, ik vind het, dat is zoiets
0: gebeurd. Jij praat ook graag Engels. Jij bent die gast waarmee ik dan zeg maar Engels blijf praten. Gewoon uit een soort sociale druk.
3: Ja, ik geef een goed voorbeeld. In Breda heb je een Ierse pub zitten, de Mad Mollies. En de eigenaar van die kroeg is een Ier. Die woont wel na zijn godsganse leven in Nederland. Spreekt vloeiend Nederlands.
2: Oh, ik wou zeggen, die spreekt nog geen woord Nederlands.
3: Nee, die gozer die spreekt prima Nederlands. Die leeft al, 30 jaar in Breda. Eigenlijk een Brabander geworden, weet je wel. Maar nee, als je daar binnenkomt, altijd Engels praten.
0: Ja, maar toch niet als die tent leeg is?
3: Leeg is hij nooit, de Mad Mollies. Maar zeg maar, ook al zitten er 3 mensen binnen, is het altijd Engels.
0: Ik zou me helemaal...
4: Ja, maar dan denk ik nog, dat is de vibe van die kroeg. Maar ik vind wat Bas beschrijft, dat lijkt mij... Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, dat je dan met 2 Nederlanders... die altijd Nederlanders met elkaar praten, ineens Engels zitten praten. Ja, dat is gewoon heel erg raar.
0: Ja, dat is heel raar. Maar het komt omdat het onwennig is. Ik snap ook dat als je het veel doet, dat vanzelf went.
3: Maar ik vind het... Dit is gewoon de situatie die je ook wel eens in het Nederlands hebt. Dat je dan met bijvoorbeeld je vriendin en iemand anders staat te praten. En dat je het verhaal van je vriendin, een anekdote of zo, staat te vertellen aan diegene. En dat diegene wegdraait uit het gesprek. En dat je op een gegeven moment de anekdote van je vriendin tegen je vriendin staat te vertellen.
0: Dat is dan het punt dat je stopt. Want als die ander weer intuned, wordt het ook weer ongemakkelijk. Ja. Wat is het toch moeilijk

Imani en Don't Be So Shy bij 538. Morgen maak je kans op een Smart TV in de 538-ochtendshow. Win it in a minute, gaan ze spelen. Hoor je de oproep, zorg even dat je belt met de studio. Heb je lekker tv'tje.

0: 538 door de EO Technology. Welkom, het is de avondshow Bas en Dylan.
1: Ja, ik ben de katten thuis aan het voorbereiden op de komst van de baby.
0: Ja.
1: En vannacht gaat er een hele belangrijke, maar ook hele spannende stap richting komst van baby genomen worden met de katten.
0: Ze gaan eruit.
1: Dat nog net niet, maar er gaat wel wat veranderen in hun leven vanaf vannacht.
0: Zo met de beeld.
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
3: Y'all ready for this?
2: Wat zijn jouw favorieten? Geef ze nu door via 538.nl.
4: En luister vanaf volgende week maandag. 90s en
2: zero's. Top 538.
5: Radio 538.
6: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Is dat echt serieus?
7: Zo, zo, zo, zo.
1: Oh, wat een geld.
7: 15.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: Fomar, voor de markt!
16: Fomar, voor de markt!
17: Mama! Mama! Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Mama.
20: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
23: Welkom thuis bij Radio 538
24: met Bas en Dylan.
25: Het wordt even slikken voor de katten van Eva vanavond. Zometeen meer.
23: Radio 538. Vanaf volgende week maandag de 90s en Zero's top 538.
24: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: 538, je hoorde Somber en My Body Isn't Ready.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Zijn we.
2: Ja, er gaat vanaf vannacht een andere wind waaien in Huizen Vroom.
0: Dat is jouw huis?
2: Ja. Dat is mijn huis. Want
3: ja,
2: ik
3: ga de voordeur open zetten.
0: Jij bent even vlak.
2: Nee, ik ben met mijn man heel druk bezig om de katten voor te bereiden op de komst van de baby. En dat is nogal een project.
3: Er komt
2: een
3: baby. Ja, daar komt jij, je bent zwanger.
2: Dat ook.
0: Ja, ja, ik geef eventjes een beetje context bij het verhaal.
3: Ja, je hebt er niet eentje op AliExpress besteld. Dus nee. Hij zit echt in je buik zitten. Ja.
2: Nee, ja. Één baby in de buik, twee katten in de woning. En wij voorzien allerlei problemen. Want de katten in de woning hebben wel het idee dat zij toch wel redelijk de baas zijn. En dat zij alle aandacht moeten krijgen. En een van de dingen waar we al de hele tijd tegenaan lopen te hikken is dat die katten 's nachts door het hele huis bewegen. En als ze dan vinden dat er even wat te eten gegeven moet worden, of dat ze een haai over de bol willen, dan beginnen ze gewoon te mouwen heel hard.
0: Ja.
2: Nou, ik ben daar intussen resistent voor geworden, maar mijn man gaat er dan uit en dan geeft hij ze eten of drinken. Maar ja,
0: precies, als dat wat je moet doen natuurlijk, om het af te leren.
2: Ja, nee, dat werkt natuurlijk
0: dat
2: voor
0: werkt
2: geen
0: natuurlijk
2: nee.
0: Niet.
2: Maar ja, dat heb ik al opgegeven.
0: Ja.
2: Maar nu komt er straks natuurlijk een baby, en als zij die baby gaan wakker blaten, ja, dan hebben wij gewoon een groter probleem. Dus hebben we bedacht, vanaf dat die baby er is, dan moeten ze eigenlijk gewoon beneden in de woonkamer blijven 's nachts. Maar ja, als je dat doet, als de baby komt, dan gaan ze misschien een hekel krijgen aan de baby, was ik bang. Want dan denken ze, ja, alle negatieve dingen komen samen met de baby. En minder aandacht en niet meer vrije bewegingsruimte in de nacht.
0: Ja.
2: Dus nu hebben we besloten dat op 1 september beginnen we met de katten beneden laten slapen.
0: Dat is vandaag.
2: Dat is vandaag. En nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
3: Ja, wij hebben dus wij hebben ook wel eens bij jou geslapen. Voor een video. Het was wel leuk, die kunnen we altijd nog wel een keertje delen. Het was even alleen thuis. Ja. En toen was je hartstikke bang. Toen hebben wij bij jou thuis
2: gelogeerd.
3: Die video die zet ik wel eventjes bij ons in de stories op Instagram. Daar heten we 538 Avondshow. Hartstikke leuke video om nog eens te kijken. Maar toen hebben we dus die katten ook. Hebben we die katten ook meegemaakt. Maar die laten je echt niet met rust.
2: Nee.
3: Die gaan gewoon treiteren, ja. Tot ze erbij mogen in bed.
0: Maar wat denk jij, hoe gaat dit aflopen? Want dit kan wel eens strijd worden.
2: Nou ja, dit wordt zeker strijd, want ze gaan heel hard mouwen. Dus de kans is dat je dat door de trap en de deuren heen hoort. Dat is mijn angst. En mijn allergrootste angst is dat mijn man het toch zo zielig vindt dat hij ze er weer bij laat en dat we dit probleem gewoon uitstellen.
0: Maar dan moet je gewoon zeggen, beste man, de katten of de baby.
2: Ja, dat vind ik dan wel weer heel heftig, Bas.
0: Ik zou graag morgen om exact deze tijd van jou een verslag willen. Kun jij het even opnemen als het misgaat?
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Dat wil ik graag even horen. Morgen zelfde tijd een update. Dan weten we hoe het is afgelopen met de katten van Eva. Zometeen hoor je Sam Jeu.

0: ben toch benieuwd wat jij ervan vindt aan de andere kant van de radio. Er is vorige week zo'n trailer uitgekomen, een voorstukje eigenlijk van GTA nummer 6. En ja, Eva en ik zaten hier in de studio, toch een beetje, we hadden een soort front gevormd richting Dylan. Wij zaten toch een beetje, we vonden het niet zo goed. We vonden het niet zo realistisch als Dylan vond.
1: Gewoon niet indrukwekkend.
0: Nee, en we hebben het eventjes inclusief wat beeld op onze socials gezet. 538 de avondshow, daar kun je zelf even oordelen. We kunnen op basis van de reacties wel stellen, dat het merendeel het met Dylan eens is.
2: Nou, sterker nog, mensen zijn woest.
0: Nou, maar ik word echt beledigd.
2: Ja, je ziet er zelf uit als een poppetje van klei. Ja, met je noedelhaar.
0: Dat soort dingen inderdaad.
2: Ja, het is heel erg.
0: Maar
2: normaal zijn mensen het is ook wel eens een keertje lekker voor mij.
0: Wat dan?
2: Want normaal zijn mensen altijd heel erg boos op mij online. Nou, mensen vinden mij altijd een klootzak.
0: Ja, maar,
2: en nu is het een keertje andersom.
1: Mensen
2: keertje
1: vinden
2: lekker.
1: Zelfs dat wij ontslagen moeten worden. Bas, ik zit even te lezen. Dat is helemaal niet goed.
0: Maar ik zie bijvoorbeeld Zwiggy. 17. Die zegt GTA 6 gaat tegenvallen. Er zijn wel mensen die het met ons eens zijn. Maar ik denk dus dat die hype. Nee, dan ga ik weer in de discussie.
2: Nee,
0: ik denk dat die hype. Dat het zo groot gemaakt is. Dat je straks dan zit je dat spel te spelen. Denk je, ja, het is ook gewoon wel weer een spel. 538 avondshow. Check het daar.

0: 538 Niles Barkley en Crazy Hordie. En zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Doodsimpel, je krijgt twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Weet dat je Kip of Ei de hele dag kan spelen. Via 538.nl/kipofei. Dan maak je ook dubbel zoveel kans op een zeer exclusief 538 strandlaken als je meespeelt. 538.nl/kipofei. De opgave van vandaag die is als volgt.
1: Wat was er eerder? De afwasmachine of de stofzuiger?
0: Oh.
1: En je kan je antwoord instellen via de app van 538. Via 538.nl/kipofei. Dat kan ook en dan maak je extra kans op dat 538 strandlaken. Dus wat was er eerder? De afwasmachine of de stofzuiger? Kom maar door via de app van 538. 538.nl/kipofei. En maak kans op een 538 strandlaken.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
7: Hup, hup, dames!
6: Waaraan alles wordt getwijfeld.
8: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
6: Behalve aan de liefde.
7: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
6: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu houden, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Bij het huis in Overasselt, waar vannacht een schietpartij was, staan nu zwaar bewapende agenten. Die bewaken de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er gebeurd is, gaat intussen de hele nacht door. In Terneuzen kon je vandaag voor het eerst vuurwerk inleveren, maar dat hebben niet veel mensen gedaan, schrijft Omroep Zeeland. Het waren er nog geen 10 en die hadden ook nog allemaal legaal vuurwerk bij zich. Komende weken kun je op meerdere plekken anoniem illegaal vuurwerk inleveren. De kerstverse Noorse koningin Mette Marit is opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Ze heeft een longtransplantatie gehad en daar is ze nog van aan het herstellen. Daarom was ze er ook niet bij toen haar man Hakon vanmiddag zijn eed aflegde als nieuwe koning. En Singapore probeert de vergrijzing tegen te gaan door mensen financieel te helpen bij het krijgen en opvoeden van kinderen. Stellen kunnen zo'n 47.000 euro per kind krijgen, verspreid over 17 jaar. Daarvan kunnen ze bijvoorbeeld onderwijskosten en kinderopvang betalen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht droog, maar morgen kan het wel weer gaan regenen. Het wordt dan ongeveer 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Van het verkeer zijn geen vertragingen, wel nog flitsers, die heeft Dylan.
13: Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 10.7... en op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 87.9. A6 Emmeloord Lelystad, 83.5. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49.9. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens bij 68.1. A16 Breda-Dordrecht 51.7. Op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 108.6 en bij 114.9. Op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 99.8. En op diezelfde A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.9. A58 Goesberg op Zoom 141.2. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25 bij 49.9. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens bij 68.1. A16 Breda-Dordrecht 51.7. Op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 108.6 en bij 114.9. Op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 99.8. En op diezelfde A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.9.

0: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: 538.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf volgende week maandag
6: de 90s en zeros op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
7: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, de afwasmachine of de stofzuiger?
8: Radio 538.

0: de avond. En dan is iedere avond de vraag in principe hetzelfde. Hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de afwasmachine of de stofzuiger?
1: Ik zeg zelf vaatwasser.
0: Ja, ik zeg ook vaatwasser, ja. Maar het staat zo in het staat zo in mijn draaiboek.
2: Ik zeg ook afwasmachine, hoor. Dat is helemaal niet gek.
0: Een afwasmachine? Nee, ik ben een brave daggoe. Ik zeg gewoon precies wat er in mijn tekstje staat. Ja, zo is het. Bram!
3: Een hele goede avond.
1: Hallo, Bram. Wat zeg jij? Vaatwasser of afwasmachine?
3: Ja, ik probeer het eigenlijk allebei zo min mogelijk te zeggen. Dan hoef je er ook niet aan te komen, hè?
2: Ja, wat een mooie tactiek.
1: De vraag is dus, wat was er eerder, de afwasmachine of de stofzuiger? En wij beginnen even met de stofzuiger. De eerste stofzuiger met de echte zuigkracht, die werd bedacht door ene Hubert. De machine was alleen zo groot dat hij buiten moest blijven staan. En er met lange slangen dan binnen werd schoongemaakt. Een heel onhandig ding. Dan de afwasmachine. Josephine bedacht hem. Ja, wat?
0: Oh ja.
1: Ga je nou lachen omdat het toch een vrouw is bedacht?
0: Josephine heeft het bedacht. Dan denk ik,
1: Josephine Cochrane. Ik weet niet of ik dat uitspreek. Borden en glazen werden in rekken gezet. En met waterstralen werden ze dan schoongespoten. Vooral hotels en restaurants waren er blij mee. Haar uitvinding won zelfs een belangrijke prijs op een grote tentoonstelling in Chicago.
0: Het is wel echt dan heel erg dat jij dan denkt dat ik moet lachen omdat een vrouw de vaatwasser heeft uitgevonden.
1: Ik ken jou gewoon. En jij begint te lachen. Zeg,
0: wat gek.
2: Zo is hij niet.
0: Nee, zo ben ik niet. Maar goed, grote vraag is, Bram, welke was eerder?
3: Ja, ik denk de afwasmachine.
0: Dan vullen we dat in en dan zit de balans. De afwasmachine, of de vaatwasser, komt uit 1886. En de stofzuiger uit 1901. Dus de afwasmachine was eerder, ja!
3: Hoppa, dat is mooi.
0: Lekker, zeg.
1: Gefeliciteerd, je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken.
3: Kijk, dat is mooi.
1: En die is zo exclusief dat we er ook eentje hebben voor de online winnaar. Michelle, die heeft gewonnen via 538.nl.

0: Roxy Dekker, Bare Minimum, bij 538 is nieuw.
1: Met binnen nu en 30 seconden, Benz & Boone en Sorry I'm Here for Someone Else, na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom stuurt Leonardo DiCaprio 3 dozen pasta naar een komiek? Omdat hij dacht, dit is goedkoper dan een rechtszaak.
2: Het antwoord is

0: 538 door de Loreen en Euphoria. Welkom, het is de avondshow Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, een super populair computerspel van vroeger komt terug. Zo welke?
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Welkom thuis bij Radio 538.
19: Met Bas en Dylan.
0: Zometeen hoor je welk spel van vroeger eindelijk terugkomt.
17: Radio 538.
18: Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
19: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
18: 538.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger.
1: Ja, Rollercoaster Tycoon komt terug.
2: Nee,
1: ja, even echt, als je dat niet kent. Dat is dus een computerspel van eind jaren 90. En dan kon je zelf een pretpark bouwen en dat moest je dan onderhouden. Dus dan zitten je leuke attracties neer. Maar je moest bijvoorbeeld ook denken van, heb ik genoeg wc's en genoeg prullenbakken staan?
2: Ja, ja.
1: Nou, nu komt er dus een nieuwe versie van. Wederom gewoon voor op de computer. Het gaat lijken op de eerste versie. Ze gaan niet ook dat het er heel anders uitziet of ineens heel supersonisch wordt. Maar het wordt nog chaotischer, zegt de spellenmaker. Je kan bijvoorbeeld niet alleen maar hebben dat de attracties kapot gaan, maar ze kunnen ook instorten. Karretjes kunnen wegvliegen en delen van het park verwoesten.
2: Oh.
1: En gasten kunnen gewond raken of omkomen.
2: Laat ze nou gewoon dat spel maken en niet dat allemaal dat gouden hoer. Dan krijg je dat GTA 6 gelul, dat ze er weer veel te lang mee bezig zijn. Maak gewoon dat spel. Ik wil gewoon in die zandbakmodus spelen. Ik wil ook niet in die modus dat je dan geld hebt en geld moet verdienen.
3: Oh, jawel.
2: Nee, maar wat
1: is anders het spel? Anders ben je gewoon.
2: Ik wil gewoon het mooiste pretpark wil ik maken.
1: Oh.
2: Met oneindig veel geld.
3: Oh, nee, ik vond het juist mooi. Nou, ik was meer een zoo tycoon.
1: Ja, dat was leuk.
3: Ik was een zoo tycoon.
2: Ook leuk.
3: En dan, maar nee, ja. Ik had
2: zo'n waterpark uitbreiding. Vond ik ook leuk.
3: Ja.
2: Maar ik zou dat echt heel lang kunnen doen. Dat denk ik. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik heb een idee.
1: Oké.
2: Ik heb een idee. We hebben zo'n live studio hier, waar artiesten altijd optreden. En daar hebben we echt een scherm, dat is 5 meter breed. En weet ik veel, 4 meter hoog. Groot. Daar moeten we het op spelen. Heel lang. We kunnen een hele pretpark gigantisch groot maken.
3: Kijk. Je zegt net dat je sneed even GTA 6 aan, dan zou ik dat liever op het grote scherm spelen.
2: Nee, maar Rollercoaster Tycoon 3 vond ik er realistischer uitzien dan GTA 6. Ja,
1: kijk nou uit, Bas. Je hebt gezien wat voor reacties er komen als je dat soort dingen zegt.
2: Ja, maar is toch
1: mensen niet leuk.
2: Het is toch fantastisch. Zijn er andere spellen waarvan je zegt, die zou ik graag terugzien?
1: Nou, ik zou wel weer een nieuwere Sims willen. Dat is toch ook alweer een tijdje geleden.
3: Die Sims 4 blijven ze oneindig uitbreiden. En de maker is EA, dus ja, dan krijg je dat.
1: Waarom is dat dan zo dat je dat dan krijgt?
3: Dat zijn uitmelkers.
1: Oh.
3: Dus die blijven gewoon net.
1: Dat wist ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
3: Nee, EA is dat bekend om.
1: Uitbreidingspakketten.
3: Als je de CD erin doet, dan moet je nog een tientje bijbetalen bij EA. Dat is echt ongelooflijk.
2: Nintendogs zou ik ook graag terug.
1: Oh, leuk.
3: Oh, jezus. Niet leuk, toch? Nintendogs.

0: van Rocco per Paas.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Pas en Dylan.
0: Wist je dat de leukste vrijdagavondplannen je helemaal niks hoeven te kosten?
3: We organiseren komende vrijdag weer een kroeguitzending. Je bent van harte welkom om langs te komen. Het kost je helemaal niks. De drankjes kosten je niks. En de artiesten die langskomen kosten je niks. Het is echt een superleuk evenement. 538.nl/acties. En dan kan je daar op het kopje klikken. Meld je aan voor de kroeguitzending.
0: Ja.
3: Nou, formuliertje invullen en dan ben je er misschien wel bij komende vrijdag. En nou ja, de groten der aarde stonden er. De afgelopen maand hadden we Busy, Yves Berendsen, Rutger van Barneveld was er. Het was echt een feest van je welste. Dus je weet nooit wie er komende vrijdag aan de deur van de kroeg staat. Dus wil je er nou bij zijn? 538.nl/acties. Daar kan je aanmelden.
0: Zeker weten. We zien je graag komende vrijdag. Gaan we samen even het weekend inluiden. En wij regelen de biertjes en de borrelhapjes.

0: 538, je hoorde Last Frequencies en Live It All. En zometeen maak je kans op 100 euro. We spelen de quiz over vandaag. Is super makkelijk. Antwoord geven op de kwalificatievraag is voor nu even voldoende. Dan doe je zo meteen mee. Maak je dus kans op 100 euro. En dit is die kwalificatievraag.
1: In Zwitserland zijn ze ook bang voor het instorten van een gletsjer in de bergen. Maar hoe heet het grootste gebergte in Zwitserland? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Als je weet hoe het grootste gebergte in Zwitserland heet, antwoord insturen via de app van 538. Ben je misschien wel 100 euro rijker aan het einde van de week. En sowieso een 538 strandlaken voor je.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: 12 bij Harmelen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die er dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Ik kan...

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Loco.
5: De Lulu.
4: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
6: Pak eens een podium.
7: Pak eens een podium.
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Europese gasprijs is het hoogst in 3 jaar. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Daar lijkt het er voorlopig op dat de straat van Hormuz nog wel even dicht blijft. De verwachting is dat ook de benzineprijs morgen een nieuw record breekt. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang protesteren mensen tegen de komst van een AZC en volgens de politie is het daarom te onveilig. Er zouden ongeveer 300 mensen staan, schrijft een lokale krant. Een man uit België is hersendood verklaard nadat hij werd gestoken door Aziatische hoornaars. Volgens een Vlaamse krant werd hij vorige week door een heel nest aangevallen en belandde hij daarna in coma. De man was niet allergisch voor de beesten, maar ze vielen hem zo massaal aan dat de hoeveelheid gif waarschijnlijk te groot was. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter in de talkshow van Renze. Eerder had hij wel interesse, maar daar is hij op teruggekomen. Hij vindt de liedjes van tegenwoordig niet bij de oudere doelgroep van Omroep Max passen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht droog. Morgen kan het dan wel weer gaan regenen. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Van de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die Dillen.
7: Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 10.7. A2 Den Bosch-Utrecht 87.9. En op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 83.5. Op de A10 richting de A10 Noord vanuit de Zeeburgertunnel bij 5.1. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.3. A16 Dordrecht-Breda 49.9. De andere kant op vanuit Breda naar Dordrecht staan ze ook bij 51.7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere zijn er 2 gemeld. Eentje bij 108.6 en die andere bij 114.9. A28 Zwolle-Meppel 99.8. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.9. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.3. A32 Meppel-Heerenveen 35.3. A58 Goesberg op Zoom 141.2. En de laatste voor nu op de A76 richting Heerlen vanuit de Duitse grens bij 25.4.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel
7: 30.3, A58 Goesberg op Zoom 141.2 en de laatste voor nu op de A76 richting Heerlen vanuit de Duitse grens bij 25.4.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende

0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf volgende week maandag.
4: De 90s en Zero's op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: 538, je hoorde One Republic en I Ain't Worried. Het is tijd om de quiz over vandaag te spelen. Daarin maak je kans op 100 euro. Het is een doodsimpele quiz over het algemeen. Als je een beetje hebt opgelet of een beetje algemene kennis hebt, dan gaat het je wel lukken. Momenteel bovenaan Sonja met 12 goed beantwoorde vragen. En wij hebben een prachtige kwalificatievraag voor niemand minder dan...
1: Linda.
0: Linda! Hoe heet het grootste gebergte in Zwitserland?
1: De Zwitserse Alpen.
0: Ja!
2: De Zwitserse Alpen, is dat goed? Ja! Ja!
3: Bas en Dylan presenteren...
4: De quiz over vandaag.
2: Ja, Bas heeft, denk ik, alle knoppen ingedrukt net. Het kip of ei startte weer. Eva's microfoon ging uit. Het was
0: een leuk experiment. Zeg maar, mensen vragen dat wel eens als ze hier voor het eerste keer de studio zien. Dan zeggen ze, wat gebeurt als je op alle knoppen tegelijk drukt? Nou, dat was ongeveer dat. Dat. Goed.
2: Linda, wij gaan met jou de quiz over vandaag spelen. Je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden over de dag die vandaag was. En dan maak je kans op 100 euro. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen als je het antwoord niet weet?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, heel mooi.
2: Dat is ook een mooie. Maar ja. even één woord. Even het eerste woord dat in je opkomt.
1: Shit.
2: Okay. Doen we dat.
0: Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go.
0: Vandaag is het volgens meteorologen officieel herfst. Welk seizoen komt er na de herfst?
1: Winter.
2: Bartel Braat hoopt op een terugkomst in GTS-T. Op welke zender is GTS-T elke dag te zien?
1: RTL 4.
0: Zuid-Korea kiest voor een Spanjaard als bondscoach. Welke kleuren heeft de vlag van Spanje?
1: Rood geel.
2: Ariana Grande loopt een voetblessure op vlak voor haar concert. Wie speelt Ariana in de film Wicked?
1: Glenda.
0: Ja! Steeds meer stukken in de krant blijken door AI geschreven. Wat is de bekendste AI-bot van OpenAI?
1: ChatGPT.
2: De wafeltang uit de Zero's maakt een comeback. Welk lichaamsdeel stel je met een wafeltang?
1: Haren.
0: Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Welke sport bespreekt hij voornamelijk?
1: Voetbal.
2: Luister naar Linda, hij heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Shit.
0: Petty Brandt zet zich in voor Stoptober. In welke maand is het Stoptober?
1: Oktober.
2: Toeristen kiezen tijdens een hittegolf vaker voor de bergen. Hoe heet de hoogste berg ter wereld?
1: Kilimanjaro?
0: Noorwegen heeft een nieuwe koning. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
1: Oslo.
2: Er zijn een record aantal baby's geboren van een zeldzame papegaai. Hoe noem je een baby van een vogel?
1: Shit.
2: Ja, fout door.
0: Oranje International Miedema is opnieuw geblesseerd. Wat is de voornaam van deze voetbalspeelster, Miedema?
1: Shit.
2: Zonde zeggen. Ja, ik denk dat je zo op het randje zat van die 12 punten.
0: Ja. Het ging zo bizar goed. En dat je die Glinda ook wist, vond ik goed.
5: Ja, heel goed.
0: Maar even een vraag van de kenner. Weet je hoe ze eigenlijk heet?
1: Nee.
0: Glinda. Ja, als je Wicked echt goed kende, dan wist je dat.
2: Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het gaat erom wie er op dit moment bovenaan staat. Dat is Sonja, 12. Ik denk, je bent wel dichtbij. Maar als ik gokken, zou ik 11 zeggen. Maar Eva, hoeveel had Linda er daadwerkelijk goed?
5: Nou, die Dylan kan gokken. Want inderdaad, je had er 11 goed, Linda. Sorry.
0: In ieder geval krijg je van onze 538 strandlaken.
1: Yes!

538, het is de avondshow, Jordan. The Reason. Mocht je nog geen plannen hebben voor je komende vrijdagavond, we openen de deuren van de 538 kroeg. Kun je gratis komen borrelen op onze kosten. 538.nl/acties, daar meld je je aan.

0: 538 hoorde Martin Garrix, We Are The People. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Ja, het bekende stofzuiger en föhnmerk Dyson komt nu met een tandenborstel en die kost bijna €500. Zo wat je daarmee kan.
2: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
3: En op de camping in Frankrijk.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf volgende week maandag. 90s en
3: zero's. Top 538.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Verdient het.
8: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
9: I am Iron Man.
8: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Welkom thuis bij Radio 538.
15: Met Bas en Dylan.
16: Zometeen in het nieuws een tandenborstel van €500. Wat zou je daarmee kunnen, joh?
17: Radio 538.
14: Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
15: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over uitvindingen die het leven makkelijker maken.
2: Ja, Dyson, die zijn van de stofzuigers en de föhns, die komen nu met een elektrische tandenborstel en die kost 480 euro.
0: Ook geld.
2: Nou, dat is natuurlijk in de basis een absurd bedrag voor een tandenborstel. Maar het is dus omdat hij een ingebouwde camera heeft en die kan je verbinden met een app op je telefoon. En dan kan je via die app meekijken in je eigen mond. En dan krijg je van AI tips over hoe je beter kan poetsen of welk spots je nog gemist hebt.
0: Wat goed.
2: Ja, zijn we dan zo beperkt dat we allemaal niet meer zelf kunnen bedenken hoe de tanden...
0: Nee, daar gaat het niet. Ik was op vakantie in Japan een tijdje geleden. En daar hebben ze natuurlijk allemaal van die gewoon prulletjes, dingetjes in de winkels. En op een gegeven moment zag ik echt voor 2 euro zag ik zo'n oorreiniger met een camera erin. Oh. En toen dacht ik, vet, leuk. Dat had ik die gekocht, meegenomen, echt verheugd. En toen kwam ik thuis en toen werkte de app niet. Die werkte dan alleen in Japan. Maar goed, heb ik met een of andere, blijkbaar al die Chinese zooi, want het kwam dan weer uit China, heeft dezelfde soort apps. Dus ik heb allemaal andere apps geprobeerd. En nu kan ik weer lekker in de oren kijken. Dus ik kan het echt zien van binnen.
2: Maar ja, en dan?
0: Nou, kan je zien van binnen.
2: Woont daar iemand met wie je nu een vriendschap hebt gesloten?
0: Ik denk, er is genoeg ruimte. Ik heb dat gewoon nog nooit gezien. Je kan ineens je trommelvlies van dichtbij bekijken. Niet te dichtbij, maar van dichtbij. En dan zie je toch wel wat zitten waarvan ik denk dat had er niet hoeven zitten.
3: Nou en?
0: Wat nou
2: maar
0: en?
2: Volgens mij heb je oorsmeer juist toch ook nodig. Ik bedoel, je wil
0: ja,
2: niet
0: zoveel uitsteken. Hoor.
3: Nee, maar dan ga je gewoon even naar de huisarts. En dan spoelt de assistent eventjes je oren uit. En die kijkt er met een ding in. Dat heb je toch helemaal niet nodig.
0: Het is gewoon leuk om te zien.
3: Dit ook. Ik zit dus inderdaad eventjes te kijken. Er zit gewoon 479 euro voor een Dyson tandenborstel. Sowieso. Ja, sorry, met alle respect. Ik vind Dyson, het is allemaal top hoor. Het is echt super product allemaal. Maar er zit natuurlijk een klein steekje los als je alles thuis van Dyson hebt.
0: Hoezo?
3: Dan heb je geld over.
0: Ja, waarschijnlijk. Maar ja, dat is wel. Ik heb zo'n stofzuiger ook. Super. Hartstikke leuk.
2: Ja, die is heel compact. Ik zou die föhn wel willen hoor.
3: En die föhnen, weet ik wat allemaal.
0: Ja, maar het kost knaar. Maar het is gewoon een beetje de Apple van de gezondheidsproducten, toch? Van de verzorgingsproducten.
3: Maar werkt het ook allemaal met elkaar?
2: Dat je je stofzuiger op je tandenborstel kan uitlaten.
0: Ja, zeg maar, als het net zo goed werkt als AirDrop, dan is er nog een grote, lange weg te gaan, denk ik. Dankjewel Eva voor het nieuws. Zometeen Chesto, eerst de Rondé. Dit is Hard to Say Goodbye. Here we are.

0: 538, je hoorde Carol G, Bruno Mars, Stil.
1: Ja, leuk, Stil. Ja, ja, nee, dit, nou, dat dacht, stil is.
0: Precies, even leuk. Goed, jongens, wij hebben...
1: Het is wel trouwens, het is wel heel vervelend wat je nu doet.
0: Wat dan?
1: Ik heb deze grap namelijk van de week op Q Music gehoord.
0: Echt?
1: Ja, deze maakte een DJ op Q Music.
0: Dat ben je niet.
1: Ja, en dat is iemand die houdt het niet van als wij hem kopiëren.
0: Oh, is dit echt?
1: Ja, dat vind ik niet leuk. Dus als hij dit hoort...
0: Oh, maar dat heb ik niet gezien.
1: Oh,
2: nou ja, en begint dit... het met...
0: Nee, nee, dat doe jij nou weer.
1: Hij zit lijnig tegenover ons, we kunnen even inbellen.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Fred's nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
4: Hup, hup, dames!
3: Waaraan alles wordt getwijfeld.
5: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
3: Behalve aan de liefde.
4: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen.
3: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: 538 Nieuws.
17: 12 uur.
18: Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In de maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op 538.
16: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
17: Met vanaf maandag
16: de 90s en zeros op 538.
17: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan er bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros tot 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros tot 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.